0: de sessie in de mix, want we hebben die Talkings twee keer, maar...
1: Leuk. Ja, 5 voor 9. Dit is nog steeds de uitzone. Wie was dat die ontzettend was? Ja. We hebben gewist.
0: Bill Laswell stond nog altijd op. Sly en Robbie met Bill Laswell.
1: Dat was een uur lang.
0: Ik vond juist.
1: Sebes, hoge emissiezone. Zijn die mannen er al? Dat is de vraag.
0: Ik denk het wel. Maar dus nog eventjes nog meer Bill Laswell. Waarom niet de Carole Craig re-spiritualized version van een nummer van de Jabobble met een Bill Laswell? Bass, the Final Frontier. Al dit leuks op de Radio Centraal.

Yeah.

Sabbat, Camero di Bon. Felicis Cagilativa. En dan pas naar het paradijs, Jerry. Mijn appelaat, Anna Pican. Jongen, Jeep, Jabba Cabot Fudge. Papaya Blossom, Jeep de Chocolate. Jongen, Tommy, New England Bepinet.

하루 오라 하루 오라 하루 오라 하루 오라

servants, not of John, but of the old appetites.

Ha ha ha ha!

Yeah.

0: Wat een pret. U luistert naar Tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM 10 DAB+. De streamen van uw computer of achteraf via het afschuwelijke Spotify uiteraard. Vandaag, ik overstuur een beetje, mijn excuses. Vandaag te gast Justine Rille. Op de achtergrond hoorde u Particles, eigenlijk niet echt alleen op de achtergrond, ook op de voorgrond toen het programma zo net begon. Welkom Justine, Particles is een van, of is eigenlijk de band waar u in speelt?
1: Ja, dat is inderdaad de band van Nina Joy Tielemans en Karina Zarmi-Bektova. En we zijn met drie Particles.
0: Particles. We gaan het daar straks zeker over hebben, maar we beginnen zoals steeds op het einde. En voor een keer niet in het begin. En dat doen we omdat u momenteel iets gaande hebt. U bent beeldend kunstenaar, ook muzikant, zoals we net hoorden. En van dat beeldend werk van u is een soort tentoonstelling te zien momenteel bij iMachine.
1: Ja, inderdaad.
0: En die is wekelijks op zondag geopend.
1: Inderdaad. Het is eigenlijk vorige week de eerste keer geweest. En dan, de tentoonstelling heet Kikkerkoor. En ik heb allemaal klankschalen gemaakt in bone china. Dat is een soort porselein gemaakt van koeienbotten.
0: Waarom? Een porselein gemaakt van koeienbotten?
1: Allee, porselein gemengd met koeienbotten.
0: Oké, en die hebt u zelf? Dat zijn sculpturen van u eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ja, dat zijn klankschalen eigenlijk en die lijken op kikkers.
0: Oké, vandaar de naam?
1: Vandaar het kikkerkoor, ja.
0: Niet alleen daarom, want als je de galerij binnenkomt, dan... de galerij of de kunstenaarsruimte, het is een ruimte gerund door een drietal kunstenaars in Berchem, in de Statiestraat, geloof ik?
1: Statiestraat 74.
0: Statiestraat 74, iMachine. Het kikkerkoor bestaat eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, uit een grote bende deurbellen.
1: Inderdaad. Dat is eigenlijk gekomen met... Ik denk een vijftal jaar geleden heeft Lieve Segers mij uitgenodigd voor een tentoonstelling die hij had in Base Alpha Galerij, Compagnon en Route. En had hij zo'n grote witte bak gemaakt, waar hij denk viertal kunstenaars uitnodigt om iets met hem te doen. En ik had het idee om 30 deurbellen te kopen. En dat zijn van die deurbellen waar je zelf je geluid op kunt uploaden. En dan heb ik eigenlijk Lieve bij de eerste opening een microfoon rond zijn nek gehangen. Heel de avond opgenomen en dat dan verknipt.
0: Oei. Het komt niet altijd de meest propere praat uit.
1: Nee.
0: Let hij dan op wat hij zegt?
1: Hij is het af en toe wel eens vergeten. Dat ik dan zo, dat hij dan zo over mij aan het praten was. En dat hij dan zo was van, oh, sorry Justine.
0: Oei.
1: Maar niet zo erg, hè. En dan later op de avond, dan waren ook wel mensen van, ah, het microfoon rond u. Wow, dan begint iedereen te zingen. En dan heb je wel iets grappigere.
0: En daarmee hebt u collages gemaakt.
1: Ja.
0: Die dan fungeerden als geluid, als deurbelgeluid?
1: Als deurbelgeluid, ja. En die waren dan in die witte bak te zien. En al die knoppen lagen... Want dat was elke witte bak met twee gaten. Dus ik kon daar van onderin. En dan ging er zo een zonnestraaltje van deurbellen. En dan kon je elk als gast erop drukken en die avond wat herbeleven.
0: De avond van de opening?
1: De avond van de opening, ja.
0: Dus daar hing een soort speakersysteem in die bak als je erin...
1: Die deurbellen. Ja. Dus je hebt het knopje van je deurbel en de speaker van je deurbel. En die hingen dan van bovenop en die knopjes hingen dan rond... De bezoeker.
0: Zou je kunnen zeggen dat je het dan als een soort sampler kunt gebruiken?
1: Ja.
0: Dus je kunt die geluiden ook door elkaar... Je kon die geluiden ook door elkaar horen?
1: Ja.
0: En dus een nieuwe soort cut-up collage horen?
1: Eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen, met die 30 bellen doorheen, die signalen worden soms een beetje verstoord. Dus in theorie was hij wel beter dan in de praktijk. Maar het lukt wel.
0: En die... dus als we een deurbel gebruiken, we hadden in de jaren 90 hier op Radio Centraal bijvoorbeeld een extreem irritante deurbel. Dat was een grapje van onze technieker, denk ik. Waardoor het in de uitzending hoorde... Zoiets. Nu werken we hier met een soort lamp die hier hangt.
1: Ah ja, dat is misschien wel makkelijker.
0: Ja, waardoor je dus niet meer in de ether hoort wat we, als er iemand aan de deur staat. Is het wel iets, die deurbellen, is het iets dat ook echt werkte als deurbel? Of werkte dat eigenlijk eerder als instrument?
1: Toen niet. En dan, Lieve had al die deurbellen nog liggen. En Lieve had geen deurbel voor de aaimachine. Dus die dacht, ik ga Justine terug uitnodigen om mij een deurbel te geven.
0: Oké.
1: En ik heb dan 18 deurbellen gekozen. En die klankschalen die ik heb gemaakt, heb ik allemaal opgenomen. Dus ik heb 9 klankschalen. Ik heb die altijd 2 keer opgenomen op een andere manier. En die hangen nu op. Dus die kunnen nu wel echt als instrument bespeeld worden.
0: Nu wel extreem veel verklapt van wat het er te zien is bij iMachine. Misschien
1: ja,
0: krijgt...
1: Wel.
0: Ja. Maar de luisteraar, het luisteraarresje dat momenteel nog aan het luisteren is, dat kan natuurlijk morgen gewoon tussen 3 en 9...
1: Nee, tussen 2 en 7, denk ik. Wow. Maar dus voor de eerste keer vorige week heb ik met de Particles gespeeld. Dus ik heb op de klankschalen gespeeld. En Nina en Carina hebben op hun instrumenten gespeeld. En zo'n soort improvisatie gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En deze zondag, dus morgen, gaat Oriana Ikomo daarop spelen. Zij is een jazzzangeres die veel meer doet dan jazzzang. Prachtige stem. En zij gaat daar morgen iets mee doen. En volgende week zondag gaat Daisy Ray spelen op de klankschalen. Allebei uit Brussel, ja.
0: Dus u nodigt mensen, in de 3 weken dat de tentoonstelling loopt, nodigt u eigenlijk elke zondag iemand anders uit om ermee aan de slag te gaan met het werk eigenlijk dat er getoond wordt.
1: Ja, dus met de klankschalen en de deurbellen.
0: Ja. Is er nog ander werk te zien ook? Nee. In de tentoonstelling. Nee, het is echt een,
1: het is echt dat.
0: Een
1: het
0: installatie.
1: Is heel puur.
0: Ja. Zeer puur.
1: Ja, wat een beetje atypisch is voor mij.
0: Ah, ja.
1: Maar,
0: vind je dat? Dat vind ik eigenlijk niet.
1: Nee? Ah, want het is allemaal, alles is wit.
0: Ah, alleen
1: de klankschalen zijn wit.
0: Ja, oké.
1: Okay. Eerst zouden we een heel moeras bouwen, maar dat was misschien dan...
0: Ja,
1: het
0: zijn,
1: geen,
0: het zijn niet de kleuren die je gewoonlijk gebruikt.
1: Nee.
0: Ik ben er straks natuurlijk eens door uw portfolio gegaan. En je ziet toch een soort totaliteit aan, zaken die worden samengebracht. In, ja, toch een soort beeldtaal dat er al is, vind ik. Hoewel je nog niet zo super lang bezig bent. Denk een 5-tal jaar, of ben ik verkeerd?
1: Ja, ik ben 5-tal jaar afgestudeerd.
0: Ja, afgestudeerd.
1: Inderdaad, ja.
0: Daar is die interessante vraag weer van, wat beschouwt u als uw eerste werk?
1: Oeh.
0: Ik vind het, het is hier 2 weken geleden met Lina Ejda daar ook over gegaan. Als de praktijk nog redelijk pril is, vraag ik mij af of dat dus anders is dan dat wanneer mensen dus 40 jaar tijd hebben gehad om daarover te reflecteren. Wat als ze dan, dat is veel gekleurder, denk ik.
1: Ja, er is wel veel meer kleur bijgekomen. Er is wel veel gekleurder. Maar je bedoelt dus wat mijn eerste werk...
0: Ja, wat ga je als je eerste werk beschouwen?
1: Ik denk...
0: Het begin van je carrière, ik zal het zo zeggen.
1: Ik denk dat werk dat ik toen in Table Dance heb getoond, met die keramieke instrumentdingen dat jij toen ook hebt gezien. Maar dat ook wel het eerste is dat ik echt buiten school toen heb laten zien.
0: Was een soort... installatie die bewoog op een massage?
1: Nee, dat was later.
0: Ah, dat is later.
1: Dat waren eigenlijk gewoon 2 stalen podia.
0: Mm-hmm.
1: Dan had ik zo van die keramieke rammelaar. Ik denk die keramieke rammelaar. Dat is
0: juist.
1: Echt het eerste. Ja.
0: Ja.
1: En daar ben ik naar verder,
0: ja.
1: En daar ben ik naar verder op gegaan. Maar ik denk die keramische rammelaar is wel het eerste dat ik zag als

0: Maar ook wel die muziek was er al. Op mijn 15 of 16 wou ik gitaar beginnen spelen. Ik heb die gitaar nog altijd. Ik kan nog altijd geen gitaar spelen.
1: Dat hoeft ook niet, hè?
0: Nee, wel me heel erg mee geamuseerd met die gitaar.
1: Speelde dan ook in bands met mensen op dat moment? In die periode?
0: Toen ik 18 was, ben ik goed bevriend geworden met Nina Joy. En wij gingen toen een band starten. En dat was in de kelder van het huis van haar vader. En dat was eigenlijk vader, gewoon heel luid.
1: Erik Tielemans is de vader.
0: Ja. Dat was eigenlijk gewoon heel noisy. Dus ik had een gitaar en Nina had een drumstel.
1: Oké.
0: En zo hebben wij zo op 5 keer gespeeld, denk ik. Was wel heel leuk.
1: Gespeeld als in die kelder of in opgetreden?
0: Nee, gewoon echt. Gespeeld in die kelder.
1: Hadden jullie een bandnaam?
0: Nee. Maar wat wel heel schattig toen was, dat was extreem luid. Ze hoorden dat door heel de straat. En op een gegeven moment had Nina een briefje in de bus gekregen met iemand die zich aanbood om onze bassist te worden.
1: Wauw.
0: Ja, we zijn er wel nooit op ingegaan.
1: Ah, nee.
0: Maar we waren wel zo, oh. Maar we hebben wel met die formatie, denk ik, 4, 5 jaar geleden, 1 keer gespeeld.
1: Live gespeeld.
0: Live gespeeld. En dan heette dat de reunie. Omdat het dan de reunie was van onze band die nooit het daglicht had gezien. En zo is dat ook wel wat begonnen. Allee, het is al lang dus dat ik met Nina speel. Maar met tweede was heel fijn, maar dat was wel heel moeizaam.
1: Moeizaam?
0: Ja, en nu dan met de Particles, met Carina erbij, is dat echt een prachtige combinatie.
1: Zij vangt de moeilijkheden op.
0: Ja, ik weet niet, dat werkt gewoon beter met ons drieën, vonden we.
1: Mm-hmm.
0: For some reason. Ja.
1: Ik weet dat je graag naar extreme metalconcerten en zo ging of gaat.
0: Ja, ook wel een beetje.
1: Is dat iets dat je zelf hebt geambieerd om zulke muziek te spelen? Want dat ligt wel, ja, het ligt op een manier auditief toch mijlenver weg van wat je zelf als muziek maakt.
0: Toen ik zo begon, dat ik die gitaar kocht, was dat wel... Dat was begonnen met zo... Ik wil de Ramones leren, zo. Zo die dingen. Maar dan denk ik...
1: Een soort punk dan.
0: Ja, een soort spelen, punk. Ja. Maar ik denk toen ik nog redelijk jong in het middelbare zat, had ik Antwerp Music City ontdekt.
1: Ah ja.
0: En metal. En ik vond dat gewoon heel fijne concerten. En ik ging daar naartoe. En dan ging wel zo'n wereld voor mij open daarmee.
1: En het is niet dat u dan... Of heeft dat u wel aangezet tot zelf spelen?
0: Ja, ja. Dat wel ja, zeker. Ja. Maar dan wat ik uiteindelijk maakte, is wel een beetje anders.
1: Ja, dat klonk niet als metal of punk.
0: Nee.
1: Eerder als noise.
0: Ja, eerder als noise. En die dingen bij Nina lag er wel dichterbij, die eerste band dingen.
1: Doordat er ritme was.
0: Nee, er was geen ritme. Er waren gewoon een gitaar en een drum.
1: Ja, maar een drum is op zijn best toch een beetje ritmisch, of niet?
0: Ja, maar Nina was wel ritmisch. Ik ben gewoon niet zo ritmisch. Ik heb echt geen gevoel voor ritme.
1: Nee?
0: Nee, eigenlijk echt niet. Matthias lacht mij altijd een beetje uit.
1: Matthias Mu, uw partner?
0: Mijn partner, die is altijd zo... Jij voelt dat echt niet. Dus dan ben ik zo... Ja, nee, maar het lukt dan ook wel, of zo.
1: Ja, het is misschien dat je daarom muziek maakt die daar totaal wars van is.
0: Ja, ik denk eerder dat is wat... Ja, hoe ver mijn kundes reiken of zo. Dat ik het zo wat oplos. Maar ik heb ook wel... Ik merk met die muziek... Ik zie mij ook niet echt als muzikant, maar meer als geluidskunstenaar.
1: Okay.
0: Dat ik wel meer geïnteresseerd ben in het totaalplaatje.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is echt een onderdeel ervan. Dat is niet mijn hoofdfocus.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat alles wat je doet eigenlijk al heel snel één ding is geworden.
0: Ja.
1: Ik heb daar zelf jaren over gedaan om dat bijeen te puzzelen, maar jij bent eigenlijk iemand die al de dingen die je doet, het beeldend werk, de tekeningen, de sculpturen maken geluid, dus zijn ook instrumenten. Die instrumenten worden dan weer gebruikt in de Particles, in een band waar je speelt.
0: Ja.
1: Dus het is wel allemaal deel van één wereld en er is ook een heel duidelijke, soort herfstige beeldtaal, zou ik het noemen. Hoe is dat er gekomen? Is dat iets dat je maar geleidelijk hebt ontdekt of in de academie ontstaan is? Of hoe is dat er gekomen?
0: Ik heb altijd een heel groot interesse ook gehad in theater. En van het begin dat ik elk werk begon te maken, had ik altijd een link met theater. Omdat ik het gevoel had dat daarin alles wat ik interessant vind of wat mijn wereld kleurt, dat daarin terugkomt.
1: En dat zijn dan, je bezocht dan bijvoorbeeld veel theater?

0: Ja, stukje? Dat ook. Ja.
1: Oké. Okay. Zo, wat zijn dan dingen die u beroerden?
0: Goh. Ik ben nu aan het denken. Ik weet wel dat ik de stukken van FC Bergman mij altijd heel zacht zijn bijgebleven. Ik ga nu de laatste tijd ook veel naar de opera. Mm-hmm. Wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind, omdat dat ook wel in het theater zit. En dat dat toch wel nog een stap verder gaat. En Froufrou. Poppentheater wel.
1: Ja, ook iets wat je, waar we, dat we zo eraan zullen aanraken.
0: Ja.
1: Ook iets denk... dat er is ingeslopen, denk ik, in uw werk recentelijk.
0: Ja, maar dat is eigenlijk waar ik dat... altijd al doen, denk ik. Ik kan me nog herinneren dat ik... Want ik ben begonnen in schilderkunst. Ik heb 3 maanden schilderkunst gedaan.
1: 3 maanden?
0: 3 maanden, ja.
1: Dat is niet zo lang.
0: Dat is niet mijn ding. Nee, ik ben naar beeldhouwen heel snel geswitcht. Toen ik erachter kwam dat wij alleen maar stillevens moesten schilderen, bijna. Voor een heel jaar dacht ik zo... Oh, nee.
1: Dat is een lang jaar.
0: Dat gaat een lang jaar zijn. Maar ik weet dat ik toen al was van... Ik wil een poppentheater maken.
1: Oké. Okay. Dus je wilde eigenlijk als je... beeldhouwers zijn gaan studeren, wilde dat beeldhouwen zo... Want is dat ook niet een redelijk klassieke opleiding? Is het niet zo
0: een klassieke opleiding, ja. Dus eigenlijk paste ik daar ook niet zo goed in beeldhouwen.
1: Want je wist al helemaal wat je wilde doen.
0: Plus, minus wel. Ja, ik had wel altijd een idee van wat ik wou doen. Mm-hmm. Maar ik heb wel echt voor de academie gekozen omdat ik technieken wou leren. Want ik heb een jaar Rietveld gedaan eerst. Direct van mijn middelbaar ben ik naar de Rietveld gegaan voor het basisjaar. En dat viel echt tegen.
1: Omdat dat al omdat te ver gevorderd was
0: voor u? Ik was veel te jong en ik kon niks van techniek. Ik kon enkel tekenen. En ik merkte dat ik heel veel ideeën had die ik niet kon uitwerken. En dat vond ik daar wat frustrerend aan. Op de Rietveld is gewoon dat heel veel praten over je werk. Mm-hmm. Het zijn zo discussies van 8 uur soms dat je een hele dag je klas moet bespreken. En als 18-jarige, die eigenlijk nog niet zoveel weet, was, denk ik, niet de beste keuze. En dan was ik van, oké, dan ben ik ook schilderkunst gaan doen, waar ik ook nog altijd niet heel goed snap waarom ik schilderkunst heb gekozen.
1: Was dat iets dat je wel al deed op jezelf?
0: Ja, daarmee ik schilderde al. En ik dacht ook, want op de Rietveld, dat was heel open. Ik kon eigenlijk in alle departementen wel langs gaan en wat van elkaar leren.
1: In situ-achtig, eigenlijk wat in situ hier is. Hè? Daar kun je eigenlijk ook kiezen wat je doet.
0: Ja, en je hebt al die workshops en dat is heel fluïde. Maar de academie, dus ik dacht dat schilderkunst... Ik dacht zo, ik ga schilderen, maar ik ga ook van alles anders kunnen doen. Maar dat bleek wel niet zo te zijn. Mm-hmm. En dan zag ik beeld aan, want ik zei, oké, dat is eigenlijk echt, denk ik, wat ik wil doen. Ik wil gewoon techniek leren, zodat ik die ideeën die ik heb kan uitwerken.
1: En is dat dan ook zo gegaan? Is het zo dat je bijvoorbeeld dat poppentheater dan hebt gemaakt?
0: Nee, toen nog niet. Mm-hmm. Ik was daar nog niet klaar voor.
1: Zijn er eigenlijk direct begonnen met het maken van klanksculpturen?
0: Niet direct, nee. Of eigenlijk wel. Mijn eerste, kijk, ik me nog herinneren dat ik een... een soort Hera's-hek had gelast en daar dan zo'n piezo slechte contact mic op had gezet. Dan een looppedaal daar aangehangen en daar dan met zo'n metalen stok een paar keer overgaan als instrument.
1: Oké.
0: Dus eigenlijk wel, maar dat was het enige
1: werk. Een soort gigantische gitaar dan?
0: Elke soort gigantische gitaar had ik gemaakt. En dat klonk nog wel goed.
1: Wat waren daar de... ja, op 18-jarige of 19, 20-jarige leeftijd, de invloeden voor? Was u zelf al naar experimentele muziek beginnen luisteren? Naar mensen die sound artists waren? Dus mensen die eerder het maken van klanksculpturen als beeldende kunst zien dan, en daar eigenlijk de focus op leggen in plaats van het maken van muziek?
0: Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Ik denk het niet echt eigenlijk. Ik denk dat dat pas later erdoor is gekomen door dan...
1: Dus je had geen idee van andere mensen dat deden?
0: Ja, ik wist wel dat het er was, zeker. Zo. Maar het is niet dat ik echt een voorbeeld had of zo. Ik was gewoon altijd geïnteresseerd in hoe... ja, in klanken. En dan als je dan zo in die workshop staat van metaal of van steen en je hoort die klank, was ik zo... Ah, daar zit wel iets in. Dat klinkt goed. Of ook zo'n steenkapatelier, ik vind dat een prachtig geluid. En ik denk dat dat zo wat gevormd is. Maar er zullen ook, denk ik, wel zeker invloeden geweest zijn van dingen die ik heb gezien. Maar ik kan er zo niet direct opkomen. Mm-hmm. Maar ik, ja, dan ben ik gewoon wel, denk ik, na dat eerste jaar heel veel uit geweest. Heel veel naar dingen van u gegaan, naar Forbidden.
1: Forbidden City, toen Forbidden nog in City. De... In de, oh, ja, de straat waar de verschrikkelijk fascistisch café is. Ja, Jesuite, denk ik dat het heet. Hè.
0: Ja, de Jesuite, ja, denk het.
1: Was op dat moment eigenlijk, denk voor uw generatie, een, ja, wat nu de zaak is
0: ja,
1: voor de inderdaad. Allernieuwste generatie, denk ik dan. Waar u ook nog steeds deel van ja, mag uitmaken.
0: Dank u.
1: Maar die, ja, die plaats, daar waren eigenlijk bijna elke paar weken andere tentoonstellingen, voornamelijk van echt jonge mensen.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. En dat was ook iets dat altijd uitmondde in een zwijnerij.
0: Ja, dat wel.
1: Met een feest aan. Daar hebt u niet getoond.
0: Nee, dat heb ik niet getoond.
1: Wat mij eigenlijk verbaast. Ik weet niet waarom dat ik dat dacht van wel.
0: Ik ben er gewoon veel geweest.
1: U bent er veel geweest.
0: Ik ben er veel geweest, ja.
1: Dus je zei veel naar concerten beginnen gaan. Heel veel concerten in Antwerpen is, ja, in de laatste 15 jaar zijn heel dikwijls mensen die ja, toch, of toch in die artistieke gemeenschap zijn heel dikwijls solo en duo performances. Soms trio's, maar bands waren eigenlijk de uitzondering.
0: Ja.
1: Heel veel dingen zijn mensen aan een tafeltje met een instrumentarium. Herinnert u nog... uw eigen eerste concert? Allee, of performance?
0: Ja, dat was dat in Table Dance, dat ik zei.
1: Ah ja, ja. Die... dat is dat. Ja,
0: ja, ja, dat was ja, mijn allereerste keer dat ik speelde.
1: Ja.
0: Want ik werkte toen in Table Dance. En dat was eigenlijk eerst een idee meer dat ik ging laten zien wat ik had gemaakt. En dat heel minimaal ging activeren. Denk door andere mensen erop te laten spelen. Maar ah, dan...
1: ja. In de, op dat concert... Dus ja, mensen werden uitgenodigd om het zelf te proberen.
0: Ja, maar dan hadden we daar nog eens goed over gepraat en dat ging eigenlijk echt niet werken. Omdat dat...
1: Te gevoelig.
0: Ja, dat zijn ook wel instrumenten, maar dat waren eerder gewoon dingen waar je mee moest rammelen en dat gaf klank. Dus dat was, denk ik, iets beter dat ik daar zelf op speelde. Ik denk ook omdat ik het dan zo wat, misschien zelfs gênant vond om iemand daarop te laten spelen dat een muzikant is, om die zo een vaas te geven of zo. En dan eigenlijk heel last minute beslist van, oké, ik ga het alleen doen. En dan had ik eigenlijk ook net Matthias leren kennen. En die had mij eigenlijk geholpen met daar een soort beats en nummers van te maken. Want ik had al die geluiden opgenomen.
1: Nu herinner ik het mij terug. Ja. Hij had een soort sample deck of zo gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Waarmee dat je eigenlijk het er een soort ritme in kon
0: krijgen. Ja, dus dat was eigenlijk met... een octatrack gewoon. Allee, gewoon. Dat is eigenlijk een heel complex instrument. Ik snapte daar niks van. Maar Mathis had dat gewoon zo geprogrammeerd dat ik op knoppen moest drukken. En ik was perfect. Want ik weet dat ik daarmee afkwam en Roma was van... Gaat je op een octatrack spelen? En ik was zo, ja.
1: Roma die op dat moment samen met Michelle Woods Table Dance uitbouwt.
0: Inderdaad, ja.
1: Waar je ook werkte? Als, niet als chef, maar
0: nee, als...
1: dienst?
0: Zaal.
1: Zaal.
0: Bar.
1: Ja, als zaal.
0: Als de zaal. Ik was daar de zaal. Ja. Nee, ik diende daarop. Dat was heel fijn. En dan zo heb ik eigenlijk ook Matthias van ontmoet. Dus zo zijn wij een koppel geworden met dat hij mij heeft geholpen.
1: Oké. Okay. Ja. Goed gedaan.
0: Ja.
1: En jullie zijn eigenlijk ook op een bepaalde manier gaan en blijven samenwerken dan?
0: Ja.
1: Ja. En samenwerking zou je kunnen zeggen is een belangrijk deel van wat je doet, denk ik.
0: Ja, ook wel.
1: He, er is wel...
0: Het is wel veel samenwerking in mijn werk, ja.
1: Ja. In een vroeg stadium zijn we ook een tijd een residentie gaan doen in IJsland.
0: Ik heb Erasmus gedaan in IJsland. Ah, ja. Okay. Ja.
1: Dus een wissel is dat dan van school waarschijnlijk? Met een student van daar die dan naar hier komt?
0: Oh, niet per se, ik ging gewoon naar daar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en er was niet echt iemand naar hier gekomen.
1: Een waanzinnig land. Ja. Een beetje als, als je daar aankomt, het is een beetje alsof je op de maan landt.
0: Exact, ja. Zeker als je die bus van Keflavik naar het centrum pakt, is dat zo. Wow.
1: Ja, dat is een zeer bizarre ervaring. Maar er is altijd een zeer bloeiende en maffe kunstscène geweest.
0: Zeker.
1: Er zijn ook mensen als Dieter Rood die daar heel wat werken over hebben gemaakt. Wat is iets, wat zijn de dingen die je van daar hebt meegenomen, laat ons zeggen?
0: Ik heb daar eigenlijk wel veel geleerd over performance en over klanken ook wel. En heel veel andere dingen gezien. Want ik heb dat eigenlijk ook gekozen, die school. Omdat ik het maar twee scholen gevonden die fine arts als grote noemer gaven. En dat niet beeldhouwen, sculpturen apart waren. Beeldhouwen, schilderen, al die dingen apart waren.
1: Dat eigenlijk een totaalopleiding
0: ja.
1: is. Ja.
0: Dat was nog altijd wel. Maar toen ik aankwam, heb ik een soort mixed media klas gekozen. Omdat ik daar wel heel veel nood aan had na op die academie te zitten. In die klassieke opleiding. Ik miste wel een beetje...
1: Speelvrijheid.
0: Ja. En ook op vlak van klank, dat ik toch begeleid kon worden. En op vlak van performance, want daar krijg je niet echt mee in beeld houden. Wat ook te begrijpen is. Daar hebben we altijd elke twee weken les van iemand anders. Van Amerika, van Finland. Dus dat was wel heel fijn. Dat waren heel korte modules.
1: Alleen met gastprofessors.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan hadden we ook wel een vaste professor. En daar, die eerste keer dat ik iets moest doen, was dat ook een film ineens maken op Super 8. Was kei leuk. Dan zelf ontwikkeld. Dan performance gedaan.
1: Wat heb je daar gedaan als performance? Want ik kan mij niet voorstellen dat je op zo'n korte tijd al een instrument in elkaar kon hebben geflanst. Of
0: nee, dat heb ik niet gedaan. Ik had elke toen op een... op een soort tweedehandsmarkt een keyboard gekocht. Zo'n heel stom keyboard dat van die lichtjes heeft dat je liedjes kunt leren. Maar eigenlijk een heel fijn ding. En ik heb dat gebruikt samen met... Ik had ook een soort drumcomputertje bij. Had ik elke soort album gemaakt.
1: Oké.
0: Ja.
1: En je hebt daar een plaat gemaakt?
0: Ja. Plaat. Dat was een digitale plaat van vier nummers. En ik had bij die plaat, zeg maar, had ik tekeningen gemaakt. Dus had ik ook een boekje uitgebracht, daar dan de downloadcode stond naar de Bandcamp. Dus als je dat boekje kocht, kreeg je dan alle tekeningen en de nummers. En dat heette Zaga Island. En dan had ik dat geriso-print, omdat ik ook... Die had een riso-printer. Ik dacht... Ik ga mij daarmee amuseren. En dan op onze laatste voorstelling heb ik dat dan live gespeeld met dan een soort projector met al die tekeningen projecteerde.
1: Mm-hmm. Ja. Wat betekent Zaga Land?
0: Zaga Island, dat betekent van sages, een beetje heb ik daar een speling op gedaan. En dan eiland, omdat ik op een eiland zat. Omdat ik ook wel die... IJslandse folklore heel mooi vond. Heb ik wel wat van die Poetic Edda gelezen, in hoeverre dat lukt. En al die verhalen over die trollen en zo, dat vond ik echt geweldig. En dat zit daar ook wel allemaal in de verwerkt en die mythes.
1: In de elfenmythes?
0: Ja, de elfen, de trollen.
1: Past eigenlijk heel goed in wat je nu doet, zou ik denken.
0: Ja.
1: Ja,
0: een heel fijne tijd.
1: Herinnering aan IJsland, als ik er was, was dat we op een autosnelweg reden. En in het midden van een autosnelweg werd er vertraagd. En lag er dus een gigantische rots waar zogezegd elfen in wonen. En dan moet dus iedereen rond, je werd rondgeleid rond die steen. Dus eigenlijk moet je voorstellen dat je hier op de autosnelweg een gigantische rotsblok hebt. En daar rond moet dus alles wordt daarvoor vertraagd. Een heel land gelooft daarin.
0: En dat vind ik zo mooi. Want dat vind ik dat we hier wel echt mist. Is zo...
1: Je kunt dat hier proberen... Ja, je bent er volop mee bezig met dat te proberen introduceren.
0: Dat is een beetje wat mijn werk inhoudt, inderdaad.
1: Ja. Dit is nog tijdens school uiteraard, dat dit heeft tijdens uw studies aan de academie. Je hebt wel in recentere jaren, bijvoorbeeld vorig jaar, 25, zijn er terug naar IJsland gegaan.
0: Ja.
1: Voor een residentie, denk ik. En ook in het Van Gogh-huis in Zundert, waar een heel wat mensen nu al zijn voorgegaan. Onder andere Nel Aarts heeft daar ook een residentie gegaan. Hoe waren die residenties en hoe zijn die van invloed geweest op wat u doet?
0: Die van IJsland was wel een heel mooie residentie. Ik zat daar eigenlijk helemaal alleen in een van de meest noordelijke dorpen. Dus ik was ook nog nooit in het noorden geweest. Heel anders. Ook heel anders dan in Reykjavik wonen in een dorp. Er waren zo vier mensen waar ik wat contact mee had. Maar die eerste week had ik ook niemand gezien. Dus dat was heel self-sufficient. Je krijgt een huis... regel het. Maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Ik had er wel nood aan. Omdat ik het ook soms wel iets te druk vind in Antwerpen. Dus dat doe wel heel goed. En ik ben daar eigenlijk... heb ik heel veel tekeningen gemaakt en geluidsopnames. En daar stond ook een orgel, wat ook wel heel fijn was, waar ik ook wat mee heb gespeeld. Maar ik heb voornamelijk wel die tekeningen als uitkomst gehad.
1: Mm-hmm. Wat was er te zien op die tekeningen? Zijn dat die recent getoonde kleurpotloodtekeningen?
0: Ja, want toen ben ik eigenlijk met kleurpotlood beginnen tekenen. Omdat ik eerst meer met aquarel bezig was. En ik had dan een doos slechte kleurpotloden mee. En dan eigenlijk daar wat verliefd op geworden. Mm-hmm. En dat waren ook, ja, van die mythische figuurtjes. Die vaak terugkomen. Veel poppen kwamen daarin voor. Veel vissen en walvissen en puffins. Dus ook wel echt geïnspireerd door daar. Die ook wel, ja, denk ik, zonder veel woorden een verhaal vertellen door alle kleine details dat er wat in komen.
1: Mm-hmm. En die voor een belangrijk deel uw wereld uitmaken, denk ik, of uw beeldende wereld.
0: Zeker.
1: Die figuren komen ook terug in pakjes of kledij die u hebt laten maken door Arno Vleerakkers.
0: Ja, en dat is echt een samenwerking met Arno, ja.
1: Het is een figuur met twee oren, een beetje konijnachtige oren, een beetje gummo-achtig.
0: Ja.
1: Maar weer in die herfstkleuren. Een pak dat evengoed iemand in de Efteling zou kunnen aan hebben.
0: Ja, nee, dat is wel waar.
1: Ik heb wel
0: vaker gehoord dat mijn werk zo'n donkere Efteling is. Dat is wel goed.
1: Ja,
0: maar ik ben ook wel grote fan van de Efteling. Dus.
1: Zijn dat ook dingen die belangrijk geweest zijn? Bijvoorbeeld het bezoek aan van die pretparken?
0: Ja. Ik heb altijd wel een hele grote indruk bij me achtergelaten als kind. In films, zoals ook The Muppets.
1: Okay.
0: Alles van Jim Henson, The Labyrinth, Dark Crystal. Ik ben geobsedeerd door ook Laika Studios, die films. Zoals Box Trolls, Coraline, De Grote Boze Wolf Show. Al die soort dingen hebben mij als kind enorm een grote indruk op mij achtergelaten. En nog altijd. En ik denk dat daar ook wel wat, ja, die fascinatie voor die figuren komt.
1: Ja, totaal. Dat is absoluut te zien. En is dat iets dat je bij uitbreiding ook zou willen doen? Bijvoorbeeld dat type films maken of dat type... Ja, je zou even goed kunnen zeggen, ik ga in de Efteling werken en ik werk mee aan het bouwen van dit soort figuren, maar je doet dit wel in de kunstwereld.
0: Ja, want in de Efteling moet je dan zo... Je kunt gewoon niet je eigen ding doen.
1: Mm-hmm.
0: Dan bouw je dan gaat
1: juist
0: iets uitvoeren.
1: Een pretpark oprichten.
0: Oh ja, zoals Dolly Parton. Zou wel leuk zijn. Ja, dat klinkt... nieuwe droom. Nee, ik wil wel ooit heel graag een theaterstuk ineensteken. Een volledig stuk. Of een opera, denk ik nu. Nu denk ik zo naar de opera aan te gaan, ben ik zo... Een poppenopera.
1: Is dat niet wat we net in de Nor en in de Folie deze zomer hebben kunnen
0: zien?
1: Ja,
0: maar dan groter. Met heel veel poppen.
1: Jullie hebben een stuk gemaakt. En jullie, dat zijn dan
0: Arno Vleerakkers
1: en u zelf. Je zei daarnet al, ja, dat is echt een samenwerking. Dus komen jullie zelf tot het creëren... Of samen tot het creëren van die... Ja, noem ik het sculpturen of poppen?
0: Poppen.
1: Want hier is de grens heel dun.
0: Poppen.
1: Okay.
0: Ja, denk wel. Ik zie mijn sculptuur ook meer als poppen.
1: Je ziet je sculptuur ook meer. Alles zijn poppen. Dus ook de instrumenten zijn ook poppen.
0: Ja. Okay. Alles zijn poppen.
1: dat is gestart
0: met inderdaad dat ik al heel lang wou doen. En Arno wou dat ook heel graag doen.
1: Is iemand die in de opera werkt?
0: Ja, die werkt als koep in de opera. Dus die heeft ook heel druk, die heeft een voltijdse job. Dus dat is ook niet altijd even makkelijk om dat samen te maken. Dus daarom ben ik eigenlijk zeg maar, wat begonnen met een soort verhaal te schrijven. En dan heb ik dat elke week met Arno zitten pingpongen. En dan zo hebben we dat samen wel echt uitgevoerd. Omdat dat verhaal en dat... Die pop, dat zijn wij echt heel erg. Het is ook een supermooie samenwerking. En dan hebben we eigenlijk die pop gemaakt. Dus Rintintin heet die.
1: Van waar die naam?
0: Van Rintintin en Annette. Dat zijn gelukspoppetjes van in de Tweede Wereldoorlog vanuit Frankrijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ook een ander werk in Annette genoemd. Daarvan.
1: Je hebt wat?
0: Ook een ander werk in Annette genoemd.
1: Ninette.
0: Nenet.
1: Nenet.
0: Nenet, ja.
1: Nenet.
0: Nenet. Ja, En dan is er een tint in ontstaan. En dan hebben we dat elk moment hebben we dat gedaan, want Sietske van de Aarde had ons uitgenodigd voor 1000 Girls.
1: Wat was dat?
0: Dus dat was eigenlijk een, ook ging beginnen als een soort theaterstuk, maar dat is uitgedraaid als meer een tableau vivant. In Hasselt, een totaalstuk van Sietske. Prachtig stuk, en dan waren we met allemaal andere mensen werken. En dan had ze mij complete vrijheid gegeven om iets te doen. En ik was van, deze is de moment om iets met de poppen te doen. Mm-hmm. Dat was ook al 2 jaar dat we daarover bezig waren. Maar dan het eerste jaar ging dat niet door, met geld en blablabla. Bla, bla. En dan is dat doorgegaan, deze jaar. En dan elk voor het eerst jaar dat debuut gemaakt met die poppenshow. En we willen wel echt meer en verder.
1: Met diezelfde poppen?
0: Mijn Rintintin gaat er zeker in blijven, maar we willen nu ook wel meer poppen maken. En ja, we hebben ook Sir Lancelot Drumstick natuurlijk. Ze hebben 2 poppen nu. Sir Lancelot Drumstick is een soort kip die doodgaat.
1: Die doodgaat, ja.
0: Die gaat wel
1: dus
0: dood,
1: elke keer terug tot leven komt voor, ja, het, voor gek, een nieuw stuk.
0: Ja.
1: Waarover gaan die verhalen en wie schrijft die? Of hoe komen jullie daartoe?
0: Die verhalen schrijven we echt wel samen. En voor het verhaal van Rintintin is hij eigenlijk een beetje gestart met... Rintintin is een beetje een kneusje, is heel zoekend en heeft zo wat levensvragen waar hij antwoorden op zoekt. Maar die gaat op een heel rare manier naar op zoek. Dus die wil allemaal van die rituelen uitvoeren. En in deze stuk gaat hij eigenlijk een kip vergiftigen. En dat is gebaseerd op een ritueel waarbij je net een kip vergiftigt en hoe dat die sterft... is de uitkomst of is het antwoord op je vraag. Maar in het stuk is Rintintin zo klunzig dat hij elk vergeet zijn vraag te stellen. En dus die vergiftigt die kip, die doet alles de rond. En dan heeft hij elk pas door dat hij echt die kip heeft vermoord. En dan is hij heel... Ja, heeft hij daar heel moeilijk mee.
1: Een soort moreel...
0: Een beetje zo daar. En ik denk dat dat ook wel... Rintintin heeft wel wat eigenschappen van Arno en mij. Want ik denk toen ik dat... Toen we daar
1: schuldgevoel,
0: begon...
1: katholieke schuldgevoelens.
0: ja. Nee, van dat klungelige komt van Arno. En toen ik dat verhaal zo aan het schrijven was samen met hem... Dan was ik ook wel in mijn praktijk gewoon zo op zoek naar... van wat ben ik nu aan het doen? Waarom doe ik al die dingen? En ik denk dat dat ook wat daarvan komt. Omdat je haalt van je eigen ervaringen uit natuurlijk... En ja, Rintintin is nu ook echt wel onze kleine. We verwijzen er echt naar onze kleine. En het is wat co-ouderschap. Dus,
1: en
0: ja.
1: Dus die gaat dan... Die verblijft ook soms bij Arno en soms bij u? Of?
0: Hij is meestal bij mij eigenlijk.
1: Oké, okay, ja.
0: Maar ik ga hem nog eens bij Arno afzetten.
1: Misschien in een rechtszaak te beslechten.
0: Ja.
1: Je had het net over Nenette.
0: Ja.
1: Die ook terugkomt in een van uw recent beeldende werken die getoond werden bij Clay Matters, een groepstentoonstelling die eigenlijk net gesloten is bij Keteler. En waar ik eigenlijk die figuren die in eerdere tentoonstellingen en ook in uw performances een beetje terugkomen. Hè? Die figuur met die oren op het hoofd, dat is ook konijnenoren. Ja, hoe zijn we daarbij gekomen? Van waar die naam? En is het... Correct dat die nu eigenlijk ook beginnen fungeren in uw beeldend werk. He, dus dat is een soort verslag van de verhalen die je daarover schrijft.
0: Ja, maar die vertelt dat wel in een stille vorm. Dus bij die sculpturen heb ik ook wel lang mee gezeten van hoe ga ik die uitwerken? En hebben die echt een verhaal nodig? Maar ik heb het gevoel dat die eerder een stil theater vertellen. Dus door eigenlijk kleine suggesties. En elk werk heeft zowel... een detail of zo dat een verhaal suggereert.
1: Mm-hmm.
0: En zo bezie ik die meer.
1: Ja, de toren die je hebt gemaakt met die figuur, dat is ook de Nenette-figuur, denk ik dan?
0: Nee, die Nenette is van die vlaggen.
1: Ah, dat is met die
0: van
1: vlaggetjes.
0: Die, van die
1: vaandels,
0: ja.
1: Die toren heet in ieder geval de toren van kleine stiltes.
0: Ja, inderdaad.
1: Omdat je daar geen niet per se veel theorie aan wilt geven? Of,
0: mm-hmm. Omdat dat ook een soort als een verhaal zie. Als een titel van een boek, waarin dat je zo de titel van dat boek leest en dan zelf al een heel soort verhaal in je hoofd daarvan maakt. En dat boek gaat dat nooit inlossen of zo. Omdat dat... Of misschien wel, maar dat gaat nooit zijn wat je daarbij dacht. En dat zie ik ook bij die werken. Mm-hmm. Dat ik elke gewoon een soort suggestie geef naar een verhaal dat wordt verteld.
1: Je hebt recent ook met Arno Vleerakkers ook een duo performance gedaan, een soort food performance.
0: Ah ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
1: Wat hield dat precies in? Het zag er zo wat chirurgisch uit. Ik heb het alleen maar op foto gezien.
0: Ja, ja, ja. Dus,
1: misschien door het wagentje, maar het ziet er ook... het is een soort chirurgisch wagentje dat in een ziekenhuis wel eens zou kunnen rondbollen om mensen...
0: Dat is
1: mensen...
0: een serveerkamer.
1: Ah ja, serveerkamer. Okay. Gaan altijd van het slechtste uit.
0: Ja, nee, dat is gewoon een serveerkamer. En die, dat is een schort.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja, maar ja. Ik snap nu, als je het zegt, snap ik het wel wat je bedoelt, hè.
1: Ja, doordat er misschien ook een figuur op, het, op de tafel ligt
0: die aan het hoofd wordt. Het hoofd ja.
1: Wordt,
0: ja, ja, ja. Dat is dus Matthias Mu, mijn partner.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft afgelopen jaar de tentoonstelling op poten gesteld, Tasting Tendrils, in het kader van zijn onderzoek op de academie. En hij werkt ook in een mixlab en die heeft elk een paar kunstenaars uitgenodigd om iets te doen met de mixlab. Om experimenten te doen met 3D-printers, met die nieuwe technologieën. En ik was daar één van. En daarvoor heb ik eigenlijk een food 3D-printer gebruikt.
1: Een food 3D-printer?
0: Ja, je kunt eten printen.
1: Oh, klinkt vies.
0: Ja, dat was een beetje raar wel.
1: Dus je voedt een machine met de ingrediënten?
0: Met zo'n papje, ja.
1: Oké.
0: En dan printen.
1: Wow.
0: Maar ook Tasting Tendrils, Matthias zijn insteek was ook echt met eten te werken. En ik werk ook af en toe met eten, dus die heeft mij gevraagd. En dan heb ik elke grote poppentaart gemaakt uit een siliconen voedselveilige mal. En daar dan een bagger
1: bij. Voedselveilig erbij.
0: Ja, voedselveilige siliconen. En dan hebben wij knoppen voor die pop 3D-print met die eten food 3D-printer. Maar dat was niet zo makkelijk. Want die zijn er uiteindelijk ook niet op beland.
1: Oei.
0: Want dan moesten die bevriezen om die te kunnen aanraken en verplaatsen. Want dat was een soort mascarpone-crème. En met het performen hadden we die te snel uit een diepvries gehaald en waren die weer gesmolten en kregen die er niet meer af. Ja. Maar dus als performance hebben we die taart gedecoreerd.
1: Ik wou net zeggen, ja. Er is toch nog iets mee gebeurd. En ik zie ook, of ik denk toch ook te zien, dat het servies waarop deze werden aangeboden, toch ook een werk van u
0: dat
1: is.
0: Dat heb ik ook
1: niet?
0: Allemaal gemaakt. Ja, ja, ik heb ook alle borden gemaakt, ja.
1: In... in welk jaar, wacht, ik weet niet meer in welk jaar, maar een tijdje geleden heb je in Pizza Gallery in Antwerpen,
0: well,
1: in 2022, ja. Oh. Ring-a-ring. Maar ik herinner mij dat ik toen zag, dat ik toen wel dacht van, ah ja, ja, oké, er is wel een soort link met eten, want daar heb je ook een soort voedselritueel uitgevoerd,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, inderdaad. Dat was een 4-gangen menu.
1: Okay.
0: En elke gang was een spreuk.
1: Ah ja.
0: Een spreuk voor iets goed dat kon komen.
1: Een spreuk die jij zelf had geschreven?
0: Verzonnen, ja. Geschreven. Gebaseerd op allemaal andere spreuken die ik had gevonden.
1: Bestaande mythes? Of,
0: Ja, ik had elke soms een soort boek gevonden en dat heette Moonspells. En dat waren allemaal spreuken die met de stand van de maan te maken hadden. En ik heb dat boek heel serieus genomen. En...
1: Dat is leuk voor de schrijver.
0: Ja, en dan wel een beetje herschreven naar mijn soort verhaal. Dus elk ingrediënt van een gerecht was een ingrediënt van de spreuk. En dat was ook met bijpassende wijnen. En dat heb ik dan opgediend en geperformed, als performance echt. En dat was telkens, dat waren 5 avonden, dat waren telkens 10 plaatsen. Omdat ik... Meer was wel moeilijk.
1: Tijdens de, het is niet zo dat er tijdens de opening bijvoorbeeld, waar wij gewoon ook in Pizza Galleries, daar heel veel volk. Dus...
0: We hadden geen echte opening, het was mijn reservatie.
1: Ah ja, ja. Oké, okay, ja. Want dit is tijdens... Nee, het is niet tijdens COVID.
0: Nee, dat was nog na, COVID. Ja, ja, ja. Ja.
1: Oké, dus je beperkt het publiek. Hè? Dus ja. Kon er 10 man komen.
0: Ja. Dat was ook wel een engagement, want dat was 2-3 uur.
1: Ah, ja, ja, ja. En konden de tentoonstelling ook op een andere manier zien? Want het was wel in een soort tentoonstellingscontext.
0: Ja, enkel hadden we een open finissage gedaan. Waarbij ik dan gewoon oesters serveerde.
1: En dat was gepresenteerd in een soort sculptuur ook weer.
0: Ja, dus ik had twee tafels gemaakt die een soort cirkel vormden, waar ook allemaal keramieke objecten van mij in verwerkt waren. Dan had...
1: Waren dat ook objecten die als instrument konden fungeren,
0: nee,
1: bijvoorbeeld?
0: Daar waren eigenlijk geen instrumenten
1: dus dat was
0: bij.
1: Dus dat was misschien de eerste keer dat je echt sculpturen maakte? Allee, die geen klank,
0: ja.
1: Geen klank voorbrachten?
0: Ja, maar die hadden allemaal dan wel een andere functie of zo.
1: Ja, ja, ja. Dus het zijn wel altijd bijna gebruiksvoorwerpen.
0: Ja, ja, dat vind ik wel. Daarmee dat ik nu ook nu mijn sculptuur eerder als poppen zie, omdat ik zo'n statische sculptuur... Dat voelt niet wat ik maak. Het voelt dat die altijd wel een leven hebben of toch iets meer gebruikt mogen worden. Ja. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Ja, dat.
1: Dat het eigenlijk ook altijd gebruiksvoorwerp
0: is. Ja, dat al, ik ben altijd een soort gebruiksvoorwerp. Is mijn een functie dat ik verzin of zo.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Ja. Buiten dan de recente sculpturen die je bij Clay Matters hebt getoond.
0: Dat zijn poppen.
1: Poppen?
0: Ah ja.
1: Ja, keiharde poppen zijn.
0: Dat zijn poppen. Ja.
1: Maar die... Ja, oké, maar je kunt die wel toch heel moeilijk... Ik kan er moeilijk met een arm in steken en daarmee een poppenspel spelen.
0: Nee, maar dat is wel nu wel heel letterlijk, hè, Dennis?
1: Ah.
0: Dat kan ook wel een pop zijn. Dat is een stil theater, zie ik dat?
1: Ja, ja, dat snap
0: stille
1: ik.
0: Stille poppen, ja.
1: Ja. Ja, oké. Okay,
0: ja.
1: Oké, okay, ja? Jij wint.
0: Maar je kunt je arm er ook wel eens in steken, zo.
1: Heb ik al geprobeerd.
0: Ja? Niet laten vallen? Nee,
1: nee dat is gelukkig nog niet gebeurd.
0: Nog niet?
1: Nee.
0: Want die andere wel, die figuur die zo stond, die kun je wel zo over je arm foefelen. Ja,
1: ja, ik vond het een enorme upgrade. Niet dat ik het ervoor minder goed vond, maar het was iets dat toch beeldend harder inzette op een... Ja, minder hard op een gebruiksvoorwerp,
0: ja.
1: Vond ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, ik heb niks te vinden, want het blijken gewoon poppen te zijn. Ja. Die je kunt gebruiken als...
0: Nee, je kunt ze niet gebruiken als pop.
1: Nee. Je kunt ze niet gebruiken als pop.
0: Maar het zijn wel poppen.
1: Het zijn poppen.
0: Ja.
1: Nu snap
0: maar
1: ik
0: je kunt
1: het.
0: Ze gebruiken... Dus die hebben een, ja, een soort leven in hun... Dat is hun functie. Het is eerder dat ik alles een functie of iets meer geef dan echt een gebruiksvoorwerp.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk zijn de titels binnen uw praktijk in het algemeen?
0: Het is altijd wel, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, een titel. Maar het is altijd wel verzoeken.
1: Het is niet dat er een idee en een titel aanplakt op voorhand? Of dat
0: nee,
1: er een,
0: die titels komen altijd achteraf pas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus je benoemt ze als ze klaar zijn?
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Omdat ik ook meestal begin ik met een heel... Ja, ruim, vaag idee. En naarmate dat ik die aan het maken ben, weet ik pas echt waar die naartoe gaan. Dus ik begin niet echt met een heel duidelijk plan. En met daar ook wat tijd mee te spenderen, leer ik die kennen, die sculpturen. En zo vormen die titels dan meestal. En dat gaat vaak gepaard met iets dat ik dan aan het lezen ben of... Zo, want die Ring a Ring a Widdershint, dat is van een... The Witch is Real.
1: Dat was de titel van de solo-expositie en food performance bij Pizza Gallery.
0: Pizza, ja, ja, ja. Dus dat was...
1: Specifiek food performance, omdat de galerij Pizza heet?
0: Nee, maar dat paste wel. Ja. Nee, omdat ik gewoon een heel groot interesse heb in eten. En ik ben daar enorm veel mee bezig.
1: Als chef?
0: Ik kook wel. Ik heb ook wel als chef gewerkt. Allee, chef. Ik heb in een keuken gewerkt. Lang in de horeca ook gewerkt. En op een gegeven moment was ik zoveel bezig met eten. Dat is het enige waar ik nog aan dacht, zo eten en mijn kunst. Dus dan was ik van, ja, dan moet dat wel
1: gemerged
0: worden of zo. Ja. Maar op die manier dat ik een Pizza Girl heb gedaan, ging dat wel nooit meer doen.
1: Wat werd daar bijvoorbeeld opgediend?
0: We hadden eerst een oester. En dan
1: een oester waar niet noodzakelijk iets mee gebeurd werd, waardoor het iets anders werd?
0: Nee, het was gewoon een oester. Mm-hmm. Ik vind dat een oester puur moet blijven.
1: Oei, ja.
0: Ja.
1: Ik vind dat een oester gefrituurd moet worden.
0: Oké. Okay. Dan hadden we een rood biet ingepakt in een koolblad. En dan had ik een soort linzenstoofpot. En dan was er nog een soort cake. Ja.
1: Het was een drie gangen menu. En je zegt dat 3 uur duurde. Wat gebeurde dan?
0: 4 gangen.
1: 4 gangen, mijn excuses. Wat gebeurde
0: er? De oester was ook een gang.
1: Dat snap ik, ja.
0: Wat gebeurde er allemaal?
1: Want als iets 3 uur duurt...
0: Veel wachten. Want ik was niet zo goed voorbereid. Ik was wel voorbereid. Maar op het moment zelf moest er nog veel à la minuut gebeuren. En die eerste 2 keer dat ik altijd had gedaan, was het echt lang. Omdat ik geen hulp had ingeschakeld. Ik dacht, ik kan dat wel.
1: Hmm.
0: Maar dat was wel echt veel. Want dan had ik ook bij elk gerecht had ik wijn. En ik deed dat allemaal. En dan had ik ook een familiar waar ik iets over vertelde. Een familiar is een soort compagnon dat heksen vaak hebben. Die elk begeleidt. En dan had ik ook vliegende penissen. Dat zijn fasciums. En die jagen de slechte geesten weg. En dan heb ik ook The Witch's Reel gezongen. 1 keer. Voor ik de andere keren durfde ik het niet.
1: Bent u beschaamd over uw zangtalent?
0: Ah ja, ik kan niet zingen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wel het pogen waard? Hier voor de luisteraar?
0: Nee.
1: Over samenwerkingen hebben we het al wel een beetje gehad, maar nog niet tot in het extreme. Iemand waar ik ook een tentoonstelling van jullie samen heb gezien is Sam Druant.
0: Ja.
1: Was een, iets helemaal anders, hè?
0: Helemaal anders, ja.
1: Wat hebben jullie precies gedaan?
0: We waren eigenlijk net afgestudeerd, allebei. En Sam is een hele goede vriendin van mij. En onze werelden liggen ook wel redelijk dichtbij. Dus dat was altijd zo, we moeten samen iets doen. En bij Bos Academie is aangevraagd.
1: Wat houdt dat precies in?
0: Bos Academie, dat is eigenlijk... Het bos biedt u dan een plaats en ruimte en een tentoonstellingsplek aan en ondersteuning. Mm-hmm. Voor jonge kunstenaars.
1: Ja.
0: Of...
1: Dus op de eerste verdieping in die vierkantige zaal, geloof ik.
0: En wij toen dat inderdaad laten zien. En wij waren dus allebei net afgestudeerd. En was allemaal zo nogal... Ja, als je net afgestudeerd bent, dat is niet zo leuk. En dat is zo, wat gaan we doen? Dus we hebben ons eigenlijk gewoon keihard geamuseerd.
1: Maar wel met fysiek resultaat.
0: Ja, we hebben wel fysiek resultaat gemaakt. Ja, maar dus... we wouden het gewoon echt fijn houden. We wouden er niet te veel over nadenken. Dus wij hadden... Een soort pendende vriendrelatie waarin wij tekeningen naar elkaar stuurden. En dan hebben wij die tekeningen gecombineerd. Ja, met de post.
1: Of per e-mail.
0: Nee, wij gaven die dan aan
1: elkaar. Want je woont toch niet altijd hier, dus ik dacht dat...
0: Nee, toen woonden zij wel nog op op het Kiel. Dat ging nog.
1: Dat ging nog, ja.
0: Ja. En dan hebben we al die tekeningen gecombineerd. En heeft zij... tuften gedaan en heb ik laswerk gemaakt als ondersteuning van die tuftwerken.
1: Dat is een soort begroeid tapijt, zou je het kunnen noemen.
0: Ja.
1: Hè, zo'n soort dikstaand. Tuften is een soort techniek.
0: Ah ja, tuften, ja. Dat is een soort tapijttechniek waarin mijn geweer eigenlijk wol in een stuk...
1: Mat schiet.
0: Ja, ik ben zelf geen tuftexpert, dus Sam zou het veel beter kunnen uitleggen. Maar voor hoeveel ik het heb gezien, is het zo, ja.
1: En wat waren tekeningen die jullie samen hebben gemaakt? Ja. Ja, dus die tekeningen die jullie samen hebben gemaakt, of hoe kwam dat door die ruilhandel, dat jullie dan die door elkaar gooiden, of zo, die tekening? Dus je stuurde een half afgewerkte tekening en zij maakte die af, of hoe ging dat?
0: Zoiets, ja. Of dan met die uiteindelijke designs hebben we dan ook tekeningen gaan combineren die mooi bij elkaar pasten. En ook wel inderdaad wat afgewerkt van elkaar op dezelfde papieren zitten tekenen. En zo is dat ontstaan.
1: Mm-hmm. Had die het ook al te maken met de... Verhalen die je net allemaal hebt verteld over die figuren, kwamen die er ook al in voor?
0: Nee.
1: Dit staat daar eigenlijk volledig nog los van.
0: Ja, dat was ook nog heel pril en we wisten niet zo goed wat wij aan het doen waren. Mm-hmm. Of ik toch. en ja.
1: Hoe zag je laswerk eruit?
0: Dat laswerk, wat hadden we daarvoor gedaan? Ik had zo'n soort... cirkelkoepel gemaakt, waar dan een werk in hing. Dan ook van die kapstokachtige dingen waar een werk aan hing. En dan had ik mijn plasmacutter, ik kon zo in staalplaten figuren uitsnijden, figuren uitgesneden en die ermee opgelast. En dan hadden wij ook één grote staalplaat gemaakt die wij ook een gezamenlijke tekening op hadden gezet.
1: We zijn direct begonnen met gigantische werken te maken die je bijna niet kunt opslagen.
0: Ja. Ça va. Nee, ik heb me daar wel van afgestapt van hele grote dingen te maken. Mm-hmm. Want op school deed ik dat meer, maar op den duur, waar zet je die dingen? Ik las ook niet meer, nee.
1: Wat er nu bezig is, in ieder geval behapbaar. Hè? De tentoonstelling die nu bij iMachine bezig is. Allen daarheen. Morgenmiddag dus tussen 2 en 7.
0: En om 5 uur speelt Oriana.
1: Ah, om 5 uur morgenmiddag speelt Oriana.
0: Ja, en daarvoor kun je bezoeken. Maar kom gewoon om 5. Half 5.
1: Oké. En niet te lang.
0: Va. Liever houdt je wel geëntertained.
1: Oké. Wat brengt de toekomst verder nog? De nabije toekomst en niet heel uw leven.
0: Niet heel mijn leven.
1: Allee, wat denkt u dat de toekomst nog brengt? Komen er nog andere dingen aan, bedoel ik?
0: Ja, er komen nog hele leuke dingen aan. Ik ga me vooral focussen op mijn keramiekwerk komende maanden. Op mijn keramieke poppen. En ook met Arno verder werken aan ons poppentheater. En hopelijk snel een gigantisch poppentheater.
1: In het Justine Grillet pretpark.
0: In het Justine Grillet pretpark. Ach, ik kijk er zo erg naar uit.
1: We hebben het niet echt uitgebreid gehad over de particles, maar daar luistert u nog enkele minuten naar. Die zullen ook nog wel eens optreden. Die hebben dat net gedaan.
0: Och, we gaan wel ooit nog eens optreden.
1: Goeie idee.
0: Ja.
1: Hartelijk bedankt, Justine Grillet, om voor de komst naar de studio's van Radio Centraal. Volgende week zijn wij er opnieuw met als gast Danny Kontjesmaat.

0: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour tout le monde. Dag Kevin.
0: Dit was Colin de Blues. Het is niet Colin de Blues. Voor de mensen die dachten dat dit Engels was, helaas nee. Het was eigenlijk Frans.
1: Ah.
0: Frans met een zwaar accent, want dit is eigenlijk Quebecois-Frans.
1: Ah.
0: Dus vandaar. Soms is dat, lijkt dat wel een beetje op Frans met een zwaar... het is Amerikaans-Frans eigenlijk. Hè.
1: Ja.
0: Effectief, want ja, die mensen wonen in Amerika. Je zou dat niet zeggen, maar Quebecois is dus wel degelijk Amerika. Hè.
1: Ah ja, natuurlijk, maar dan zou het net zo goed een Spaans accent kunnen zijn, want er wordt in Amerika ook veel Spaans gesproken.
0: Heel veel, zelfs meer dan Engels, dacht ik.
1: Dan moeten we eens een keer. Ja. Ik heb trouwens wel eens iemand proberen contacteren over dat Quebecois. Maar ik denk niet dat we toen een respons hebben gekregen, want dat is toch wel een ding op zich zo. Hè?
0: Ja, inderdaad. En het was onlangs ook in het nieuws ook weer zo. Ondertussen wel al een paar weken terug. De handelsoorlog tussen Russië en Canada.
1: Ja.
0: De twee Amerikaanse buurlanden daar. De hele rel die daar was geweest rond de zoveelste onderhandelingsronde, die is afgesprongen. En deze keer waren het de Canadezen die nee hadden gezegd.
1: Kijk eens aan. Non.
0: Non, ja, in twee talen. Letterlijk zelfs, want dat was effectief. De speech van Mark Carney was effectief in twee talen. De premier moet dat daar blijkbaar altijd doen, in twee talen. En de reden waarom dat Trump op een gegeven moment heel boos was en weer dreigde met 200.000% tarieven, was deze keer de taalwetgeving in Quebec. Wat ook wel interessant is, dat dat dus blijkbaar ook iets is waar dat Trump zich interesseert.
1: Ja,
0: en ongetwijfeld alles vanaf weet. Hij weet meer over de Quebecoise taalwetten dan eender wie in de wereld natuurlijk.
1: Over alles.
0: Ja. Maar dat was dus eigenlijk inderdaad de reden, een van de redenen, want er waren wel veel redenen waarom dat Mark Carney uiteindelijk nee en non zei. Een van de redenen was dus die taalwetgeving van Quebec. Want Trump vond dat die taalwetgeving eigenlijk de Amerikaanse bedrijven, de Verenigde Staatse bedrijven dan, in de weg zat.
1: Omdat er ook Frans, ja.
0: Ja, want ja, die wetten, de taalwetten van Canada zijn eigenlijk best wel streng. Ik denk dat er niet veel landen zijn, behalve dan België en misschien Zwitserland of zo, waar de meertalige landen waar de taalwetgeving zo streng is. Het is toch altijd iets met die Franstaligen, hè, waar dat die ook zijn. Maar het ging dus eigenlijk over een aantal wetten. Bijvoorbeeld, Trump wilde eigenlijk een vrijhandel, de handel... Wat dan wil zeggen dat Amerikaanse bedrijven daar volledige toegang moeten hebben. Het probleem is, als die in Quebec en ook, ik denk ook in andere plaatsen, zoals Toronto en zo, als die daar willen gaan producten verkopen, dan zijn ze wel verplicht van de taalwetgeving lokaal te respecteren. Wat ze bijvoorbeeld ook zouden moeten doen als ze dat hier in België willen komen doen.
1: Ja.
0: En dat vond hij niet kunnen, want dat Frans...
1: Dat is er te veel aan. Zo.
0: Dat was er dan te veel aan, ja. En dan twee specifieke Canadese bills, wetten. Je hebt dan wet 96 en wet 109. 96 die zegt dan bijvoorbeeld dat al de producten die je in Quebec verkoopt, dat daar verplichte Franstalige labels op moeten. Franstalige uitleg, Franstalige
1: ingrediënten. Voor de allergietoestanden.
0: Dat wil dus zeggen dat die Amerikaanse bedrijven... die Ussies-Amerikaanse dan. Hoe verschrikkelijk is dat die dan moeten gaan mensen inroepen, inschakelen uit Quebec, om dat allemaal te vertalen en dan op hun etiketten te laten zetten.
1: En dan aparte producten maken.
0: Winstmarges gewoon compleet.
1: Allemaal aan de bedelstaf. Want dan moeten ze een aparte lijn met tweetalige etiketten.
0: Dat vond Trump dus niet kunnen. En je hebt ook nog Bill 109, dat is iets recenter. Dat gaat dan vooral over de media en dan specifiek ook de sociale media. Die zegt eigenlijk dat de digitale media, de streamingplatforms en zo, dat die eigenlijk verplicht zijn om in Quebec, ik weet niet of het over heel Canada gaat of specifiek over Quebec, om toch een minimum percentage aan aanbod ook in het Frans te leveren. Dat wil dus zeggen, als een Ussies streamplatform, zoals Paramount Plus of Disney Plus of zo, in zoverre dat die nog niet in Canada te zien zijn, dat weet ik niet, maar als die daar willen gaan opereren, dan zijn die verplicht om ook een aantal Franstalige dingen te tonen.
1: Uiteraard.
0: Wat Trump natuurlijk ook weer niet vindt kunnen.
1: Toch, wat bemoeit hem zich mee?
0: Dus ja, nu natuurlijk, als je dat, wie een beetje de achtergrondgeschiedenis van Canada kent en de politiek daar, en dan vooral de politieke structuren daar, als er één ding is dat niet in vraag mag gesteld worden daar, dan is het wel de positie van het Frans daar. Dat is een eeuwig... Ja,
1: een heilig huisje zo.
0: Een heilig huisje. Natuurlijk, ja, daar is altijd wel een taalconflict geweest, maar ja... Ik begrijp natuurlijk dat Mark Carney, als hij zou zeggen, ja, dat is goed, dan ondermijnt hij eigenlijk... Oef.

0: Ja, want meertalig, er zullen daar ook nog wel talen zijn van de oorspronkelijke bevolking, waar dan eigenlijk niet heel veel mee gedaan wordt. Dat hoeft niet op die etiketten, nee.
1: Er zijn een aantal van die provincies, zeker in het noorden daar, hoe heet dat daar, Nunavut, en dan de Northwestern Territories, waar dat die talen ook officiële talen zijn.
0: Ah ja.
1: Officieel erkende talen. Nu weet ik niet of dat dan op gelijke hoogte staat als het Frans. Dat,
0: God, daar moeten we iets over doen dan.
1: Ja.
0: De taaltoestand in Canada, want hebben die dan, dat weet jij dan misschien, die scholen, media...
1: Zij mogen dat hebben. En er zijn er een aantal van de grotere. Ik weet dat bijvoorbeeld de Cree, die zijn verspreid over zowel Canada als de VS, die zijn met genoeg om eigen media en onderwijs te hebben. Dus die kunnen dat doen.
0: Een vrije radio in het Cree. Fantastisch.
1: Dat zal ongetwijfeld... Ik weet dat er radiozenders zijn die effectief wel in de inheemse talen, wat zij dan de First Nations noemen in Canada, dat wel effectief een feit is. Allee, dat bestaat daar. Ooit was het wel anders. Er is een hele geschiedenis natuurlijk geweest van...
0: Ja, gedwongen adaptatie.
1: Ja, de kinderroof uit de families die dan werden geplaatst in andere families om hen te dwingen om dan in het Engels opgevoed te worden.
0: Een beetje wat bij de Aboriginals ook gebeurd
1: is. Ja, dat verhaal. Nu, dat is dan in het verleden. Vandaag de dag, die First Nations, die hebben wel officieel erkenning en zo. Dus die mogen dan wel dingen doen. Dus er zal waarschijnlijk nog wel van alles mislopen, maar... wettelijk gezien zijn die wel beschermd, ik zal het zo zeggen. Of dat op gelijke hoogte is als Canada, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik weet nu niet of dat Donald Trump iets gezegd heeft over die inheemse Indianentaal.
0: Waarschijnlijk niet.
1: Waarschijnlijk niet. En ik weet ook niet of dat Mark Carney dan ook zo hard op de...
0: inheemse bal.
1: Zo hard op de strepen zal staan, op de inheemse strepen, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, Marie. Ik wil die mens nog wel het voordeel van de twijfel geven, als hij zo principieel het Frans kan.
0: Daar zal hij blij mee zijn.
1: Okay. Maar wie weet, maar ja, dat weet ik niet. Maar alleszins de hele rel en dan de 10.000% tarieven, of hoeveel dat ondertussen ook is, waren dus een gevolg van de taalwetgeving in Quebec. Nu, ik vraag mij af wat dat dan gaat zijn als hij ooit een keer een serieuze onderhandelingsronde met de Europese Unie gaat beginnen.
0: Dat is hier eigenlijk niet eens een taal meer, sinds dat het Verenigd Koninkrijk eruit is gestapt.
1: Malta en Ierland.
0: Natuurlijk. Malta?
1: Malta, en daar is ook het Engels een officiële taal.
0: Een officiële taal.
1: Een van de twee, hè, naast Maltees.
0: Ja.
1: Ik denk nu ook niet dat de Europese Unie, ik denk niet dat ze daar bij het parlement en de commissie geneigd zijn om het Engels dan in zijn geheel maar buiten te schotten. En naar het Esperanto over te stappen of zoiets. Ik denk niet dat dat het geval gaat zijn.
0: Het Esperanto, dat zou voor u goed nieuws zijn, hè? Want jij kunt dat vlot spreken.
1: Ik kan dat vlot spreken, dan kan ik gaan solliciteren als vertalertolk in het Europees Parlement.
0: Ah, dat is een schoon job.
1: We hebben het daar ooit eens over gehad, hè, over het vertalen en tolken.
0: Dat was een leuk interview. Dat was een Zoom zeker, met drie van die mensen die bij die vertaal- en tolkdiensten betrokken waren. Ja.
1: Ongetwijfeld zou Donald Trump, die alles kent over de Europese taalwetgeving en zo, die zou daar ook wel een en ander interessant over kunnen vertellen, over de bureaucratie van de Europese Unie en al die talen daar.
0: Ja.
1: Maar helaas voor hem, als hij ooit van plan is om een serieuze onderhandelingsronde met de EU te doen, gaat hij wel moeten rekening houden met die 27 officiële talen. Dus...
0: maar hij moet eerst nog die oorlog van 3 dagen afronden.
1: Just, ja.
0: Drie lange dagen antwoorden.
1: Trump kan alles tegelijk, hè. Dat is geen probleem. Dus, maar goed, daarom draaide ik dan net dus ook. Offenbach heette die band. Die zijn in de jaren 60 of 70 ook zo de pioniers van de Quebecois rock en blues geweest. En dat was een van de nummers. Colin de Blues heet dat nummer. Dat was natuurlijk ook een beetje een pun, want in het Engels is dat dan, lijkt dat op Calling the Blues. Ja. Maar het was dus wel degelijk Frans.
0: Maar de blues is natuurlijk toch wel geen
1: Frans. Nee. Ja, het is ook een bluesnummer natuurlijk. Maar het was een beetje een woordspeling, zeg maar. Ik weet nu niet wat Kalin betekent. Ben ik eigenlijk niet gaan opzoeken, als iemand dat weet.
0: Nee.
1: Kalin, de blues, oké. Maar ja, tot zover Quebec in Canada dan. Goed, zullen we misschien niet eens een liedje?
0: Een liedje.
1: Het volgende is van een cd die dit jaar is verschenen van de Occitaanse groep Cocaño.
0: Occitaans, mooie dingen.
1: Ja. Het is een groep

0: van dames uit, ik weet nu niet, zijn ze van Toulouse of zo? Of,
1: en ze zingen?
0: In Occitaans.
1: Meertalig? Meerstemmig?
0: Meerstemmig denk ik wel, ja.
1: Oké.
0: Okay. Ah ja, maar je zult het wel horen. Het is iets speciaals.

0: Cocagne was dit, trouwens genoemd naar Cocagne, het beroemde land dat je veel in de middeleeuwse literatuur tegenkomt, zo het fabelland van waar de gebraden kippen nu in de mond vliegen en zo. Het soort van lekker land.
1: Maar dan niet voor vegetariërs?
0: Ik veronderstel dat die daar ook wel hun gading zullen vinden, à volonté.
1: Zo, de gebraden tofu vliegt u.
0: Inderdaad. Wacht, ik ga eens even kijken, want ik had nog een liedje dat ik zelfs nog wil laten horen.
1: Mm-hmm.
0: Van een band.
1: Van een band nog wel?
0: Van een... hier. Okay, ik ga dat gewoon al klaarzetten. Ik was onlangs nog een leuk artikeltje tegengekomen op de website Linguistic Discovery. Leuke website, is ook van die nieuwtjes en zo.
1: Ah, die ken ik niet.
0: Linguisticdiscovery.com. Er is onlangs nog eens een paper verschenen over hoeveel talen...
1: Een paper?
0: Een
1: verhandeling.
0: Een verhandeling,
1: ja. Ik ben een kleine dingen bezig. Dus.
0: Ja. Over het aantal talen in de wereld. Dat wordt zo geschat op 6.000 à 7.000 momenteel. Dat zijn er best wel veel. Ooit was het anders. Er waren er veel meer... Maar op een bepaald moment waren er ook veel minder dan nu.
1: Ja, omdat er veel minder mensen waren.
0: Nu is er een nieuwe schatting die erop wijst dat wat men het gouden tijdperk van de talen noemt, wanneer dat er echt belachelijk veel waren, dat is ongeveer tussen de 3.000 à 1.000 jaar geleden. Dus 2.000 jaar geleden is zo'n beetje de piek van het aantal talen in de wereld.
1: 1.000 à 3.000, ja.
0: Ja, zo in die periode van 2000 jaar, zo, het is moeilijk om een bepaald punt vast te pinnen, maar zo in die periode zaten we echt aan de piek van het aantal talen in de wereld. Dat zijn ze dan, hoe dat ze daar dan zijn opgekomen, dat kunnen mensen dan in die paper, in die verhandeling lezen. Men is er al lang van uitgegaan dat het aantal talen zijn beginnen afkalven van het moment dat men met de grote imperia en de landbouw en zo is begonnen. Nu, we moeten dat eigenlijk een beetje bijstellen, want die landbouw, je had vroeger dan nog in het stenen tijdperk, er was geen landbouw, dus mensen trokken rond. En men schat dat er ongeveer 10.000 jaar geleden waren er ongeveer 10 miljoen mensen, schat men. Dat is ongeveer iets minder dan België vandaag, verspreid over de hele wereld. Dat moet een rustige wereld zijn.
1: Heerlijk.
0: Geweest. Ja. Geen files, geen gedoe.
1: Nee, maar wel sabeltandtijgers.
0: Ja. En een gemiddelde levensverwachting van 15 jaar of zo.
1: Wow. Okay.
0: Men schat dat er rond die tijd dan ook enkele duizenden talen moeten geweest zijn dat mensen spraken. Zeker wanneer dat die stammetjes zich beginnen te verspreiden over de aarde en dan...
1: Allemaal hun eigen ding beginnen doen.
0: Allemaal hun eigen ding beginnen doen gedurende lange, vele generaties. En als men schat dat, als men een gemiddelde neemt van ongeveer 1.000 mensen per taal, een ruwe schatting, dan zouden er ongeveer 5.000 à 10.000 talen zijn geweest op dat moment. Nu, de theorie is altijd geweest, op het moment dat men landbouw heeft uitgevonden en dat men zich ergens is gaan vestigen, dan is het aantal talen beginnen afkalven, omdat je dan grotere groepen hebt. Nu, dat is niet helemaal het feit, het geval, want op het moment dat ze zich gingen vestigen, dan bleef men ook ter plaatse en dan ging men eigenlijk niet meer rondtrekken.
1: En dan was er minder uitwisseling.
0: En dan was er ook wel wat minder uitwisseling.
1: Ja, want
0: de uitwisseling begon dan op een andere manier, maar niet meer dat mensen zo met hun stam zo echt alle kanten op gingen, dus men bleef eigenlijk meer ter plaatse. En dan krijg je eigenlijk een explosie van talen. Van maar heel kleine gemeenschappen die ter plaatse blijven.
1: Want de landbouw was in eerste instantie natuurlijk zelfvoorzienende landbouw en helemaal niet met de bedoeling om te gaan
0: inderdaad,
1: verhandelen.
0: Ja. Nu, van zodra dat je die landbouw hebt, heb je natuurlijk ook al culturen die iets groter zijn of iets meer dominant zijn. En die beginnen dan al natuurlijk zich te vestigen. En dan krijg je de eerste beschavingen. Ik verloor mijn koptelefoon even. Maar die piek van het aantal talen was dus ongeveer 2000 jaar geleden. En men schat dat er toen tussen de 75.000 en 160.000 talen moeten geweest zijn.
1: Maar dan kunnen we nog wel wat programma's maken, hè?
0: Ja, inderdaad. Helaas zijn de meesten natuurlijk gewoon volledig dood. Verdwenen. Niet alleen dood, maar ook...
1: Ah ja. Maar hoe weten ze dan dat die bestaan hebben uit meldingen in teksten?
0: Meldingen, ja. Schattingen, naar gelang het aantal nederzettingen, denk ik, en zo. Ik heb het ook niet echt zo gedetailleerd bekeken. Maar dus eigenlijk op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was ook het hoogtepunt van het aantal talen in de wereld. Wat eigenlijk een beetje een contradictie is, want je zou denken, die Romeinen waren zo heel actief eigenlijk alles aan het latiniseren.
1: Ja, maar dat was denk ik in eerste instantie niet de volledige bevolking natuurlijk.
0: Nee. Ja, waarschijnlijk alleen ook de elite en zo. Maar ja, we moeten natuurlijk ook niet overdrijven met dat Romeinse Rijk. Als je daar als mens ergens leefde in pakweg Gallië, ik denk niet dat je echt zoveel Romeinen in je leven tegenkwam.
1: Nee, maar omdat je het nu over die landbouw hebt, op dat moment zijn zij wel mensen beginnen verplichten om meer te produceren, ook voor de exporten. Mm-hmm. En dan kregen die daar geld voor, dat ze dan de producten mee konden kopen die Rome werden geproduceerd. En dat is zo eigenlijk een lichte vorm van dwangarbeid toch wel. Ja, dat is het systeem dat wij in de kolonies ook hebben toegepast. Hè. De mensen de ogen uitsteken met allerlei hebdingen. En dan, ja, dan moeten gaan werken en dan ineens in een regime. Ik weet dat er bijvoorbeeld, even afwijken, ik denk in Algerije of in Libië, was er dan zo'n, een fabriek, een petroleum of zo, gevestigd. En dan gingen ze die Touareg werk aanbieden. Ja, die hielden het 2 dagen vol. Van 9 tot 5 in een fabriek zitten. Dat is gewoon niet iets waar in vrijheid opgegroeide mensen tegen kunnen. En wij zijn daar goed in getraind ondertussen. Mm-hmm.
0: Nee, maar ja, dat is al meer de moderne tijd natuurlijk. En ik denk, in die tijd, als je daar in het jaar 0 ongeveer, in onze kontrijen of in pakweg Gallië of zo hebt geleefd, ja, de enige Romeinen, echte Romeinen die je tegenkomt, dat is af en toe de belastinginner en af en toe is een soldaat of een leger dat passeert. Maar voor de rest in het dagelijkse leven gaan die mensen eigenlijk lange tijd nog gewoon Gallisch of Germaans of wat dat ze ook spraken. Mm-hmm. Die romanisering, dat was een heel traag proces natuurlijk. Mm-hmm. Dat was niet direct van de ene dag op de andere dat iedereen beslist, oké, vanaf nu spreken we Latijn.
1: Ja, ze zijn wel gaan mengen, hè? Dan krijg je het Frans. Ja.
0: Mm-hmm. Ik kan dat nog wel begrijpen, dat inderdaad, net toevallig op dat punt dat het Romeinse Rijk echt zijn grote veroveringstochten door Europa aan het doen was, dat eigenlijk nog wel heel veel talen werden gesproken in de wereld. Mm-hmm. En het is pas nadien dat je eigenlijk terug die afkalving ziet, wanneer je zo de nazistaten en de grote rijken en zo echt ziet komen.
1: Ja, je had inderdaad... Babylonisch is ook een lange tijd lingua franca geweest, ook in het handelsverkeer, ook met Egypte bijvoorbeeld. Iedereen kende daar Babylonisch, omdat dat gewoon de internationale taal was. Maar daarom spraken de mensen dat nog niet. Ja.
0: Ja, je hebt ook al de meertaligheid natuurlijk. Hè. Het is, de vraag is, als iemand die wel Latijn kende en in Gallië woonde, sprak die dat thuis of gebruikte dat in een andere situatie? Dat is een beetje zoals vandaag. Hoeveel mensen in de wereld spreken er Engels?
1: Ja, je ziet toch een verengelsing van onze taal.
0: Ja, maar natuurlijk, wat bedoel je met Engels? Wat bedoel je met spreken we Engels?
1: Ja, heb je al eens een stel jongeren op de tram met elkaar horen praten? Dat is 3/4 Engels.
0: Dat is dan...
1: Engels met haar op natuurlijk.
0: Engels met haar op. Ja. Maar hoe tel je het aantal sprekers van een taal? Dat is eigenlijk een beetje zo de kwestie natuurlijk.
1: Dat is trouwens, nu dat ik eraan denk, hoe dat Frans zich ontwikkeld heeft, vind ik toch ook iets wat ik wel eens naar wil kijken. Zo. Want die mensen begonnen met de Latijn te spreken en dan is dat een heel rare... is dat een grote mengeling geworden natuurlijk.
0: Ja, dat is ook een beetje het probleem. Er zijn wel teksten in het Oud-Frans, maar ja, veel verder terug dan het jaar 1000 ga je niet. Nee. Omdat men heeft lange tijd eigenlijk gewoon straal ontkend dat er zoiets als een vulgair volkslatijn was. Ja. En alles wat men neerschreef was in het mooie Latijn.
1: Uiteraard.
0: Het was pas veel later dat men eigenlijk uiteindelijk heeft durven erkennen en durven toegeven dat eigenlijk die taal van het volk toch iets anders was dan wat men neerschreef.
1: Ja, dat aparte talen geworden waren. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja, dat is zo'n beetje als bij het Arabisch nu, hè. Mm-hmm. Dat zijn, die zijn ook heel erg gehecht aan het idee van eenheid en zo, maar de facto zijn sommige vormen van Arabisch toch wel een beetje een eigen taal aan het worden. Maar dat valt toch wel mee, hè? Dat merk ik in mijn klas. Zo. De Marokkaanse cursisten en een uit Jemen, die kunnen vlot met elkaar spreken. Dus die kennen dan allebei wel zo wat het Fusa, denk ik, het standaard Arabisch. En dan neem aan dat die dan zo'n beetje schakelen naar standaardtaal, zoals dat wij dat ook doen. Je spreekt dialect onderling en dan standaardtaal met mensen die een ander dialect spreken.
0: Ja, dus wie weet, over 1000 jaar heb je dan geen Arabische taal, maar Arabische talen.
1: Dat zal niet, hè, want hun heilig schrift is in het Arabisch. Dat is bij ons niet, hè.
0: Ja. Dat maakt natuurlijk al.
1: Ja.
0: Allee. We gaan ervan uit dat over 1000 jaar de wereld nog bestaat.
1: Ja, nee. Ja, maar dan zijn wij er niet meer, want dan heeft AI het overgenomen, hè.
0: Ah, ja.
1: Bon.
0: Maar goed, iets helemaal anders.
1: Iets helemaal anders.
0: Van de band Ottiken. De groep Ottiken. Dat betekent moeder aarde in het Gakassisch. Ik heb van die groep een paar maanden geleden al eens een nummertje gedraaid.
1: Dat is een Caucasische taal.
0: Siberisch.
1: Het
0: is eigenlijk een Turkse taal die in Siberië wordt gesproken.
1: Wel ja.
0: En ik heb het dus opgezocht op de kaart en de Gakassie, of hoe dat het ook heet, dat is effectief een republiek binnen de Russische federatie. Dus het is eigenlijk ook een land, niet echt een land als in de zin van een nazistaat of zo, maar dat is een eigen deelrepubliek.
1: Zo'n beetje als Mongolië binnen China.
0: Ik weet niet hoe autonoom dat die republieken binnen die Russische federatie eigenlijk zijn.
1: Nee.
0: Maar in elk geval, men spreekt daar dus dat Gakassisch en dat is een Turkse taal. En het ligt trouwens eigenlijk net boven Mongolië.
1: Ah, ja.
0: Dus die zullen dat waarschijnlijk wel op een gegeven moment Genghis Khan over de vloer hebben gehad.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Wacht. Dus juist de knop deze keer, dat ik niet zoals daarnet alles afzet.

0: Maai.
1: Zo.
0: Ja, dat is een van de...
1: Ottiken is de naam van deze groep.
0: Zeg, dat swingt nogal. Hè. Dat is trouwens ook een van de dingen die op mijn lijstje staan voor als ik op pensioen ben. Zo. Ik ben eens begonnen met het oefenen van zo'n diep stem. Zo, hè. Dat,
1: die keelzang bedoel
0: je? Ja,
1: ja.
0: Heel diep.
1: Aha. Ja.
0: Voilà, dat is een techniek. Hè. Je moet dat heel voorzichtig opbouwen of verrenoveert je keel.
1: Dat is blijkbaar niet gewoon laag zingen.
0: Nee.
1: Dat is echt... Dat is iets met een dubbele frequentie of zoiets? Of dat je stembanden op twee tonen tegelijk of zoiets? Ik weet niet precies hoe dat zit.
0: Het klinkt heel vol in ieder geval. Ja, je kunt dat, hè. Je kunt twee tonen tegelijk voorbrengen. Wij leren dat niet, maar... de dochter van mijn broer, toen die baby was, dan lag die zo eens in bed te frazelen. En ik was daar op bezoek en de babyfoon stond op. En ineens maakte die zo'n geluid met twee tonen tegelijk. En ik schrok zo. En dat was zo'n beetje precies of er was iets duivelachtigs aan het gebeuren daar. En mijn broer zei,
1: bezeten door een...
0: Ja, zegt, dat doet ze soms, maar ze zal daarmee stoppen, want ze hoort dat niet om zich heen. Nee, dus ze gaat dat niet meer...
1: Eigenlijk zou je dat dus aan kinderen kunnen leren. Je zou eigenlijk een taal kunnen bedenken waar je effectief twee klanken in...
0: Maar er zijn volgens mij talen die dat doen.
1: Ja? Dat is interessant. Ja. Zouden we eens moeten...
0: Ja, dan moeten we eens nog zoeken.
1: Ja?
0: En dan gaan we dat hier ook oefenen. Hè. Dat is misschien iets voor op de... Nee, de moedertaaldag.
1: Oké.
0: Een atelier. Hè?
1: Keelzang.
0: Ja, ik wil dan weer een nieuw workshop zeggen natuurlijk. Keelzang of duale tonen.
1: Ja. Aha, oké. Ja, ik... die band die we net hebben gehoord, want ik hoorde je daarnet tijdens... toen we het nummer aan het draaien waren, iets interessants zeggen. Dit is dus van de... hoe heette die groep nu weer? De Chakassen, Chakassen of zoiets. Van de Turkse taal.
0: Mm-hmm.
1: En jij had het dan over het Oeigoers. En dat is dan blijkbaar het Oer-Turks.
0: Ja, wat er aan Turkse volkeren is, komt uit dat gebied. En zij zijn daar eigenlijk gewoon blijven zitten.
1: Ah, ja.
0: En als ik Oeigoeren in de klas heb, zoals nu, Dolkun, dan die kunnen vlot spreken met Turken. Ik weet niet of ze dan hun taal een beetje aanpassen of niet, maar... dat is in ieder geval blijkbaar iets wat geen probleem is. Mm-hmm. Dus ik ga dit zeker eens opzetten in de klas, in de pauze. Zullen ze appreciëren.
1: Ja.
0: Want er is ook een Turkse en dan hè, de Oeigoer. Voordat eens vragen of zij dat kunnen verstaan. Want wie weet, zijn al die talen wel vrij dicht bij de bron gebleven?
1: Dat zou best wel kunnen, natuurlijk. Hè. Ja, dat is eigenlijk al... Ja, oké. Okay. Ja, dat moet je zeker laten weten. Ik ben er eigenlijk ook wel eens benieuwd naar.
0: Ja, stuur mij dat nummer maar eens door.
1: Nu, wat de muziek zelf betreft, dat is mensen die de Mongoolse band The Who kennen, die gaan de stijl...
0: The Who? Is dat een Mongoolse?
1: Ja, The Who, maar dan H-U geschreven.
0: Ja.
1: Die zijn daar een aantal jaren geleden zo echt ook hier in bij ons in het Westen mee doorgebroken met hun... zij zingen dan in het Mongools, maar ook die stijl van zo meer dat... tribale, Siberisch, Mongoolse, zo'n Noordoost-Aziatische.
0: Ja, en met de mondharp, dat was hier ook.
1: Ja, de mondharp en dan natuurlijk die keelzang.
0: Ja.
1: Die zijn daar destijds mee doorgebroken. Die zijn hier zelfs op een bepaald moment, ik denk op Graspop of zo, komen optreden.
0: Maar die zijn heel lang geleden ook al op Sphinx geweest en op de Zomer van Antwerpen.
1: Dat kan, ja.
0: Want ik zie die nog zitten, dat was hilarisch. Dat was op het Frederik van Edeplein in Berchem. En die zaten daar, die waren zo echt een grote glimlach de hele tijd. Zo,
1: heel goed.
0: En de leider van de groep, die tussen de nummers in deed, die had een hele uitleg in zijn taal, waar niemand een woord van verstond. Dus iedereen stond er zo aan wat. En die bleef met een brede glimlach op, heel zijn een uitleg doen, heel zijn een intro.
1: Wie weet was hij gewoon iedereen wat aan het uitschelden of zo?
0: Ja, misschien wel. Ja, wat is dat hier nu voor een toestand? Ik weet het niet, maar hij bleef er toch in ieder geval... Maar dat was hilarisch. Maar dat was echt knappe muziek. En die deed de gekste dingen. Die hadden mondharpen ook in allerlei formaten. Dat is, en dan zo tegelijk zingen en mondharpen. Hè, dat was ook...
1: Ja, ik kan mij wel voorstellen dat voor zo'n band uit Mongolië, hoe vaak kom je hier geen... Hoe vaak gebeurt het dat een Mongoolse band, zo'n muzikanten vandaar, dat die hier doorbreken en op grote podia in het Westen, in West-Europa komen
0: staan? Ja, dat ze maar niet naar Canada gaan, want dan moeten ze alles in het Frans en het Engels vertalen.
1: Ik denk nu niet, het Mongools niet, maar er zijn Siberische talen die verwant zijn met de Inuit-talen.
0: Dat zal dus, wel. Ze dan al daar rond de Poolcirkel dus.
1: Oh ja, de Poolcirkeltalen.
0: De Poolcirkeltalen.
1: De Poolcirkelse taalfamilie. Ja,
0: de Elandtalen.
1: Nu, ik heb nog een nummertje van de Who bij.
0: Ja.
1: Nu, het is niet in het Mogools. Dit sluit eigenlijk een beetje aan op onze uitzending van 2 weken geleden. Ik had dat toen ook bij, maar ik was er niet meer toe gekomen om dat te draaien. Maar ik vond dat nu wel leuk aansluiten bij het vorige nummer van daarnet. Omdat het zo dezelfde stijl is dat die band speelt. Dit is dus ook zij hebben dus ook een nummer in een fictieve taal die zij echt zelf hebben bedacht.
0: Ah!
1: En deze waarom hebben niet? Ze gedaan voor een nieuw computerspel, of het is misschien al een paar jaar oud, in de Star Wars wereld.
0: Wacht, dus dat is een Mongoolse groep, ja. En die vonden hun eigen taal nog niet absurd genoeg? Dus,
1: nee, die zijn aangeschreven geweest om muziek te maken voor dat spel, voor echt de soundtrack van dat spel. En ja, in Star Wars, dat is zo een van die franchises waar je zo heel veel van die fictieve talen hoort. En zij hebben er dan ook eentje bedacht. Voilà. Ze hebben dan een liedje gemaakt, en dat staat nu op de... Als je dat spel speelt, dan kom je dit tegen.
0: En dat is dus, zij hebben zelf eventjes een taal gemaakt.
1: Zij hebben zelf inderdaad eventjes een taal gemaakt. Speciaal voor dat spel eigenlijk.
0: Ik ben eens benieuwd.
1: De stijl is natuurlijk hun eigen Mongoolse, zo Siberische stijl.

0: Oh.
1: Oké, zo. Dit was dus The Who in een eigen verzonnen taal voor het spel Star Wars Fallen Order. Voor wie dat absoluut eens een keer live in actie wil zien.
0: En je hebt het afgebroken omdat het gewoon zo nog drie minuten verder ging.
1: Het gaat nog wel een tijdje verder.
0: Met gitaarsolo.
1: Dat is zo de achtergrondmuziek natuurlijk.
0: Die, ah ja, natuurlijk.
1: Trouwens, over achtergrondmuziek. Dit jaar was er Franstalige muziek in de VS heel populair.
0: Oh, dat is wel
1: van een spel. Ik weet nu niet, hoe heet het hier? Expedition 33, Expedition 33. Dat is een spel van een Franstalige studio. Een game studio. En die hebben daar met dat spel dat ze gemaakt hebben echt wel een aantal serieuze prijzen. Ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar ik heb gehoord dat het echt wel heel goed is. En op de achtergrondmuziek die je daarbij krijgt, die eigenlijk vrij prominent aanwezig is, is heel veel Franstalige muziek, maar eigenlijk wel heel goede, mooie muziek. Een zangeres die echt wel heel mooie Franstalige liedjes zingt.
0: Ja, nu wil iedereen.
1: En dat is dan blijkbaar wel even een hype geweest in de VS. Dus waarom dat die dan liggen te mekkeren over Quebec, ik weet het niet goed, maar... Hè.
0: Ja, maar zij mekkeren niet, dat is alleen, dat is alleen hun inderdaad. Opperhoofd.
1: Okay.
0: Die gewoon nu, graag mekkert.
1: Die gewoon graag mekkert, ja, inderdaad. Maar ja, dus... ik heb dat vorige keer dan ook gezegd. Het is big business geworden om zelf talen te bedenken. In de film en zo. En ik ga proberen hier... Er staat veel
0: iets te zoeken.
1: Iets te zoeken, want ik wou nog één ding.
0: Even tussen haakjes. Ik zit hier expres wat... Want ik heb eens gezegd dat die stoelen gesmeerd moesten worden. En Daniel zei dat juist een gezellig geluid was op de radio. Dus ik zit hier dan zomaar wat.
1: Dat was lang geleden toen we nog in die oude studio zaten daar. Voordat die herbouwd was, had je daar zo die vloer die zo...
0: Die ook meedeed met het programma.
1: Dat heeft wel zoiets charmant, maar ik weet niet of dat thuis eigenlijk hetzelfde overkomt.
0: Nee.
1: Maar goed. Vorige week waren we hier nog iemand tegengekomen in de gang na het programma. En die had nog een goede tip gegeven van muziek, dat ik eigenlijk toen ook had moeten draaien. Omdat het zo over fictieve talen ging en zo. En ik dacht, ik kan dat meenemen.
0: Met dat iemand vergeten?
1: Een vorm van fictieve talen is eigenlijk talen nabootsen. Eigenlijk nonsens, maar dan klinkt dat alsof dat die taal...
0: Zoals het bekende Italiaanse nummer inderdaad. Dat dan zo in nep-Engels is. Ja,
1: inderdaad.
0: Een klassieker.
1: Ik vond dat eigenlijk een leuk concept. Nu, blijkbaar gebeurt dat wel vaker, maar echt liedjes daarin, dat is al wat moeilijker. Dus als mensen daar suggesties voor hebben, dan mogen ze dat altijd doorsturen naar ons mailadres babylonia@radiocentraal.be of eventueel via onze Facebookpagina, kun je dat ook doorsturen. Dan kunnen we daar misschien wel eens een uitzending aan wijden aan zo'n neptaal, zeg maar.
0: Ja, en niet alleen in muziek. Ik neem aan dat er ook films zijn waarin dan, zeker vroeger, dat nog niet zo toegankelijk was, dat mensen dan zo gezegd, ik weet niet...
1: Ik was eigenlijk net een fragmentje aan het opzoeken dat ik eigenlijk gevonden had van een kort film.
0: Ah?
1: Een Australische kort film. Ik ben het aan het zoeken.
0: En wat gebeurt daarin?
1: Dat is een beetje de vraag. Het is een koppel dat aan het eten is en die beginnen te discussiëren met elkaar. Het heet Squirrel, geschreven als S-K-W-E-R-L.
0: Dus zoiets als een eekhoorn, maar dan met een ruzie-eekhoorn.
1: Ja, de clue van het hele filmpje is dat eigenlijk Amerikaans klinkt, maar dat heel veel van wat erin gezegd wordt, dat dat nonsenswoorden zijn. Een beetje zoals dat nummer van Adriano Celentano.
0: Ah ja.
1: Dus,
0: maar je vindt het niet terug.
1: Ja, ik heb het net gevonden. Wacht, het is een kort film van 4 minuten, dus als mensen dat volledig willen zien, kunnen ze dat wel eens online bekijken. Ik vond het eigenlijk wel...
0: Je hebt de juiste draad gevonden?
1: Ik hoop het.
0: Oké. Okay. Nee, dus?
2: Can I
0: bring
2: that more album, John?
0: Nee.
1: Hoor je het niet?
3: I played that Privatium by the wrong front line today.
2: Oh, the Raising Man with an Ash Marine. Tough for me to read that treason.
3: No, her station is trapped. I mean, why the crest soldier for the Magdalene Nation? It's for the grads of my Chosic.
2: Chosic for the Magalon?
3: Magalon my shit.
1: Versta je er iets van?
0: Er zitten wel Engelse woorden in.
1: Ja, een aantal, maar...
3: Found turn this around for mom's predation sake. Speak, you pulling along for that?
2: Shit, a car. What way?
3: Thursday, you pulling along for that?
2: Yeah, sure.
0: Yeah, sure is.
1: Ja, maar ja, sommige van die uitdrukkingen inderdaad.
2: So I can sew that lamp that you want for the rat chat seasonal and yeah, Chad's a long way for the rainbow seasonal and all that kind of.
0: Echt ruzie hebben ze precies toch niet?
1: Ah, het is een gesprek, het is geen, niet echt een ruzie. Allee,
2: so, we wrap the bird again.
1: Ik denk dat gaan de weg later naar, want we zijn nu nog maar half weg zo. Dat ze wel woorden hebben met elkaar.
2: Spine for me, display the Joe drink all around the mass protection town, while I for mass the Pope for cream and.
0: Oh, hier begint het.
1: Hier begint het, ja.
2: Want why I bleed the whole chase between. You wanna get? You wanna get for what?
1: Oké.
0: Het concept is duidelijk.
1: Het concept is duidelijk. Misschien heb je hier en daar wel woorden van verstaan, maar dit was dus eigenlijk vooral nonsens. Je zou het eigenlijk een vorm van glossolalie kunnen noemen. Als je gaat spreken in tongen, dan kan je dat ook zo gaan doen klinken alsof dat het echt is. Maar ja, eigenlijk is dat ook een vorm van taal bedenken.
0: Ja, inderdaad. En er heeft een tijd zo'n filmpje gecirculeerd van een jonge dame die demonstreert dat ze heel goed accenten van alle mogelijke talen kan nadoen. Maar wat ze zegt is niet die taal. Daar moet ik eens een keer terug opzoeken. Dat was echt fascinerend. Dus ik was een beetje jaloers, omdat ze inderdaad die accenten enorm goed kon treffen. Zo.
1: Mm-hmm. Ja, nu, dat nabootsen van die talen, dat is natuurlijk iets... Ja, mensen lachten duizenden jaren geleden al anderstaligen uit met hun barbaar gedoe.
0: Ja.
1: Daar is het woord barbaars trouwens ook vandaan gekomen. Hè?
0: Ja. Dus, brr.
1: Maar het wordt natuurlijk ook als komisch effect heel vaak gebruikt. Ik denk, er zijn echt van die hele leuke voorbeelden, zoals Charlie Chaplin in The Great Dictator. Die zijn speech op het einde als dictator in zo'n soort van nep-Duits en nep-Italiaans doet.
0: Ah ja? En dan die scène dat hem moet dansen, maar dat is in Modern Times, denk ik. En hij had dan de tekst op zijn manchette geschreven, maar hij komt op met een soort wervelende... het draait rond zijn as en die manchette die ziet hem meteen links en rechts wegvliegen. Dus hij heeft zijn tekst niet meer en dan begint hem te improviseren. En dat is ook in neptaal.
1: Ja. Trouwens, in The Great Dictator, klein feitje. Soms zie je daar op de achtergrond, bijvoorbeeld op vitrines van winkels, opschriften in het Esperanto. Zo.
0: Ah ja?
1: Ja. Nu... Ja, er zijn nog wel zo van die voorbeelden van talen die worden nagebootst. We hebben nu net zo het Amerikaans-Engels accent gehoord. Maar bijvoorbeeld, heel beroemd is natuurlijk de Swedish Chef van de Muppets. Die zijn Zweeds.
0: Ja, dat is ook neptaal. Ik denk niet dat dat Zweeds is.
1: Nee, het moet Zweeds klinken natuurlijk. Maar het is... en ik herinner mij ooit van... je had vroeger de komiek Andy Kaufman, die ergens in begin jaren 80 al is gestorven. Die was zo een tijd wel echt... dat was ook wel een heel getalenteerde, die had echt wel timing. Dat was, die had een sketch, maar ik vind die dus niet terug. Le Français sans pain, waarin hij probeert Frans te leren, maar dat slaat dan nergens op. Als iemand die ooit vindt, ik weet dat ik die ooit lang geleden heb gezien, maar ik vind dat dus zelfs niet op YouTube terug of zo. Ik heb wel iets anders van Andy Kaufman. Een beetje in dezelfde stijl. Die speelde toen in de serie Taxi, in de jaren 70, denk ik, dat moet geweest zijn. Met Danny DeVito nog in en zo. In hun jonge tijden. Hij speelde daar een tipje die zo ergens uit Oost-Europa kwam. Die sprak natuurlijk zelf geen Oost-Europese talen. Maar die vond zijn eigen Oost-Europese taal uit. En die gebruikte dat dan als een tipje. En er is zo één vrij beroemde scène waarin dat hem op een gegeven moment wordt gevraagd om een mop te vertellen. Maar de enige mop dat hem kent is in zijn eigen taal. Dus dan begint hij daar maar.
0: En iedereen schiet in de lach natuurlijk. Ah, en dat heb jij bij voor ons?
1: Dat heb ik bij, ja.
0: Oké, okay, dat is een vrolijk einde van het programma.
1: Ja, inderdaad. Een vrij beroemde scène ook nog wel uit de serie.
4: Oké. Okay. Dibani to se vede kaša vole ki si pili ko bi bilo. Ona sa to li vi se ne bote ki njeba. Da ma tu ki bili ko? Da ma da ne bili ko? Da ma da ne bili ko? Da ma da ne bili ko? Da ma da ne bili ko?
1: Hij is hier dus een mop aan het vertellen, maar ja, waar gaat het over?
0: Nu komt de clue, ja.
1: Nu komt de clue.
0: Goeie mop.
1: Ja, ja. Dat moet ongetwijfeld een goede mop zijn geweest. Helaas weet niemand waar het eigenlijk over ging.
0: Nee.
1: Maar in het Andy Kaufmanees moet dat waarschijnlijk wel een, echt een... een om mee op tafel te staan van het lachen natuurlijk.
0: Ja.
1: Goed. Zo heel veel tijd hebben we niet meer.
0: Nee. Anderhalve minuut.
1: Anderhalve minuut. Wat gaan we daarmee doen? Nog snel een liedje?
0: Nog snel een liedje. Ah ja. Even aankondigen. Ik heb ook een Litouwer in mijn klas... Nog nooit meegemaakt. En ik ben eens naar die taal gaan kijken. En dat is onwaarschijnlijk interessant. Dat staat heel dicht bij het oer. Die hebben 7 naamvallen. Dat is geweldig. Ik werd er helemaal wild van. En ik heb een paar universiteiten aangeschreven. En we hebben van 2 universiteiten een reactie gekregen. Waarvan ene, die hebben een prof die uit Antwerpen komt. Die man heeft van 95 tot... 2016 of zo, in Warschau aan de universiteit gezeten. En die zit nu in Vilnius. Dus we kunnen gewoon in het Nederlands interviewen. En die is hoog gespecialiseerd. Oh, die heeft een cv met publicaties. Oh, ik word er helemaal echte dingen over proto-Slavisch en wat weet ik allemaal. Oh. Dus het idee nu is om hem over het Litouws te bellen. En als hij dan nog eens in Antwerpen komt, dan zou hij naar de studio kunnen komen en dan kunnen we het over het proto-Slavisch hebben of zoiets.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man. Where am I?
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal.
0: What do you want?
1: Information.
2: Ja, eventjes kijken.
3: Dit is de muziek een beetje stiller misschien.
2: Pardon?
3: De jingle een beetje stil.
2: Ja, dat is volop mee bezig. Dit is het programma 5 na 12 of redactietijd, wekelijks actualiteitenprogramma tussen 12 en 2 op zaterdag. Dag Joris.
3: Ja. Goedemiddag.
2: We hebben vier, zoals gebruikelijk eigenlijk, we hebben vier elementen op het programma vandaag. Er is iets vreemds met de browser. Ah ja, oké. Okay. Dus ik ga eerst bellen naar iemand van een Brusselse organisatie, We Are Nature. Enfin, onder andere in Brussel. En die heette Søren Stegger Rasmussen. Dus van Deense origine heb ik gemerkt, maar woont al heel lang in Brussel. En dat gaat over een openbare ruimte in Brussel. De Josefat site, en dat is ook een oud rangeerstation. Dat ligt al heel lang braak en de stad heeft daar bouwplannen mee en ze proberen dat al heel lang tegen te houden en er is juist weer een stap in gezet. En als je dat ziet, de foto, dat heeft zo de vorm van Parkspoor Noord. Dat is echt...
3: Brussel, zeg je?
2: Ja.
3: Oké.
2: Okay. Ja, ik dacht, wij horen hier zo weinig over Brussel en ik volg wel het nieuws op Brus altijd en er zitten soms... toch wel dingen tussen die interessant zijn. En dan komt Ilse van Dienderen naar de studio, ook over een openbare ruimtedossier, namelijk de hoekakker, dus niet de hoekakker. Ik zal even de flauwe mensen het gras van onder de voeten wegmaaien. De hoekakker in Ekeren, daar waren bouwplannen voor. En voilà, dat RUP is, die de Raad voor Vergunningbetwistingen heeft dat ongeldig verklaard. En het gaat algemener over betaalde RUPs die eruit moeten.
3: Ja.
2: Dus RUPs waarbij dat de ontwikkelaar eigenlijk mee schrijft. Hè? En dan speel ik een opname met Thibaut Coignet. Dat is een freelance journalist, onder andere ook voor Mo, over de Westelijke Sahara. En dan ga jij nog met Ludo de Brabander bellen, hè?
3: Ja, dat is lang geleden, hè, van Vrede VZW. Die had een interessant artikel over de militaire uitbouw van Duitsland, of door Duitsland. Voilà, en daar gaan we dan mee eindigen, hè?
2: Ja, dat is de afsluiter voor deze week. En voor volgende week, maar dat zullen we op het einde zeggen. Jij hebt al iets...
3: ik ga dus maandag naar de prof bellen voor afspraak. En dat zal zeker een uur zijn, hè, over kernenergie.
2: Ik heb al genoteerd dat het tweede uur bezet is. Oké, een muziekje op aanvraag van Søren. En dan ga ik hem bellen, hè.

0: Zo. Wie was dat, Joris?
1: Isaac Hayes.
0: Ah, oké. Ik heb kunnen bellen. Søren, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Jij hoort bij een organisatie in Brussel die We Are Nature heet.
2: Ja.
0: Ja, en jullie doen nuttige dingen, denk ik. In ieder geval, aanleiding van het telefoongesprek is dat ik iets las op Brus over de Josefat-site. Dat is, als ik het begrepen heb, een oud rangeerstation dat nu een groot stuk braakliggende grond is.
2: Dat is, klopt, ja. Heel groot braakliggend terrein, ja. Ja.
0: Ja. En als ik zo op de foto kijk, dan heeft dat precies de vorm van Parkspoor Noord bij ons. Wat ja. Ook, ja, dat was een goederenstation en daar heeft de stad iets heel, ja, eigenlijk wel iets heel moois van gemaakt. Maar bij jullie zijn er andere plannen voor die site?
2: Ja. Dus, dat is al decennia lang eigenlijk, hè, dat er een soort van strijd is over die site. Waar dat gezien het feit dat Brussel steeds meer wordt verhard, lokale bewoners die zich georganiseerd hebben, verdedigen de site. Zeggende van er is een heel groot biodiversiteit enzovoort rijkdom die gebruikt kan worden. En als koelte-eiland in hittegolven. Dat, maar aan de andere kant zijn allerlei bouwprojecten natuurlijk voor woningen en andere zaken.

0: En dus ja, dat botst.
1: Uiteraard. Ja, dat is bij ons denk ik ook wel geweest. Er is een klein stukje waar toch op gebouwd is, maar voor de rest is het ja, een bescheiden stukje, hè?
0: Ja, maar het is een heel complex verhaal. Je kunt daar een uur over praten. Ik bedoel, je hebt de resten van vroeger en dan is er een klein beetje gebouwd. Maar een deel is ook voor een deel hard. Ik bedoel, het is een heel compleet. Het is echt een braakliggend terrein dat natuurlijk heel veel door heel veel fases is doorgegaan. Maar het hele punt is, vooral zoals het nu is, ja, men noemt dat een braakliggend terrein. Maar als je dat zou rust zou geven en je zou het zich laten ontwikkelen, dan wordt dat natuurlijk een heel groot biodiversiteitsplek met bomen die groeien. Dus dan wordt het een echte koelte. Eiland in een gemeente en in een stad waar je dat echt nodig hebt.
1: Mm-hmm.
0: Deze zomer was het weer extreem warm in Brussel. Elk jaar wordt het weer warmer. En dus het feit dat het zo in een slechte staat is, wordt een beetje misbruikt door promotoren en door politici om te zeggen van zie je wel, dit is niks, je kan hierop bouwen. Maar in de realiteit zou je hier een plek, een oase, zeg maar, in Brussel kunnen maken.
1: Mm-hmm.
0: Die van levensbelang is eigenlijk, ja.
1: Mm-hmm. Nu even, waar ligt die site eigenlijk? Dat is niet pal in het centrum, denk ik?
0: Schaarbeek, ja, Schaarbeek.
1: Ah, ja. Dus eerder in het noorden dan zo?
0: Ja, nou ja, Schaarbeek, ja. Mm-hmm. Maar Schaarbeek heeft natuurlijk enorme behoefte aan groen. Je hebt daar al wat groene plekken, maar dit zou een heel groot verschil maken. En het is ook daarom dat dus de lokale collectieven verdedigen dat. En het is nu, is er weer een nieuw voorstel voor bouwvergunning binnengediend. Dat is de zoveelste keer, dus de andere keer is het afgeschoten. Maar elke keer komt er dan weer een nieuw voorstel, wordt dan licht aangepast. He, dus op die manier kan het nog decennia lang doorgaan. He. Elke keer weer proberen om een nieuw voorstel binnen te doen, licht aangepast. Men zegt altijd van, ja, maar we gaan veel groener bouwen enzovoort. Maar bouwen is bouwen. Bouwen is een verharding, ook al zit je daar een groen dak op. Dus daarom blijft het. En niet alleen voor het lokale collectief, maar dus ook voor We Are Nature, waar ik deel van uitmaak. Is dat iets waar wij hard op werken met collectieven. Dus misschien is het interessant om wat uit te leggen
1: mm-hmm.
0: wat onze organisatie dan doet, zeg maar. Ja,
1: ja, ja, want het gaat bij jullie niet alleen over die Josef Vatsa-site. Er zijn zo nog een aantal
0: exact.
1: Plekken ja, die jullie graag exact. Groen zien worden ja. of groen blijven.
0: Precies, dus in Brussel heb je heel veel onbeschermde groene gebieden, om het zo te zeggen. Dat zijn dan meestal braakliggende terreinen of andere dingen waar dat vaak bouwprojecten op zijn of waren. Dus dat zijn die onbeschermde groene gebieden. Wij hebben een lijst gemaakt. We komen op in elk geval 75 die beschermd worden door lokale collectieven. Maar er zijn nog andere. We ontdekken zelfs soms nieuwe plekken als we met de fiets door de stad gaan. En dan kom je ineens langs een plek en dan zeg je van, ik wist helemaal niet dat daar ook een braakliggende
1: ja, ja, ja, ja. Ik noem dat de gaten in de stad zo. Dat heb je hier ook wel.
0: Ja, ja, je kunt het gaten noemen, ja. En dan, dus er zijn er veel meer dan 75. Dus over hoe groot is de oppervlakte in totaal. We hadden eerst iets van 200 hectare in ons hoofd. Maar het is heel moeilijk om daar echt een plek op te zetten.
1: Een nummer op te zetten.
0: Cijfer op ja. te zetten. Maar wat wel zeker is. Is dat dus al die plekken die staan onder druk voor allerlei soorten bouwprojecten. En lokale collectieven beschermen dat. Maar dus een drietal personen waar ik dan van uitmaak, deel van uitmaak, wij komen van verschillende collectieven, hebben 3 jaar geleden besloten eigenlijk, maar samen met heel veel van die lokale collectieven, van misschien moeten we het regionaal ook aanpakken. Dus niet
1: ja.
0: alleen die lokale gevechten, maar ook het gewest trachten om daar invloed te hebben op het bestemmingsplan bijvoorbeeld, op het beleid eigenlijk.
1: Ja, dat is wel een goed idee. Want je kunt allemaal individueel daar een
0: precies.
1: strijd gaan voeren, maar als je expertise uitwisselt of gewoon ook tijd...
0: Ja, ja.
1: Aan elkaar, ja dan...
0: het is zo vermoeiend, al die lokale gevechten.
1: Ja.
0: Maar als het op gewestelijk niveau nog allemaal mag, dan komt er een jaar verder weer een nieuw bouwvoorstel. En 2 jaar later weer. En dat gaat gewoon door. Dus er is nu een gewestelijk bestemmingsplan. Dat is naar ons, dat is van 2010, als ik niet vergis. En dat is dat nam klimaatverandering en opwarming en zo nog niet mee. Dus dat is meer iets van hoe kunnen we een woningcrisis oplossen. Dus hoe kunnen we veel bouwen. Maar naar onze mening is dat bestemmingsplan obsolet. Is dat gewoon niet meer geldig gezien de impact van klimaatverandering op de stad. En dus trachten wij mee te denken aan een klimaatbestemmingsplan. Dat is één ding. Maar dat is er nog niet. En dat kan nog wel een half jaar, jaar, twee, drie jaar duren. Misschien valt de regering wel weer, je weet het nooit. En
1: wat een mooie term, dat heb ik nog nooit gehoord. Een klimaatbestemmingsplan.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ja. Ja, maar het moet wel komen natuurlijk. En daarom dat wij als We Are Nature zeiden, in de tussentijd moet er een moratorium komen op de vernietiging van de groene ruimtes. Dus een stop totdat er een nieuw bestemmingsplan komt. Want anders dan zal het nieuwe bestemmingsplan gaat dan ook helemaal geen groene ruimtes meer hebben om over te bestemmen. Mm-hmm. En die bouwvergunningen worden gegeven op basis van een bestemmingsplan dat oud is. Dat gewoon niet meer aangepast is aan de huidige context. Mm-hmm. Daarom inderdaad hebben we dan allerlei van die collectieven samen in 2000, als ik niet vergis, maar eigenlijk werken we daar al samen sinds 2014 op de vraag van een moratorium op de vernietiging van die groene ruimtes totdat er een bestemmingsplan komt. En dat voorstel al is in 2019-2020 heel goed uitgewerkt door heel veel organisaties van die collectieven samen. Is ook voorgesteld aan de politiek en zo, maar daar is dan niks mee gedaan. Natuurlijk, want de economische interesses zijn natuurlijk gigantisch. En dan daarna is er een klein aantal mensen, een drietal mensen, waaronder ik, zeiden van oké, als ze niet naar ons willen luisteren voor dat moratorium, dus een stop om de vernietiging van de groene ruimtes, dan gaan we het juridisch doen. Dan is de enige weg die we nog zien, want we hebben gemobiliseerd, we hebben geïnformeerd, we hebben echt hele goede documenten en voorstellen uitgewerkt. We hebben heel veel gedaan. Het wordt niet geluisterd, dan is het gewoon de enige optie nog. En niet alleen voor ons, hè, ook voor heel veel andere organisaties, juridisch. Klimaatzaak deed dat ook, Agenda in Nederland. Ik bedoel, er zijn zoveel voorstellen, voorbeelden daarvan. En dus hebben wij in 2023 We Are Nature opgericht, zonder subsidies of wat dan ook, gewoon wij met z'n drieën, een VZW, om die rechtszaak te kunnen opstarten die in februari 2024 dan eindelijk is opgestart, waar dat wij dus inderdaad vragen om een moratorium te hebben op de vernietiging van die laatste tientallen groene ruimtes, totdat er een klimaatbestemmingsplan zou komen. En dat zo'n soort rechtszaak op gewestelijk niveau of regionaal niveau zeg maar, is nooit eerder gedaan. Dus dat was de eerste keer mondiaal dat zoiets werd gedaan. Met een advocaat deden wij dat dan, wat heel duur is. Dus dan moesten we daar geld voor zoeken. Dat was dan allemaal via gigantische hoeveelheden mensen die allerlei kleine hoeveelheden en soms ook grotere uitgaven. En daarmee hebben we dus de rechtszaak kunnen betalen, aangezien we geen subsidies hebben. Ik zal niet zeggen verwonderlijke, maar wel toch niet iedereen hield daarmee rekening. De uitspraak kwam dan op 29 oktober 2025. En die uitspraak die was, jullie hebben gelijk.
1: Geweldig. Dus dat is iets wat jullie binnenkort kunnen vieren, dat een jaar geleden is. Zo.
0: Ja, inderdaad. Dus die uitspraak kwam van, er is nu een moratorium in Brussel. Dat we zeggen, men mag niet meer wat. En dan, maar wat de rechter dan zei, ofwel tot er een nieuwe wettelijk bestemmingsplan komt, ofwel tot 31 december 2026. Dus als het dan... Dus er is ook een datum gezet om niet een soort van definitiefachtig betonstop en dan met heel veel reacties van immobiliesector enzovoort. Is er een soort van datum gezet ook? En inderdaad, we gaan nog niet naar een nieuw gewestelijk bestemmingsplan. En inderdaad, die datum van 31 december 2026 komt steeds dichterbij. Dan is het afgelopen met dat moratorium. Maar ondertussen heb je dus wel die normaal gesproken een jaar en wat is het, 2 maanden gehad waar dat er een bouwstop was hier in Brussel, die niet gerespecteerd is door het gewest.
1: Ah.
0: Ja, niet gerespecteerd door het gewest. En dus dat is dan weer een gigantische slag geweest. Waar dat je ziet van blijkbaar kan er een uitspraak zijn van een rechter. Maar daarna, kan het toch gewoon doorgaan. Maar dat doet België natuurlijk op meerdere vlakken. Hè. Migratie, onderwijs. Het krijgt heel vaak slechte van de Verenigde Naties enzovoort. Wordt dan gezegd dat de afspraken niet worden nageleefd. Maar de regering gaat gewoon door. En betaalt dan allerlei boetes. En dus hier is de uitspraak van de rechter is niet nageleefd.
1: Dus er zijn toch bouwwerven opgestart? Hè?
0: Ja, er zijn in ieder geval dingen doorgegaan. Er zijn dingen heropstart die heel lang niet meer actief waren. En er zijn vergunningen uitgedeeld waarvan de werken nog niet zijn begonnen. Maar die vergunningen zijn wel uitgedeeld. En bovendien is het gewest, wij zagen het ook een beetje als een uitnodiging voor het gewest om even na te denken van ja, er is wel een gigantische klimaatimpact. Deze zomer spreekt men over 300 en nog iets doden in Brussel door klimaat. België zit op 3500, hè. Doden waarvan je direct kan zeggen van oké, dat is door die 2-3 hittegolven die er waren. Want dat is misschien nog even om uit te leggen. Het beschermen van die groene ruimtes doen we niet alleen omdat we dat tof vinden, die groene ruimtes. En dat is mooi en dat is fijn en biodiversiteit. Het is heel specifiek hebben we ons gebaseerd op klimaatwetgeving. Dus voor ons zijn die groene ruimtes. En dus niet alleen de groene ruimtes, maar ook wat je in de straten doet. Hoe verbind je groene ruimtes via beplantingen? Hè? Hoe zorg je ervoor dat die koelere lucht van één groene ruimte via straten naar een andere gaat? Er is heel veel onderzoek naar, dus dat is mogelijk. Dus volgens ons, om leefbaar te blijven in een klimaatveranderingssituatie, waarvan we nu nog maar het topje van de ijsberg zien, over 20, 30 jaar, gaat dat veel meer zijn. Dus het IRM spreekt over hittegolven van 50 graden richting 2050. Dat zijn temperaturen waar je asfalt smelt. En dat is nog maar 2050. En dan 2060, 70, 80. Dus die stad moet echt nadenken van hoe gaan we daarmee om. De groene ruimtes, daar is verschrikkelijk veel onderzoek over, kunnen daar een gigantische rol in spelen, ook in het waterbeheer. Dus om de temperaturen lager te houden en het waterbeheer, extreme droogtes en extreme regenval. Daarvoor zijn die groene ruimtes cruciaal. Dus daarom willen wij die beschermen. Niet alleen omdat we het tof vinden en leuk en het is toch fijn. Maar het is echt broodnodig voor de stad. Er zijn hier delen van de stad waar dat het onleefbaar is als je in de hittegolven zit. En dat heb je ook in andere steden. Dus we hebben ons gebaseerd op klimaatwetgeving. Verenigde Naties 2014, Europese Commissie, Climate Law. Die dan alle landen en alle gewesten ook moeten uitvoeren. Dus dat hebben we gebruikt. En het is op basis daarvan dat de rechter zei, inderdaad, er moet een vernietigingsstop komen. Niet noodzakelijk een bouwstop, want je kan op andere manieren bouwen, maar wel een vernietigingsstop. Totdat dat klimaatbestemmingsplan daar komt.
1: En dan herbekeken is in functie van de huidige situatie. Vooral.
0: Ja, en dan hopen dat het gewest dan inderdaad dat zou nemen als zo'n soort van wake-up call. Hè, van, als de rechter het nu ook zegt. Maar dat is niet zo gebeurd, want ze hebben ook gewoon beroep aangetekend. Dus ze willen dat ze gewoon kunnen doorbouwen. En dat beroep is in maart aangetekend en in oktober komen de audiënties, zoals dat heet. Dus de advocaten die spreken en die hun standpunten uitzetten. Dus dat is in oktober, dus dan krijgen we weer een uitspraak ergens in 2026 van winnen zij of winnen wij.
1: Ja, dus spannend.
0: Ja, maar inderdaad, als wij deze ronde winnen, dan gaat de impact wel heel groot zijn. En dan, dan wordt het wel moeilijker om zo'n uitspraak niet te respecteren. Dus, dus er staat heel veel op het spel voor ons. Het is echt, er zijn bouwprojecten overal. Dus als we niet oppassen, dan wordt alles gewoon helemaal volgebouwd. Mm-hmm. En dan wordt het niet meer leefbaar. Dat is gewoon een feit.
1: Oké, onze tijd zit erop. Ik had anders nog even willen vragen van, vinden jullie het dan niet belangrijk dat mensen daar kunnen wonen? Maar dat is natuurlijk een heel andere kwestie.
0: Maar en, maar dat is...
1: Pardon?
0: Okay. Ik kan er wel 30 seconden even over praten.
1: Ja, 30 seconden?
0: Want ja, er is een woningcrisis uiteraard, maar het is meer een crisis van de betaalbare woning. Er is ontzettend veel leegstand en er wordt heel veel gebouwd dat niet wordt verhuurd aan mensen die het nodig hebben. En dus voor ons is het weer een marktregulering. De markt moet gereguleerd worden en leegstand, 1 miljoen vierkante meter aan kantoor. Heel veel duizenden leegstaande huizen, gebouwen. Als je daarmee werkt, dan is de woningcrisis al opgelost. En het gaat echt over, maak woningen weer betaalbaar. Dat is het hele punt.
1: Oké.
0: Okay. Voilà.
1: Goed, bedankt Søren voor je tijd op deze zaterdag. En tot bij gelegenheid.
0: Oké, graag gedaan. Dag.

0: En wie was dat, Joyce?
1: Ja, de Bevis Front. Ik heb het al een keer opgelegd, maar het is de Sink Estate. Dus een lichte link met,
0: een lichte link
1: met wonen.
0: En opgelegd, wat mooi. Er zijn zo van die woorden die we...
1: Pak die digitale... Ja, maar het is interessant. Dat is een muzikant die de afgelopen 30 jaar al 50 LP's ook echt heeft uitgebracht.
0: Uh-huh.
1: En dus de laatste... Ja, de laatste is dus dus de digitale versie is een dubbel equivalent. Maar blijkbaar is die dan toch nog altijd, om het in goed Nederlands te zeggen, old school is. En dan heeft hij dus een vinylversie met 3 platen alleen op vinyl.
0: Ja. Fantastisch.
1: Oude school, hoe zeg je het in het Nederlands? Bepaalde woorden zijn toch moeilijk te...
0: Ja, omdat je niet... Goed, dat is een andere discussie. Ilse van Dienderen, welkom in de studio.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent hier naar aanleiding van een persbericht dat we kregen van jullie.
2: Ja.
0: Over een, ook, we hebben het weer over groene ruimte en die volgebouwd dreigt te worden. Een specifiek dossier in Ekeren, de Hoekakker. Waar is dat ergens?
2: Ja, dat is eigenlijk nog maar één van de 2 resterende open ruimtes in Ekeren, dichtbij Ekeren-Donk. Je hebt nog de Puihoek, maar dit gaat dus over de Hoekakker. Dat is een open ruimtegebied, vlakbij bewoning ook, vlakbij dus Ekeren-Donk. En buurtbewoners willen die ruimte open houden. En een belangrijke drijfveer daarin is dat ze in 1999, toen dat er heel veel overstromingen waren in Vlaanderen, is dat gebied volledig onder water gekomen. En dat is ook niet voor niks. Onderzoek sinds dan heeft uitgewezen dat het eigenlijk een natuurlijk overstromingsgebied is.
0: Ja, dus geen goed idee om daar te bouwen sowieso.
2: Nee, dat vindt dus de buurt ook. Maar jammer genoeg, ons stadsbestuur heeft daar een heel eigen mening over. Want in 2015 nam het stadsbestuur, het toenmalige college, met dan de gekende schepen Rob van de Velde, Rob Envelop ook nog als bijnaam, heeft dan het initiatief genomen om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, zodanig dat er op die plek, waar dat er dus overstromingsgevaar is, dat er toch bebouwd kan worden.
0: Ah ja. En ik ben eens naar de website gaan kijken, want er is een website, hoekakker.be, en dat is gelukkig niet een website van een projectontwikkelaar, maar van het buurtcomité.
2: Ja.
0: En die zeggen van, die eerste plannen, dat zag er prachtig uit.
2: Aha.
0: Heel mooie tekeningen, hè, zo'n beetje like het operaplein, zullen we maar zeggen. Hè. Maar dan bleek het toch iets betonner te worden dan dat eerst was voorgespiegeld. Dus ze zijn daar onmiddellijk tegen beginnen ageren dan.
2: Ja, dat klopt. Zo in 2015 start dan dat proces voor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. En dat plan geeft dan de regels over wat er mag in dat gebied. Maar het bijzondere aan de opstart van dat plan is ook dat Rob van de Velde, het college, de eigenaars heeft mee laten betalen aan de opmaak van dat plan. Dus de eigenaar is Vooruitzicht en een stukje woonhaven. Het was de bedoeling ook om een stukje sociale woning daar te voorzien. Die 2 hebben meebetaald aan een plan, waarbij dat dan de voorschriften worden bepaald over hoe dat je kunt bouwen. En dat is natuurlijk enorme normvervaging tot en met. Het is de overheid die regels moet vastleggen over waar er gebouwd kan worden. En dat doet het niet in samenwerking met een promotor. Dus dat proces heeft dan zijn tijd gelopen. In 2018 is dan dat RUP voor de gemeenteraad voorgelegd en heeft de meerderheid, toenmalige meerderheid, VLD, CD&V en... En N-VA, uiteraard, de partij van Rob Envelop, heeft dan dat plan goedgekeurd. Ja.
0: En is daar protest tegen gekomen? Of?
2: Daar heeft de buurtgroep ook protest tegen aangetekend. Bij elke procedure hebben zij wel bezwaar gemaakt. Dus zowel voor de procedure over het plan, maar ook over de latere procedures van vergunningen en zo. Iedere keer weer heeft dat buurtcomité, plus ondersteund door Rette Voorkempen. Rette Voorkempen is nog een natuur- en milieuorganisatie van de jaren 70, pakt, een VZW. Die is ook op de kar gestapt om dat gebied open te houden. Net omwille van die waterbufferende functie en dat we vinden dat dat open moet blijven. Ook Groen natuurlijk, Groenekeren was er ook als kippen bij om de buurtgroep mee te ondersteunen. In de gemeenteraad hebben wij ook altijd deze procedure gehekeld.
0: Mm-hmm. Wacht, want nu is er gezegd van kijk, het feit dat zo'n roep wordt opgesteld in samenspraak en met betaling van de economisch belanghebbende is fout, maar dat was het eigenlijk 10 jaar geleden al. Dus dat is toen nooit essentieel afgeschoten.
2: Dat is verbazingwekkend, hè? Dat een overheid eigenlijk zo lang wetten kan overtreden en doelbewust eigenlijk regels naast zich neerleggen. Want de uitspraak die de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu heeft gedaan, dat citeert duidelijk een aantal elementen die op websites staan van het departement Omgeving, dus van de Vlaamse overheid, dat gewoon niet mag. Hè. Dat is eigenlijk een rup op bestelling. Een private partij mag niet mee financieren aan regels of plannen die regels vastleggen voor te bouwen. Dus dat is valikant fout. En dan moeten buurtorganisaties dus eigenlijk echt het recht afdwingen. Mm-hmm. En dat zijn dan ellenlange procedures.
0: Die geld kosten.
2: Dus die veel geld kosten, absoluut. Want je hebt daar allemaal advocaten voor nodig. En we zitten dus nu, 2026, eigenlijk 11 jaar nadat de gemeenteraad het initiatief genomen heeft om dat RUP tegen betaling op te maken, dan valt er een uitspraak.
0: En worden die buurtbewoners dan nu terugbetaald voor al die kosten die ze gemaakt hebben?
2: Niet voor allemaal, want natuurlijk wel voor de kosten die ze voor deze uitspraak hebben gemaakt met een advocaat. Maar ja, dat was de ene procedure na de andere die opgestapeld is. Maar dat zouden beter aan het buurtcomité vragen van hoeveel dat ze er nu al in hebben gestoken. Maar dit hebben ze dus wel gewonnen, wat een heel belangrijke overwinning is.
0: Ja, en jullie spreken over een overwinning op het stadsbestuur, maar het is ook de laatste keer dat er van bovenaf werd gezegd we gaan dat toch doen, was het minister Broens, hè, die zei van voilà, ministerieel besluit, we gaan dat gewoon toch doen. Dat is,
2: Ja, dat is dus ook die procedure is allemaal zo ingewikkeld. Dus op basis van dat RUP kunnen dan vergunningen afgeleverd worden. En inderdaad, door die opeenstapeling van procedures zat vooruitzicht al op niveau van de minister. En was het dus de minister die een vergunning moest afleveren voor de verkaveling. En het is die verkavelingsvergunning die dan de raad heeft gezegd, no way, die mag helemaal niet vergund worden, want dat is gebaseerd op een plan dat onwettig is.
0: Ja, dus iedereen blij daar nu, neem ik aan?
2: Iedereen blij, maar ik blijf bezorgd omwille van twee redenen. Ik heb voor volgende week dinsdag vragen gesteld aan bevoegde schepen Janssens, die nu ruimtelijk beleid onder zijn bevoegdheid heeft. En die ook de voorzitter is van Woonhaven, want Woonhaven wou daar ook een stuk bouwen. Van wat nu, hè? Gaat de stad een nieuw RUP maken of hoe? Of wil men dat op een of andere manier repareren om toch dat bouwproject te kunnen realiseren? Dus dat wil ik natuurlijk navragen van, wat gebeurt er met een hoekakker? Kunnen we dat alsjeblieft openhouden? En de andere bezorgdheid is, dat één RUP was niet het enige RUP dat tegen betaling is opgemaakt. Ik heb vorige legislatuur ook een vraag gesteld over hoeveel RUPs in Antwerpen gaat dat. Dat gaat over niet minder dan 12 RUPs, waaronder ook dat RUP van de Pelikaan. Dat kende ook nog wel. Gelukkig heeft de Raad van State daar komaf mee gemaakt. Dus dat bestaat ook al niet meer. Maar zo zijn er nog 10 andere RUPs. Tolhuis is er één. Wat had je er nog? Viminalis is er ook één. Katwilligweg is er één. Dus verspreid over heel de stad zijn er nog een tiental andere RUPs. En iedereen die dan bezwaar wil indienen tegen een vergunning, gaat gelijk moeten krijgen, want die RUPs die zijn eigenlijk allemaal met betaling.
0: Ja, het is een mooi precedent.
2: Het is effectief een mooi precedent.
1: Die betaling van bepaalde stukken van de procedure door de uitvoerde projectontwikkelaar, ik dacht dat er daar iets was dat wel legaal was. Dus maar gaat dat dan over het milieueffectenrapportage of zoiets? Dus ik ben een beetje verward, want die zegt dus duidelijk dat eigenlijk het feit dat de projectontwikkelaar daar die RUP betaalt, dat dat onwettig is.
2: Ja, dat is onwettig.
1: Ja. Maar is er dan iets dat wel wettig is? Want ik dacht dat er effectief, het was Karim in het verleden, dat er ook bepaalde stukken in de procedure waren die betaald werden door de projectontwikkelaar, dat dan blijkbaar wel wettig was.
2: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Hè. Je maakt een RUP en dat is een verordend document, dus daar legt regels op. En dat RUP moet de overheid opmaken. En voor dat RUP is ook de wetgeving die zegt van ja, dat RUP kan ook wel effecten hebben op mobiliteit. Dus zorg dat bij dat RUP een mobiliteitsstudie zit. Dat RUP kan effecten hebben op milieu, natuur. Zorg dat er een milieueffectenrapport bij zit. Dat moet de overheid allemaal betalen. Moeten, want dat hangt vast aan dat RUP. Maar als er nadien een vergunning wordt gevraagd en die vergunning heeft ook een milieu-impact, dan is het wel degelijk degene die wil bouwen, die dan een MER moet laten opmaken om te tonen dat zijn project, in uitvoering dan van een goedgekeurd plan, welke effecten dat heeft. Dus er zijn degelijk twee procedures, maar voor een RUP op te maken is het 100% de verantwoordelijkheid van de overheid om dat allemaal te financieren en te betalen. En daar ook het algemeen belang te laten spreken. Hè? Want als het stadsbestuur het algemeen belang voor de hoekakker in acht had genomen, dan hadden die van in het begin gezegd, kom, we houden dat gebied open. We moeten onze stad beveiligen tegen volgende klimaatcrisis, klimaatontwrichting. Dus het is gewoon te gek, waanzinnig eigenlijk, dat je dat gebied, het openruimte gebied is, dat je dat zou willen verkavelen.
0: En wat er dan in dit geval gebeurt, is dat bijvoorbeeld zo'n milieueffectenrapport dan werd gefinancierd door de projectontwikkelaar.
2: Projectontwikkelaar, klopt. Milieueffectenrapport. Alle studies om de voorschriften uit te schrijven voor dat plan, dat is allemaal meebetaald door de projectontwikkelaar.
0: Zeg, en wie voert zo'n studie dan uit?
2: Ja, dat zijn wel klassieke studiebureaus. De Sweco's, Antea's van deze wereld. Dus die moeten natuurlijk allemaal wel de papieren hebben om dat te mogen doen. Ja, die worden dan in deze wel betaald door...
0: Ja, en dan bestaat het risico dat die een beetje à la tête du client dingen in dat rapport gaan zetten die dan...
2: Ah ja, zo begint dat. Het begint eigenlijk met te zeggen dat een projectontwikkelaar, allez, dat was ook bij de Pelikaan zo, die wil er 75.000 vierkante meter bouwen. BVO noemt dat in technische termen, hè. Bruto vloeroppervlakte, dus die wil zoveel vierkante meters kunnen verkopen. En dat vraagt die projectontwikkelaar. En dat is dan het vertrekpunt voor een studiebureau om eens na te gaan van ja, hoe kunnen we dat dier in dat gebied kwijtraken. Dus dat is gewoon op vraag van wat die projectontwikkelaar wil. Ja.
0: Ja, nu sinds... X jaar is Patrick Janssens terug deel van onze gemeenteraad. En is het beleid dan veranderd sindsdien?
2: Ja. Klopt, het beleid is veranderd. Nu, het is opmerkelijk dat ook vorige legislatuur, met vooruit er nog in, dat er ook een belangrijk RUP tegen betaling is opgestart. Dat van de Katwilligweg op de Linkeroever, op vraag van Gelamco. Een heel ander dossier, er is een hele pano over. Dus vooruit heeft vorige legislatuur die manier van werken wel degelijk mee ondersteund. Het was deel van het college. Maar onstoemelings eigenlijk op een vraag van mij in de commissie over, ja zeg, jullie hebben toch ook inkomsten voor de opmaak van plannen? Waar moet ik dat in de begroting lezen? Het was een begrotingsdiscussie en dan... Ik vind dat nergens terug. En dan heeft hij geantwoord, ja, we vinden dat geen goede praktijk, we stoppen daarmee. Dus deze legislatuur gaan we geen inkomsten meer hebben van projectontwikkelaars voor het opmaken van plannen. En dan heeft hij ook letterlijk gezegd dat dat een taak is van de overheid en dat dat niet betaamt. Dus wij vonden dat op dat moment een gigantisch mea culpa, dat er geslagen werd van, eindelijk inzicht dat het gewoon niet wettelijk is.
0: Ja, daar betalen wij allemaal belasting voor zo'n dingen.
2: Ja, echt niet te geloven. We betalen soms belastingen om de wet te laten overtreden. Dat is toch echt te gek voor woorden. Ja.
0: Ja. Zeg, en hoe zit het nu met die andere sites? Zijn daar ook zo actiegroepen rond en zo? Want je hebt daar die hoekakker.be in Ekeren. Mensen die allemaal al jarenlang wafelenbakken organiseren en zo om de boel te kunnen financieren. Ja. Maar die andere sites, worden die even fel verdedigd vanuit de buurt?
2: Nee.
0: Ja, de Pelikaan wel, hè. Die hebben we ook al een paar keer geïnterviewd over de Diamantwijk.
2: Ja. Ja, Pelikaan is er één van. Ja, ik heb ze hier voor mij liggen. Dat gaat ook over bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld Terbeke Zuid is zo'n RUP. En daar woont eigenlijk niemand rond. Dus dat is niet iets waar een buurtgroep rond actief is.
0: Ja, ik weet niet, de Josefat ziet het toch wel. Ik bedoel, daar woont ook niemand, maar de mensen die daar rondwonen hebben zoiets van, laat deze maar groen worden.
2: Ah, ja, ja.
0: Maar daar niet.
2: Nee, dat leeft daar, dat is op grondgebied Wilrijk. Dat leeft daar minder. Hè. Daar is vooral de Nisvag die heel veel discussie oplevert. Ja. Maar Terbeke-Zuid is niet echt een buurtgroep rond. Dan heb je nog het Tolhuis. En dat was ook een histoire waar dat de Rob Enveloppe een grote hoogbouw wou zitten. En daar is zeker wel een buurtgroep actief. En die plannen lijken nu opgeborgen. Dus over een hoogbouw op de plek van het Tolhuis, was zo een postzegel, rupis, hè, zo gewoon voor dat, die plek een rup maken, dat is volgens mij van de baan.
0: Zeg, wacht eens even, het Tolhuis, kun je nog eens situeren waar dat is? Want ik ben even in de war met verschillende gebouwen.
2: Dat ligt daar dichtbij, het Sint-Jacobs, die andere kerk.
0: Sint-Paulus.
2: Sint-Paulus,
0: ja.
2: Daar vlak achter de Noek.
0: Ja.
2: Waar dat je nu de beacon en zo hebt. Dus dat is er zo, eigenlijk echt zo'n gebouw op een punt. Ik weet, hoe noemt die? Minderbroedersrui is dat, denk ik. Hoek Minderbroedersrui en de Kaaien. Hè. Dus men wou dan ook het zicht op de Schelde via zo'n prachtige hoogbouwblok versieren. Maar dat is dus opgeborgen. Ik lees hier ook bijvoorbeeld het Rup Sint-Anneke Plaas. Dat is dan gecofinancierd, en let op, straf, hè, met een waterwegen- en zeekanaal. Waterwegen- en zeekanaal, wat een onderdeel is van de Vlaamse overheid, die heeft dus voor dat rup betaald. Of moeten betalen van de stad.
0: Ze willen daar toch geen hoogbouw gaan zetten? Dat is een ander soort ontwikkeling dan.
2: Ja, klopt. Volgens mij heeft dat heel veel te maken ook met het Sigma-plan. En daar moesten dan nieuwe regels voor uitgewerkt worden. En dan heeft de stad ook gezegd, doe gelden dan maar, Vlaamse overheid. Kievit fase 2, dat is ook nog een mooi voorbeeld. Dat is samen met de persgroep gerealiseerd. Dus alles rond het Mediaplein.
0: Ah,
2: dat is ook een rup tegenbetaling geweest.
0: Ja, waar geen hoogbouw ging komen.
2: En waar eigenlijk een mix moest zijn van kantoren en wonen en groen en zo. Ja, niks wonen op de plek waar dat de persgroep zijn building heeft.
0: Ik vind dat de meest dystopische plek van Antwerpen. Zo. Ja. Als je daar zo tussen die gebouwen loopt. Dat is een...
2: Let op, de groene oase van Annick de Ridder staat daar wel. Hè?
0: Ah ja. Wacht, hoe noemden ze het nu weer? Een minerale ondergrond of zoiets. En dat betekende dan gewoon stenen.
2: Dus dat zie je dan natuurlijk ook, omdat dat RUP in 2017 al opgestart is van Kievit fase 2. Dat is eigenlijk alleen maar gerealiseerd. En dat is natuurlijk ook de miserie. Een aantal van die RUPs, die zijn gewoon al gerealiseerd. En daar kan dan niks meer tegen gebeuren, want er moeten geen vergunningen die meer afgeleverd worden. En het is dan pas op het moment dat er een vergunning wordt afgeleverd, dat je die procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunt opstarten. Dus ja, dat is ook het nadeel van die lijst. Een stuk van die projecten zijn gewoon al gerealiseerd. Sint-Anneke Plaas, denk ik eigenlijk ook. Terbeke-Zuid, volgens mij ook gerealiseerd.
0: Wat is dat, Terbeke-Zuid?
2: Wel, dat is dat bedrijventerrein in Wilrijk.
0: Ja.
2: En dat ligt vlak naast het Ferrarisbos.
0: God, daar heb ik ook dus al lang niks meer over gehoord.
2: Nee, dat is wel veiliggesteld. Dat heeft de stad wel opgekocht. Dus dat blijft wel bos, hè. Maar de zone daarnaast, daar is een rup voor opgemaakt. Ja.
1: De zone daar in de hoekakker... hoe staat het nu eigenlijk? Misschien heb je het gezegd, maar ik heb het gemist op de gewestplannen ingetekend, op planologisch. Is dat dan geen bouwzone of woonzone?
2: Ja.
1: Want dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dus het is logisch dat er woningen komen.
2: Mm-hmm. Dat is ook een heel verhaal. Op het gewestplan heeft het de bestemming woonuitbreidingsgebied. Dus woonuitbreidingsgebied wil zeggen, van je moet eigenlijk aantonen dat er een woonnood is en het kan alleen maar aangesneden worden in functie van groepswoningbouw, dus niet voor individuele verkavelingske. Maar dan heeft de Vlaamse overheid initiatief genomen om alle grote steden, dat noemen ze nieuwe RUPS daarvoor te maken. Dat is gepaard gegaan met de opmaak van het afbakenen van het grootstedelijk gebied Antwerpen. En bij die afbakening is er dan een nieuw RUP van Vlaanderen gekomen. Dat was 2008, 2009 zoiets. En dat heeft gezegd, is woonreservegebied. Eigenlijk een beetje hetzelfde als woonuitbreidingsgebied, woonreservegebied. Maar de stad is dus in 2015 een stapje verder gegaan en heeft dan gezegd, we willen het niet meer in reserve houden. we willen daar woongebied van maken.
0: Ja, en is er dan aantoonbaar woningnood in Eken?
2: Ja, dat is dan ook de grote vraag, hè, want er zouden 450 woningen komen. Dat zat in die verkavelingsvergunning van de Noekakker. Vooruitzicht gaat geen bijdrage leveren aan betaalbaar wonen. Dus,
0: nee, ik ben naar de website gaan kijken van Woonhaven, denk ik. En daar staat het project nog aangekondigd als de werken starten in de zomer van 2027. Aha. Eerste bewoners in najaar 2029. En er staat niks over sociale woningen, maar wel iets over betaalbare woningen. Zo, dat is nu zo de nieuwe term. Hè?
2: Ja, klopt. Maar ja, zeker dat stuk van vooruitzicht gaat gewoon via de markt gaan. Dus dat gaat een klassieke verkaveling zijn. Maar Woonhaven wou effectief wel een aantal een paar woonblokken bouwen.
0: Ja.
2: Maar mijn inziens toch echt op een verkeerde plek. Ik heb er deze legislatuur ook al vragen aan Patrick Janssens over gesteld. Hij bleef het project verdedigen, terwijl dat je echt op de kaarten van Geoloket ziet, dat is gewoon een nat gebied. En op de natste plekken gaan ze dan ook nog bouwen. De Oude Landse Beek stroomt daardoor. Dat is de beek die ook door de Oude Landen stroomt. De Oude Landen is eigenlijk ook een vochtig gebied. Dus ja, historisch is dat gewoon een natte plek, dus heeft gewoon geen zin.
1: Het is meer een kwestie waarschijnlijk. Je kunt bouwkundig, technisch daar waarschijnlijk wel huizen bouwen en die veilig maken, maar het is meer een kwestie dat je die ruimte nodig hebt als bufferzone dan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Je zou inderdaad paalwoningen of zoiets.
1: Nou, heel Holland is gebouwd op een waterzone.
2: Er kunnen zitten, maar ja. Bij een overstroming zit dan echt wel.
0: Natte voeten.
2: Ja. En dan is er nog beleid geweest van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft eigenlijk in 2017 gezegd, omdat het zo'n nat gebied is, we noemen dat een signaalgebied. En signaalgebieden wou zeggen, dat zijn gebieden met een harde bestemming, dus dat woonreservegebied, maar die toch belangrijk zijn in het kader van integraal waterbeleid om open te houden. Dus de Vlaamse overheid zegt van, het is een gebied dat je eigenlijk moet openhouden. En letterlijk staat er in de bepaling, een beslissing van de Vlaamse regering, hè, moet onthouden dat het uiteindelijk Broens is geweest die vergunning heeft afgeleverd. Hè. Maar in 2017 heeft de Vlaamse regering wel gezegd, het centrale laaggelegen gedeelte van het gebied Hoekakker kan niet bebouwd worden. Hier dient ruimte te blijven voor waterberging. Functies verenigbaar met waterberging, zoals natuur en recreatie, zijn wel mogelijk. Maatregelen met behoud van bestemming, dus die woonreservebestemming, langs de randen van het signaalgebied is bebouwing mogelijk in overeenstemming met principes van het integraal waterbeleid. De randen beperken zich tot het afbouwen van bestaande bouwblokken en de plaatselijke afwerking van bestaande ontsluitingswegen. Mm-hmm. Dat is dus niet 450 woningen zitten. Dus dat is eigenlijk wat de Vlaamse regering in 2017 voor dat gebied vastgesteld heeft. En in 2024 beslist dan die minister Broens, bevoegd voor ruimtelijk beleid en integraal waterbeleid, je mag er bouwen. Het is goed, want het is volgens de trip.
0: Mm. Dat heeft hem er misschien niet bij gezegd.
1: Waarmee je eigenlijk indirect de druk op de landbouw verhoogt.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, maar dus, want
2: op dit moment is het landbouwgebruik, ja.
1: Dus niet indirect, direct in dit geval.
0: Dus daar zijn akkers.
1: Ja, maar het gaat over waar gaat de grond naartoe. Dus als dit niet gebruikt wordt als waterbuffergebied, dan zal er op een bepaald moment een ander gebied nodig zijn dat niet beschikbaar is voor landbouw.
2: Ja. Gaan ze in open ruimte ergens een andere plek moeten zoeken. En dat is vaak in landbouwgebruik ook. Dat klopt. Zover heeft hem nog niet geredeneerd, denk ik. Ja.
0: Dat is wel erg ver ook.
2: Ja.
0: Dus oké. Okay. Goed, dus goed nieuws. Hè? Een slag gewonnen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben dus heel benieuwd wat de antwoorden van Janssens gaan zijn van hoe nu verder. Want als die hardnekkigheid van het bestuur blijft zoals ze is... Ja.
0: Ja. Maar jullie vragen dus dat die andere betaalde RUPS, zeker degene met prioriteit, degene waar nog niet gebouwd is, dat die herbekeken worden.
2: Ja.
0: Gaat dat gebeuren, denk je?
2: Ook dat is een vraag. Het zit mee in mijn vragen voor Patrick Janssens. Wat ga je daarmee doen? Ik kijk uit naar zijn antwoord. Daar ben ik inderdaad heel benieuwd naar. En het is zijn antwoord zal betekenisvol zijn in het licht van hoe sterk staat hij in het college. Hij zelf was altijd gevoelig voor de argumenten. Hij heeft het zelf gezegd in zijn commissie dat de RUPS tegenbetaling eigenlijk niet kunnen. Dus ja, als daar RUP zijn die nog steeds uitvoering kunnen kennen, dan zou hij eigenlijk consequent moeten zijn en die allemaal overnieuw opstarten.
0: Oké. We kijken er naar uit. En wanneer verwacht je antwoord op die vraag?
2: Die commissiezitting is dinsdagavond, 8:00, ja.
0: Oké. Ja. Voilà, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
2: Ja, super. Zal ik doen.
0: En bedankt voor je komst naar onze studio.
2: Ja, dankjewel.

0: Goedemorgen, Thibaut Coignet.
1: Goedemorgen.
0: U bent journalist en u schrijft voor verschillende media in België dan?
1: Ja, vooral in België, ook een beetje in Nederland, maar vooral geschreven pers in Vlaanderen.
0: En hebt u een bepaald gebied waarin dat u dan gespecialiseerd bent?
1: Ja, ik werk vooral rond allee, buitenlandse thema's. Situeert zich dan meer inderdaad in West-Afrika, de Sahel en dan ook ja, de Westelijke Sahara, waar we vandaag gaan spreken. Maar ook het conflict, ook de conflicten in Myanmar en Oekraïne volg ik wel redelijk nauw.
0: Goed, ik bel u specifiek naar aanleiding van de Westelijke Sahara. Ja? Er was een berichtje in het nieuws over een beslissing van Spanje. En dat leek mij wel een goede aanleiding om eens naar die regio te kijken. Want ik heb daar al wel vaak zo vaag iets over gehoord. Maar ik dacht, het is misschien het moment om eens een keer zo duidelijk te schetsen wat dat eigenlijk is. En wat de situatie daar nu is. Want dat is eigenlijk vrij uniek, hè? Dat is een.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, het is inderdaad, en het is ook een conflict of een twistgebied al heel lang aansleept, hè. Toch wel ja, zeker 50 jaar. Maar om het misschien eerst te plaatsen, geografisch gezien, hè. Als we het hebben over de Westelijke Sahara, is dat dan een gebied ten zuiden van Marokko en ten noorden van Mauritanië en ten westen van Algerije, gelegen aan de Atlantische Oceaan. En vroeger in de 20e eeuw was dat lange tijd een kolonie van Spanje. Maar in de jaren 70, in die hele decoloniseringsbeweging, waarbij gebieden en landen hun onafhankelijkheid opeisten en de Europese naties hun kolonies ja, al dan niet uit eigen wil lieten gaan, zijn ook de Spanjaarden daar vertrokken. En dan was er eigenlijk de grote vraag wat er dan ging gebeuren met dat gebied. Want daar was een lokale bevolking, hè? Dus de oorspronkelijke inwoners van dat gebied zijn de Sahrawi.
0: Ah ja, en welke taal spreken die? Hebben die een eigen taal?
1: Ja, een variant van het Arabisch. Ja, vermengd met Berber dialecten.
0: Ah ja, want oorspronkelijk zal dat ook Berbergebied geweest zijn, dan neem ik aan, voordat de Arabieren daar kwamen.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, heel lang geleden. Ja.
0: Ja, heel, heel lang geleden, ja.
1: Ja, en eigenlijk is de grote, allee, het grote twistpunt, hè, het conflict is eigenlijk begonnen toen, hè, toen de Spanjaarden teruggetrokken zijn en dan voor eigen motieven besloten de Marokkaanse koning Hassan II in 1975 eigenlijk om dat gebied te annexeren met zijn fameuze Groene Mars.
0: Ja, en wat was daar zo groen aan?
1: Ja, die Groene Mars verwijst eigenlijk naar ja, groen als de traditionele kleur van de islam. En dat was eigenlijk ja, een soort van poging van Hassan II ook om zijn legitimiteit, zijn politieke legitimiteit te versterken. Want toen ging het in Marokko minder goed met de economie. En waren er heel wat ja, grieven en klachten van burgers. Dus met een soort van nationalistisch, religieus project om die gedachte die in Marokko al langer heerst, van het groot Marokko, waar de Westelijke Sahara bij hoort. Toen zag Hassan II zijn kans gewoon om de Westelijke Sahara te annexeren. Met een hele schare volgelingen, Marokkaanse burgers, die hij daarvoor gemobiliseerd of gecharmeerd had. En dat liep toch in de honderdduizenden, zijn ze dan echt
0: Wow.
1: heel symbolisch naar het zuiden getrokken.
0: Dat was een soort van overrompeling. Maar dat was,
1: Ja.
0: ze zijn er dan niet blijven wonen. Dat was gewoon een soort symbolische. Ja, een mars gewoon. Ja.
1: Ja, maar toen is het wel begonnen. Dat is eigenlijk het startpunt van de Marokkaanse annexatie. Hè? Dat ook het startpunt ook van het conflict. En die lokale bewoners, de Sahrawi, zijn dan eigenlijk redelijk snel al gevlucht naar het zuidoosten van Algerije. En hebben daar dan voor het eerst hun vluchtelingenkampen neergezet. Hebben dan ook het Polisario Front, dat is hun eigen politieke militaire organisatie. Die ijvert voor de onafhankelijkheid
0: Ja.
1: van de Sahrawi-staat. Dus zij willen dat de Westelijke Sahara een eigen Sahrawi-staat wordt. En ze hebben zich dan, een deel van hen heeft zich dan ook teruggetrokken naar die vluchtelingenkampen in Algerije, waar ze hun eigen republiek hebben uitgeroepen, die tot op vandaag dan nog altijd bestaat.
0: Ah ja, dus zij hebben een republiek, maar ze zitten niet in het land. Al ja, het grondgebied van die republiek is dan de Westelijke Sahara, maar zij zitten buiten de Westelijke Sahara. Dat is wel een heel originele situatie.
1: Ja, het is inderdaad redelijk uniek in die zin. Dus het is een republiek in ballingschap, hè?
0: Ja.
1: Dus ze hebben hun eigen ministeries en al die zaken in die vluchtelingenkampen in Algerije. Algerije gedoogt dat ook. Maar in de Westelijke Sahara hebben ze eigenlijk momenteel maar 20% van de Westelijke Sahara onder controle.
0: Ah, ze hebben toch een stukje onder controle. Ja, waarschijnlijk niet het stukje waar dat dan de fosfaatmijnen in.
1: Nee, want het meest vruchtbare en lucratief in economische zin deel van de Westelijke Sahara ligt inderdaad vooral aan de Atlantische Oceaan. Inderdaad, zoals je al verwezen, daar zijn de fosfaatmijnen, maar ook ja, die visrijke gebieden.
0: Ah ja.
1: Nu is het ook een heel interessant gebied voor hernieuwbare energie, windprojecten, al die zaken. Er zijn ook heel veel serres met tomaatjes en groenten die dan naar Europa worden geëxporteerd. Dus dat gebied staat onder controle van Marokko al eigenlijk al decennia. En die overige 20%, die overigens gescheiden wordt door een grote berm, hè, de Marokkaanse berm, waar tot op vandaag nog altijd 100.000 Marokkanen ongeveer die berm bewaken. Daar liggen heel veel mijnen rond. Tegenwoordig wordt het ook bewaakt met allerhande drone- en surveillance-apparatuur. Dus dat scheidt die twee delen. En dan aan de overkant van de berm, tot aan de Algerijnse grens, dat is ongeveer 20%. En dat is nog altijd onder controle van het Polisario Front.
0: Ja, en dat is dan iets waar je helemaal niks mee kunt, zo. Dat is gewoon super droog, neem ik aan.
1: Ja, het is heel droog.
0: Wonen daar mensen?
1: Begin jaren 90 hebben het Polisario Front en Marokko wel een staakt-het-vuren afgesloten. En dus toen zijn er redelijk veel toenaam.

0: zijn er eigenlijk niet meer te vinden.
1: We horen daar eigenlijk nooit iets over, maar dat is dus eigenlijk ook gewoon een bezet gebied. En nu ik eraan denk, als daar dus zaken geproduceerd worden, dan, en wij importeren die, dan is dat toch eigenlijk net zo illegaal als wanneer dat we zaken importeren die door Israëlische bedrijven op de westelijke Jordaan-oever zijn geproduceerd.
0: Ja, dat is een goede vergelijking. Die twee analogieën, dat die analogie wel opgaat. Hè. Want
1: Ja.
0: net zoals bij de westelijke Jordaan-oever heeft hier ook het Europees Hof van Justitie ook wel echt gezegd dat het echt over een bezetting gaat. Hè, dat de claim van Marokko op de westelijke Sahara illegitiem, dus niet rechtsgeldig is. Maar ja, dat is de ene kant natuurlijk, hè, van
1: Ja.
0: het verhaal. De rechterlijke kant, de juridische kant. En dan heb je ook nog de politiek, meer realpolitieke kant. Want dat heeft natuurlijk niet belet dat Europese bedrijven en overheden wel samenwerking zijn aangegaan met Marokkaanse administraties en bedrijven om activiteiten daar te ontwikkelen. En
1: Ah
0: ook om
1: ja.
0: goederen zoals tomaten naar hier te exporteren.
1: En dat wordt dan geëxporteerd als komende uit Marokko.
0: Ja, dat is ook nog een heel debat inderdaad, over welk label er zou eigenlijk moeten staan op het etiket.
1: Aha.
0: Maar ik denk dat er bij veel producten inderdaad nu nog altijd Marokko staat.
1: Ja. Een aantal landen hebben blijkbaar wel gezegd, ja, dat is Marokkaans gebied. Punt aan de lijn.
0: Ja, want misschien om dan nog toch even die tijdslijn te schetsen. Hè?
1: Ja.
0: Dus zoals we eerder zeiden in 1975, oké, die Marokkaanse annexatie. Dat is geëscaleerd in een echte gewapende conflict, gewapende strijd. Dan is er die fameuze berm gekomen, die de twee delen van de Marokkaanse Sahara, dus het overgrote leeuwendeel dat door Marokko wordt gecontroleerd, scheidt van de 20% door het Polisario Front. Dan in de jaren is er een soort van staakt het vuren gekomen. En dan is de VN ook beginnen onderhandelen over een soort van referendum. Ja, maar dat is nooit echt van de grond gekomen, omdat de twee partijen het nooit eens konden worden. En ja, het water was te diep. En in 2007 heeft Marokko dan zelf het autonomieplan gelanceerd. En dat zegt eigenlijk dat dan Westelijke Sahara deel wordt van Marokko, maar wel een groot stuk autonomie behoudt. Wat die autonomie precies inhoudt, is altijd een beetje onduidelijk gebleven, maar dat is alleszins hun plan.
1: Ja.
0: En wat we zien over nu. De afgelopen bijna 20 jaar eigenlijk, sinds de lancering van de autonomieplan, is dat Marokko heel veel diplomatieke overwinningen heeft geboekt. Toch heel veel landen hebben zich daarachter geschaard. En niet de minsten ook. Hè. De VS natuurlijk,
1: Ja.
0: Israël, maar ook heel veel Europese landen,
1: Ah, top.
0: waaronder Frankrijk, ons land ook.
1: Ah ja.
0: Ja, vorig jaar heeft minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, zich ook achter dat plan geschaard. Dus op diplomatiek gebied is Marokko eigenlijk heel hard aan de winnende hand, om het zo uit te drukken.
1: Maar ondertussen zit die regering daar nog in Algerije. Wat is dat toch tussen Algerije en Marokko? Dat lijkt op allerlei gebieden.
0: Ja, ik ben geen kenner, hè, van het dispuut
1: Nee, nee.
0: tussen Marokko en Algerije, maar ik denk wel de belangrijkste lijnen, alleen dat, zoals u zegt, het gaat al heel ver terug, is ook een heel andere opstellingen. Dus Marokko, Koningshuis,
1: Ja.
0: nooit echt gekoloniseerd geweest, toch altijd heel de diplomatieke banden met verschillende landen kunnen onderhouden, met
1: Inderdaad,
0: westerse landen ook.
1: inderdaad.
0: Algerije heeft een heel ander parcours afgelegd, hè. Die bloedige oorlog met Frankrijk, heel
1: Ja.
0: die decoloniseringsstrijd, dat dan heeft geleid tot een soort revolutionair militair regime. Dat die waarden nog altijd in het vaandel probeert te houden en traditioneel ook meer leunen op die andere bondgenoten. Hè. Ook tijdens de Koude Oorlog toch altijd meer gekeken richting Rusland, richting Cuba en dergelijke landen. Dus dat conflict sleept al heel lang mee, maar de Westelijke Sahara heeft dat natuurlijk enkel versterkt. En Algerije heeft daar vanaf het begin toch wel de kaart getrokken van het Polisario Front, door hen in de eerste plaats natuurlijk toe te staan om zich te vestigen op hun grondgebied, helemaal in het zuidwesten van het land. Daarbij moet wel gezegd worden, Algerije is een enorm land en

0: natuurlijk ook niet het meest vruchtbare stuk hè, van het land,
1: Nee,
0: maar toch
1: nee.
0: hebben daar wel toestemming om zich te vestigen. En eigenlijk dat stuk land, daar mogen ze ook hun eigen wet, hun eigen ministeries
1: Ah ja,
0: handhaven.
1: dat
0: Ja,
1: is
0: dus ik
1: eigenlijk
0: ben hun.
1: een semi-onafhankelijk stukje zo.
0: Ja, want ik ben in februari ter plaatse gegaan. En hoe dat meestal verloopt, is dat je ja, dan gaat via Tindouf, een Algerijnse stad vlakbij. En dan ja, de controles. En dan word je echt overgedragen door. Dus een controle langs de Algerijnse kant. En dan bij een checkpoint stapt je over eigenlijk lang naar de andere kant van het Polisario Front, die je dan welkom heet in hun eigen republiek.
1: En dat is dus echt een staat. Die hebben scholen en media, radiostation, ik zeg maar wat. Ja.
0: Ja, die hebben dat allemaal. Natuurlijk ook een leger, want gezien de omstandigheden is het een
1: God,
0: hevig
1: ja.
0: gemilitariseerde staat. Maar die worden inderdaad door enkele landen wel erkend, maar dat is wel geslonken doorheen die jaren. Momenteel zijn het maar een veertigtal landen die hen nog herkennen. En het komt van een tachtigtal en een aantal belangrijke, zoals India, Congo, hebben hun steun teruggetrokken.
1: En waarom? Ja, dat is dan ook weer het politiek spel zo.
0: Dat is een politiek spel, doordat Marokko economisch gezien altijd naar, ja, wel een redelijk belangrijk partnerland aan het worden is voor veel andere naties. Hè.
1: Ah
0: Hun
1: ja.
0: economie doet het zeer goed, technologisch gezien maken ze ook veel voorsprongen. Het is ook een industriële hub aan het worden van bijvoorbeeld de productie van elektrische auto's in Afrika. Dus ik denk dat die zaken spelen wel mee in de. Bij het denkproces,
1: Ja,
0: hè, bij
1: ja,
0: de
1: ja.
0: staatshoofden.
1: En u bent daar dan? Maar ik kan me dat. Het klinkt. Oh ja, het was een vluchtelingenkamp en dan zie je zo'n stel zielige tenten. Maar ondertussen zitten die daar 50 jaar. Dus is dat echt een stad geworden? Of is het
0: Ja, dat is een
1: grondig.
0: goede vraag. Het is nog altijd een vluchtelingenkamp. In die zin, bijna allemaal willen ze terug naar de westelijke Sahara, naar de plaats van waar ze komen, hè. Al die. Ik denk dat er een vijftal nederzettingen, een vijftal stadjes in dat gebied, in dat vluchtelingenkamp. En die dragen allemaal nog de naam van de steden in het oorspronkelijke
1: Ach,
0: gebied. Dus Laayoune, Rabouni, Dakhla, Smara. Maar ja, over de jaren zijn sommigen wel inderdaad ook huizen beginnen bouwen en meer permanente infrastructuur, omdat het duidelijk werd dat ze daar misschien toch nog even gingen blijven zitten. Maar de omstandigheden blijven wel echt heel, heel moeilijk. Ten eerste, klimatologisch is het ook een heel hard gebied, hè.
1: ja.
0: Heel, heel warme zomers, heel droog. In de nacht en in de winter kan het toch ook koud worden. En als het regent, is het vaak echt stortvloed. Dus dat zijn toch uitdagende omstandigheden. En de internationale hulp is ook aan het ontdrogen. Allee, 80% van de inwoners ongeveer, of toch het grote, grote leeuwendeel van de inwoners daar, blijft afhankelijk van internationale voedselhulp en internationale voedselbedeling. En die slinkt. Waarschijnlijk heeft dat te maken ook met de toenemende steun voor Marokko. Dan maakt je inderdaad niet populair door nog hulp te geven aan de vluchtelingenkampen van het Polisario Front. En ook twee, dat het conflict, gezien de vele andere conflicten en vele andere noden in de wereld, en de afnemende belangstelling van donoren om nog financiële hulp te bieden, ja, dat dat wel echt daalt op de prioriteitenlijst.
1: Ja, en u bent daar geweest, u bent daar als journalist geweest.
0: Ja, ik was ter plaatse, alleen ter ere hè, van de 50-jarige verjaardag. 50-jarige bestaan van hun eigen republiek. Dus dat was eind februari, was ik ter plaatse.
1: En was dat dan een beetje feestelijk of was dat een grote rouwdienst?
0: Nee, het was feestelijk, maar het was Ramadan, dus echt de ceremonie en alle grote bezoeken die waren dan verplaatst naar april. En op de dag zelf was er ook een zandstorm, dus was er eigenlijk weinig te merken, maar ik denk. Als de feestelijkheden, ja, dat is er ook nog in die kampen. Af en toe zijn er wel toch flinke zandstormen. Maar als de feestelijkheden konden doorgaan, dan zou het wel zijn geweest wat het woord zelf zegt. Ik denk toch eerder feestelijk, maar dat blijft wel altijd een bittere ondertoon zitten, omdat het zo lang duurt en omdat het ook duidelijk aan het worden is dat het allemaal moeilijker wordt. Ja, en hier en daar, dat is. Veel Sahrawi willen dat eigenlijk ook niet echt toegeven, on the record. Maar je hoort wel, zeker bij jongeren, dat ze ook nadenken over andere scenario's. Om toch
1: Ja.
0: de gewapende strijd op te geven, of alleszins iets, ja, een normaler leven te kunnen leiden zoals andere jongeren.
1: Ja, dat is ook al. Dat is ondertussen een derde generatie die daarop groeit nemen kan. Dat is zoiets als Palestijnse cursisten van mij die hun grootouders zijn vanuit Palestina naar Libanon gekomen. Maar zij zijn daar eigenlijk nooit geweest. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ook weer een analogie die redelijk accuraat is volgens mij. Ja, en ook in die kampen is er ook geen echt een toekomstperspectief. Er zijn heel weinig jobs. Er zijn wel scholen, maar verdere scholing is moeilijk. Dan moet er naar Algerije gekeken worden of naar Algerijnse steden zoals Alger, die dan meer dan 1000 kilometer, bijna 2000 kilometer noordwaarts liggen. Maar dat is ook moeilijk. Ze kunnen daar niet zomaar naartoe. Dus die jongeren daar hebben eigenlijk heel weinig perspectief. En voor de jongens en de mannen is het meest logische carrièrepad nog altijd een carrière in het leger.
1: En zijn daar veel mensen vandaar die dan effectief ook vertrekken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik niet echt zicht op. Ik denk het wel. Er zijn wel bijvoorbeeld een route die redelijk courant is, is ook naar het zuiden, richting Mauritanië. Dat wordt wel gedaan ook. Iets waar Spanje nu ook mee experimenteerde, was ook het burgerschap voor Bouazizi. Daar waren de voorwaarden waren wel redelijk streng. Je moest wel kunnen bewijzen dat je ouders in het gebied hadden geleefd, dat nog onder Spaanse controle had gestaan.
1: Ah
0: Er zijn
1: ja.
0: een aantal mogelijkheden, maar die blijven wel beperkt. En van illegale migratie bijvoorbeeld naar Europa, heb ik weinig weet.
1: Ja. Ja, en inderdaad, want dat was nu de aanleiding, daar moeten we misschien langzaam eens naartoe gaan. Spanje, ja, had aangekondigd dat mensen van de Westelijke Sahara dus Spaans burgerschap kunnen aanvragen, maar dat is dus niet voor iedereen, zegt u.
0: Nee, ik ken de specifieke voorwaarden ook niet, maar die waren wel redelijk streng. Je moet een bepaalde band kunnen aantonen met je voorouders of je ouders leefden in de Spaanse kolonie. Dus veruit niet alle Sahrawi komen daarvoor in aanmerking.
1: En enig idee waarom Spanje daar nu ineens mee komt? Is dat zo'n beetje Marokko pesten? Of ja, want tussen die twee botert het ook niet zo heel goed, hè?
0: Nee, dat is altijd een moeilijke relatie geweest. Ik weet niet waarom Spanje daar nu per se op dit moment mee is afgekomen. Dat is natuurlijk altijd iets dat wel een beetje leeft binnen de Spaanse politiek. Kan kaderen binnen die bredere regulariseringsplannen, hè, die de regering Sanchez ook heeft afgekondigd voor bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse migranten.
1: Ja.
0: Maar daar heb ik weinig zicht op. Maar wat ik wel kan zeggen is ja. Dat blijft altijd een kat en muis tussen Spanje en Marokko. Dus ook, ja, het is ook niet helemaal verbazingwekkend dat Marokko dan natuurlijk zoekt naar makkelijke stukken om mee te slaan, zoals bijvoorbeeld Ceuta, dan waar ze echt wel druk op kunnen zetten.
1: Ja. Ja, dat verbaast me toch wel dat ik u hoor zeggen dat het economisch zo fantastisch gaat in Marokko, als ze dan tegelijk toch grote golven mensen hun heil ergens anders zouden willen gaan zoeken. Maar dat is.
0: Ja, dat is een belangrijke kanttekening wel. Het gaat economisch redelijk goed met Marokko. Of Marokko biedt kansen, maar niet voor iedereen. Dat is een klassieke verhaal natuurlijk. Ik ben geen Marokko-expert, dus ik heb weinig zicht op die concrete economische zaken. Maar iets wat we ook nog misschien moeten behandelen, is die regionale context. Hè, om toch dat
1: Ja.
0: regeringsstandpunt van Europese landen te kunnen begrijpen. Als we uitzoomen naar de regio. Dat is toch een heel woelige regio. Ja, Algerije van oudsher heel, heel moeilijke banden met Europese landen. Vanwege die revolutionaire ideologie die daar nog altijd heersend is. Ja, Libië is toch ook altijd in volle chaos. Gaan we meer naar het zuiden, de Sahel, militaire junta's die zich naar Rusland hebben gekeerd. Dus Marokko is daar wel een beetje nog altijd de rots in de branding, hè. Europese land als diplomatieke partner, als economische partner, blijft ook onze zuidflank. Dus toch belangrijk om goede relaties te hebben met de landen die daar gelegen zijn. Dus ik denk dat ze dan in diplomatieke kringen, heb ik het ook al een paar keer gehoord, dat ze dan zeggen van ja, als ze de afweging moeten maken, die relatie met Marokko is gewoon heel, heel belangrijk, ook voor een land als België.
1: Oké, dus heel de aankondiging van Spanje is mogelijk iets wat meer een symbool is dan dat het echt concreet veel gevolgen gaat hebben. Of voordelen gaat opleveren voor veel mensen.
0: Voor de Sahrawi bedoelt u?
1: Ja.
0: Ja, daar ben ik redelijk pessimistisch in. Niet pessimistisch dan voor de politieke wensen en verlangens van de Sahrawi. Daar ziet het toch nog altijd eerder grauw uit. Hè. Ik denk dat
1: Ja.
0: Spanje af en toe wel nog lippendienst gaat bewijzen. Zo'n programma's voor binnenlands politieke doeleinden inderdaad ook nog een beetje die animositeit naar Marokko gaat oppoken. Maar ja, echt iets veranderen voor de Sahrawi's, dat zit er toch niet in, omdat dat ten eerste nog meer vanuit grotere machtsblokken moet komen, zoals de Europese Unie, waar dat niet het geval gaat zijn, omdat veel landen het Marokkaanse autonomieplan steunen. De US, de Verenigde Staten ook al niet. Donald Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij de Westelijke Sahara als Marokkaans grondgebied beschouwt. En pas recentelijk, ik denk vorige maand, is er nog de. Heeft de Marokkaanse koning nog de snelweg van Marokko naar de Westelijke Sahara tot de Donald J. Trump Highway omgedoopt?
1: Och jee.
0: Op dat vlak ziet het er toch niet goed
1: Oh.
0: uit. En er zijn ook al meerdere diplomatieke onderhandelingen geweest waaruit ook bleek dat toch ook Algerije aan het nadenken is om de relaties een beetje te bezien. Niet per se met Marokko, maar wel met andere Europese landen. En dat is ook niet bepaald in het voordeel van de Sahrawi of van het Polisario-front.
1: En zouden ze welkom zijn in Mauritanië? Pak dat Algerije zegt van jullie moeten hier weg. Hoe staat Mauritanië daar tegenover? Of vinden die eigenlijk ook dat die Westelijke Sahara van hen is?
0: Ja, Mauritanië is een apart land. In veel van de conflicten die spelen in de regio, zeker de laatste jaren toch altijd. Is het er toch altijd in geslaagd om zich een beetje buiten te houden? Maar dat betekent ook dat ze niet bereid zijn om echt vergaande engagementen te doen. Dus ik denk dat de kans klein is dat Mauritanië dat zou doen. Het is ook een heel arm land, waar de eigen bevolking ook al veel moeite heeft om werk of een inkomen te vinden. Dus die capaciteit van de Mauritaanse overheid om dat te bewerkstelligen is toch eerder klein. En die bereidwilligheid, zal ook niet bijster groot zijn. Dus dat acht ik ook
1: Ja,
0: niet heel realistisch.
1: want als ik hoor zeggen, de Sahrawi, zo noemen de Mauritaniërs zich toch ook, en die spreken toch ook
0: Ja.
1: Hassaniya, dat is zo'n beetje.
0: Nee, ze spreken dus hetzelfde Arabische dialect. En er zijn heel veel banden, hè, tussen de twee, die culturele banden. Maar dat is bijvoorbeeld ook het geval tussen de Mauritaniërs. Mauritaniërs en de Tuaregs delen ook heel veel banden.
1: Tuareg,
0: Tuaregs
1: ja.
0: die nu hun eigen strijd in het noorden van Mali aan het voeren zijn voor een onafhankelijke staat tegen
1: Ja,
0: de
1: allang, hè?
0: regering. Allang. Die krijgen eigenlijk ook heel weinig steun van de Mauritaanse overheid. En ik denk ook niet dat Polisario Front Rap wapens of een flinke financiële injectie moet verwachten van de Mauritaniërs.
1: Nee. Nog één vraag. Wat betekent Polisario nu eigenlijk?
0: Ja, Frente Popular para la Liberación de Saguía, El Hamra y Río.
1: Mensen
0: Dus
1: die.
0: ja, Popular Front for the Liberation of Saguía, El Hamra en Río de Oro. En dat zijn de namen van de Spaanse benamingen voor de Westelijke Sahara.
1: Ja, want het is ook al wel eens de Spaanse Sahara genoemd, hè?
0: Ja,
1: Ja.
0: inderdaad. Want zij waren eigenlijk ook al actief ten tijde van de Spaanse overheersing.
1: Ah ja.
0: Ja, maar dan zijn natuurlijk veel groter en veel actiever geworden na de Marokkaanse annexatie.
1: Ja. Goed, ik denk dat we alles wel weten nu.
0: Ja, oké.
1: Bedankt voor uw tijd. En als er iets is waarvan u ons graag op de hoogte brengt, dan weet u ons wel te vinden.
0: Ja, hetzelfde. Het was een heel aangenaam gesprek, dus
1: Dank u
0: dank u
1: wel.
0: wel.

0: Ja, dat is een opname die ik niet zelf gemaakt heb. Dat is een demo van Strange Little Girl van de Stranglers 1974. We hebben Ludo, de Brabander van Vrede, VZW aan de lijn. Goedemiddag, Ludo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending. Het is een tijd geleden. En we bellen je naar aanleiding van je berichtgeving rond op vrede.be rond de herbewapening van Duitsland. Moet misschien gewoon eens uitleggen wat de plannen daar zijn van de Duitsers.
1: Wel ja, kijk, de huidige bondsregering van kanselier Merz, die aangetreden is in februari vorig jaar, heeft kort nadien, en dat was bij monden van Merz zelf aangekondigd toen, dat Duitsland het grootste conventionele leger van Europa moet hebben. En dat binnen een korte periode, binnen afzienbare tijd. Het was hetzelfde jaar dat de fameuze NAVO-top in Den Haag plaatsvond, waar de NAVO-leiders beslisten om, onder druk van de VS, om naar 5% uitgaven te gaan op basis van het bruto binnenlands product. Dat wordt dan verdeeld over 3,5% directe militaire uitgaven en 1,5% militair gerelateerde. En als we dan over dat eerste pakket hebben, die 3,5%, daarvan heeft Duitsland ondertussen beslist dat dit traject al tegen 2029 moet gerealiseerd worden. En dat, terwijl de NAVO deze norm pas vindt dat deze norm pas in 2035 moet bereikt worden. Dus het gaat over een sterke stijging van de militaire uitgaven, een sterke militarisering, zou ik maar zeggen, van Duitsland. Enerzijds, en dat op een, aan een zeer snel tempo. Voilà, dat is een beetje samengevat wat nu zich in Duitsland afspeelt. Als je dat in monetaire, nominale termen uitdrukt, ja, dan gaat dat over een leger dat in 2030 ongeveer meer dan 180 miljard euro ter beschikking heeft. Hè. Dat zou dus meer zijn, een stuk meer dan wat op hun eentje, dan wat Rusland heeft, of meer dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen. Dus dat is toch wel heel betekenisvol.
0: Ja, ik zie dus, je meldt hier dat in 2015 de militaire uitgaven 36 miljard waren. Dus ja, we gaan van 36 miljard in 2015, 15 jaar later, naar hoeveel was het? 180.
1: Dus ja, dus dat is toch maal 5 ongeveer, denk ik, hè, als ik het goed reken. Of bijna maal 5, maal 4,5 of zo.
0: Ja, 36 maal 5 is 180, ja.
1: Ja, dat is dus een ongeziene stijging. Hè. Dus dat heeft Duitsland nog niet meegemaakt. Of het moet zijn dat dat proces ook plaatsvond aan de voorhand van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk wat een beetje, hoe moet je dat zeggen, als men zegt het sterkste conventionele leger en dat dan effectief ook heel vlug doet. En daar gaat natuurlijk veel geld naar nieuwe wapencontracten. Dit jaar voorziet men alleen al meer dan 80 miljard contracten te tekenen aan wapendeals, dus wapenaankopen. Ja, dan komt dat doembeeld natuurlijk van dat grote Duitse leger, dus de 20e eeuw, die twee oorlogen die Duitsland is gestart, dan komt dat doembeeld toch wel naar boven.
0: Ja, ik zie hier de Duitse bruto nationaal product, zie ik hier 4.300 miljard. Dat is natuurlijk een enorme bedrag. Dus 1% is 43 miljard daarvan. Dus ja, inderdaad, als je aan 3,5 zit, dan zit je daar boven de 150 miljard. Ja, maar dus, ja, historisch gezien is het inderdaad significant, omdat dus na de oorlog waren er daar, de mensen zijn dat eigenlijk vergeten. Hè? Duitsland bezet werd door vier machten, dat was niet... Daarna is dat zo wat Oost-West geworden, maar West-Duitsland was ingedeeld in drie machten, omdat het eigenlijk aanzien werd dat Duitsland was een echt probleem, een probleemland dat altijd oorlog begon, een militaire traditie had. En 40 jaar lang mocht Duitsland dan eigenlijk zo goed als geen leger hebben, zeker?
1: Wel ja, kijk, je hebt... Vooral Frankrijk, kijk, natuurlijk, hè, Frankrijk dat historisch de grote rivaal was van Duitsland en omgekeerd in Europa, was natuurlijk zeer argwanend. Hè. Dus Frankrijk heeft eigenlijk drie invasies, Duitse invasies meegemaakt. Hè, als je die van 1870 erbij telt, 1914-1940. En dus na de Tweede Wereldoorlog, dat was zeker na de Eerste Wereldoorlog zo, hè, werd een deel van Duitsland gedemilitariseerd. Na de Tweede Wereldoorlog ook was het geen optie, in die eerste jaren toch niet, dat Duitsland zich zou herbewapenen. Maar natuurlijk was het was ook het begin van de Koude Oorlog. Laten we zeggen dat de VS dan met... je hebt de oprichting van de NAVO in 1949. En dus de oplossing werd dan gevonden naast het feit dat de VS mee instonden voor de, met het Marshallplan voor de opbouw van Europa, de heropbouw, de wederopbouw, want zij hadden markten nodig, dat was niet louter het altruïsme, was een ander onderdeel van de NAVO-project om Duitsland daar op termijn in op te nemen en op die manier Duitsland, laten we zeggen, militair onder controle te kunnen houden door mee in een alliantie te zitten. En dan heb ik het enkel over uiteraard West-Duitsland op dat ogenblik. En dat is wat uiteindelijk gebeurd is. Hè. Dus Duitsland is dan in 1955 opgenomen en kon geleidelijk aan, laten we zeggen, op militair vlak weer normaliseren. Zonder dat dat natuurlijk tot grote uitschieters zou leiden. Maar voor Frankrijk in die eerste jaren zeker was het ondenkbaar dat Duitsland zou herbewapenen, hè, toch niet op een niveau dat voor hen dan onaanvaardbaar was of bedreigend kon zijn. Hè. Maar door de, laten we zeggen, de NAVO en dan de Europese samenwerking op termijn is die angst weggevallen. Ja, nu ondertussen tussen Frankrijk en Duitsland weten we dat er eigenlijk dat de samenwerking zodanig is dat er op dit ogenblik geen vrees uitgaat, dat men ook geen troepen nodig heeft om te positioneren langs elkaars grenzen. Hè. Wat natuurlijk niet wegneemt dat dat op termijn misschien ooit weer kan veranderen, maar in elk geval voor Parijs was dat geen optie. Hè. Ja. Een sterk bewapend Duitsland.
0: Maar nu, ja, dus je hebt binnen Europa heb je dan die Rearm Europe. Schrijf je dat ze 800 miljard euro gespendeerd worden aan investeringen, ze noemen dat dan, aan militaire uitgaven. Maar ik weet niet, je kunt wel inzicht geven hoe dat gaat, want men zegt soms van ja, oké, Europa moet op zichzelf staan en een eigen defensie en zo opzetten. Op zich denk ik dat dat zin heeft, maar eerder in plaats van NAVO dan erbovenop. En hoe gaat dat in concreet eruit draaien, die zaak voor Rearm Europe? En ook de Fransen, ja, ze zien een beetje met leden ogen aan dat de Duitsers eigenlijk vooral zichzelf bewapenen dan, hè, in plaats van Europa.
1: Ja, wel kijk, je moet dat allemaal in een context plaatsen. Natuurlijk een van de Russische agressie in Oekraïne, hè, de oorlog die daar nog altijd aan de gang is. Dat is één, hè, dus Europa, dat is het discours van onze leiders, dat zich dan bedreigd voelt. Want als Oekraïne valt, zo wordt toch geïnsinueerd, dan zou het wel eens de beurt kunnen zijn aan de Baltische Staten en Polen. Hè, hoewel dat natuurlijk qua machtsverhoudingen tussen NAVO en Rusland toch vrij ondenkbaar is of een zelfmoordmissie zal zijn voor Rusland. Maar goed, dat is wat men toch naar voren schuift als grote vrees. Dat is één ding. En natuurlijk de groeiende spanningen met Washington. Hè. Nog niet zo lang geleden legde Washington een claim op Groenland en dreigde zelf met allerlei mogelijke middelen die claim waar te maken. En dus de afstand die groeide. En dus, maar Macron had al in 2017, de Franse president, opgeroepen om meer werk te maken van een strategische autonomie. En dat werd vooral dan ook militair gezien of ingevuld, want strategische autonomie heeft natuurlijk veel aspecten. Het is eigenlijk, laten we zeggen, sindsdien dat men geleidelijk aan, en dus dat die invasie heeft dat versterkt, de Russische invasie, gaan denken is Europa moet veel meer zelf opkomen en wat men noemt een eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is trouwens zo dat bondskanselier Merz dat ook verkoopt. Hè. Duitsland moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een sterker Europa. Hè. Vandaar dat sterkste conventionele leger. En dus vorig jaar lanceerde Ursula von der Leyen, die trouwens de commissievoorzitter, maar in vorig leven, politiek leven, minister van Defensie was van Duitsland. Mm-hmm. Dus ze weet waar ze mee bezig is, zal ik maar zeggen. Lanceerde dan dat fameuze Rearm Europe-programma, dat uit twee grote stukken bestaat. Eén is dus het principe dat, of het uitgangspunt is dat elk land 1,5% extra mag uitgeven van zijn begroting om te investeren in het militair apparaat of in hun militair apparaten. En als je dat optelt, kom je aan 650 miljard ongeveer. Dus dat is geen echt vers Europees geld. Dat is eigenlijk gewoon geld dat de lidstaten van de EU extra uitgeven, zonder dat daar de klassieke begrotingsnorm van Europa, hè, je mag niet meer dan 3% in theorie schulden hebben, hè, een begrotingstekort hebben. Dus maar voor die militaire uitgaven, die 1,5% extra, wordt die norm, geldt die norm niet, hè, wat dus anders is voor alle andere uitgaven, voor sociale uitgaven bijvoorbeeld. Dat is één. En dan heb je nog eens 150 miljard uit wat noemt Security Action for Europe, hè, SAFE heet dat programma. En dat zijn goedkope leningen, vooral voor gezamenlijke bestedingen, dus waar men dus ook militair en materieel kan mee aankopen. En dus dat allemaal is eigenlijk een onderdeel van dat... van die strategie voor een grotere strategische autonomie en voor de uitbouw, laten we zeggen, van dat Europees in naam defensie, veiligheids- en defensiebeleid. Dus, maar dat is natuurlijk de militarisering van Europa.
0: Mm-hmm.
1: En wat natuurlijk
0: maar is er eigenlijk, maar het punt is eigenlijk, mijn puntje was meer, is er daar eigenlijk wel een gemeenschappelijk beleid? Want ik heb dus in je artikel lijkt je een beetje aan te geven, de Fransen zien dat als een opportuniteit voor hun wapenindustrie en die zien de Duitsers dat een opportuniteit voor hun wapenindustrie. Dus we krijgen, gewoon die nationale legers die dan eigenlijk versterkt worden en wat... praat verkopen over Europa versterken en ondertussen allemaal onder aan de NAVO blijven hangen.
1: Ja, het is een beetje dubbel allemaal. Hè. Dus je hebt het nationaal belang, je hebt het NAVO-belang. Er zijn een aantal landen die meer transatlantisch denken dan andere landen. Denk vooral aan Oost-Europese staten, maar ook bijvoorbeeld landen als Nederland. En dan heb je degene die vooral focus leggen op het Europese, waar Frankrijk een beetje de lead over heeft. He, maar die drie lopen door elkaar. Want als je zegt meer investeringen in het militair apparaat, dan spreek je ook over de Europese militaire basis. En er zijn programma's om die te versterken op Europees niveau. He, dus er is een poging of al een proces al een tijdje bezig om die industrie op een Europese leest te schoeien. Dat gaat ook over bijvoorbeeld... als je investeert, dat het ene land bijvoorbeeld onderdelen maakt voor een assemblage in een ander land en die markt wordt, men heeft die wapenhandel, wetgeving over intra-EU-transacties versoepeld. Hè. Dus dat speelt mee. Maar natuurlijk, als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld, dan zie je dat dat geld natuurlijk vooral ook bedoeld is om de eigen wapenindustrie serieus te kunnen voeden. En dat is natuurlijk die idee van... de wapenindustrie, men spreekt in sommige gevallen echt over de nood aan een oorlogsindustrie. Dat zijn de woorden van Mark Rutte, de NAVO-secretaris-generaal, maar ook anderen hebben dat al in de mond genomen. Een oorlogsindustrie die eigenlijk tegelijkertijd ook de motor moet zijn van de algemene economische heropleving, industriële heropleving in Europa. En dus wat men dus het militair Keynesianisme noemt met een moeilijk woord, waar heel veel vraagtekens bij te plaatsen vallen. Maar goed, het gevolg is dat een groot bedrijf zoals Rheinmetall, dat het grootste Duitse wapenbedrijf is, staat in de top 100 op de wereldranglijst, maar ergens op, weet niet, plaats in de middenmoot, de betere middenmoot. Maar dat die natuurlijk heel veel bestellingen krijgen. Zij zijn bijvoorbeeld de producent van panzervoertuigen en dergelijke. Dan, om even te vergelijken, in 2014 was de omzet 4,7 miljard en vandaag is dat al meer dan 10 miljard en men verwacht dat de omzet zal groeien naar 20, 25 miljard volgend jaar en zelf 50 miljard tegen 2030. En daarmee zou het de tweede grootste wapenbedrijf of derde grootste wapenbedrijf ter wereld zijn.
0: Mm-hmm.
1: En na Lockheed Martin. En dus dat is iets natuurlijk wat wel concurrerend is. Frankrijk ziet dat ook gebeuren.
0: Ludo, maar hoe zit het nu eigenlijk met de Europese integratie? Dat was eigenlijk nog een beetje mijn vraag. Want dus je bevestigt eigenlijk dat ze dus een eigen industrie opzetten, maar is er eigenlijk iets enige aanzet om effectief van de VS minder afhankelijk te worden? Ik heb de indruk van niet.
1: Ja, dat wel. Hè. Dat doet men ook. Het is daarmee, ik zeg, het zijn verschillende mechanismen die spelen. Hè. Je hebt het nationaal belang, maar er is ook een Europees belang en er zijn gekoppeld daaraan Europese initiatieven. Hè. Ik verwijs ook onder meer naar het European Defence Fund, dat een aantal jaren geleden is opgericht, dat net de bedoeling heeft om eigenlijk de Europese wapenindustrie, laten we zeggen, als één industrie te zien.
0: Ja, maar men gaat gewoon meer geld uitgeven aan wapens in de plaats van te switchen, heb ik de indruk. Want al die initiatieven waar die je nu vermeld is, meer geld. Maar gaat men daar eens, we gaan geen F-35's meer aankopen. Nee, in tegendeel, de ene dat ik hoor zeggen, we gaan er nog extra aankopen.
1: Ja, dat is ook zo. Hè, tot op dit ogenblik, vorig jaar alleszins was het nog zo, volgens CIPRI, dus dat is zo'n vredesonderzoeksinstituut uit Zweden, dat 60% van de wapenaankopen van de Europeanen nog altijd in de Verenigde Staten gebeurt. En een van die paradepaardjes daar is natuurlijk de F-35. Maar tegelijkertijd het European Defence Fund stimuleert nu net de samenwerking tussen bedrijven over de grenzen heen met gezamenlijke projecten die kunnen ingediend worden en cofinanciering kunnen krijgen onder dat fonds, dat Europees Defensiefonds. Maar je merkt dat dat toch niet altijd van een leien dakje loopt. Dus trouwens de pogingen van een Frans-Duits project voor een nieuw gevechtsvliegtuig zijn dus afgesprongen. En dat heeft te maken met de belangen van die individuele bedrijven die vechten om het grootste deel van de koek of bepaalde productielijnen dan liever in dit ene land dan in het andere land willen laten plaatsvinden. Ja. Dus dat is iets dat met vallen en opstaan gaat, die integratie.
2: Ja. Maar het gaat de hele tijd maar over geld en hoeveel mensen kunnen uitgeven. Maar ik denk dat Joris ook... Ik zit nu de hele tijd met de vraag, is er iets van coördinatie? Ik bedoel, van, we moeten toch niet naast elkaar allemaal dingen gaan doen? Er moet toch een beetje een zicht zijn van wie wat doet? Dat niet, dingen niet dubbel gebeuren of zo? Maar dat is er precies niet.
1: Wel, dat is natuurlijk wat men eigenlijk voor ogen heeft. Hè. Vandaar het verdrag van Lissabon, dat ondertussen toch al bijna 20 jaar oud is, hè, dat in 2007 is opgesteld en 9 in werking is getreden. Daar staat een heel hoofdstuk in veiligheids- en defensiebeleid met een heleboel instrumenten om, laten we zeggen, te komen tot een gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid. Hè. Wie weet ooit om te komen tot een Europees leger, wat de droom is toch van sommigen. Eengemaakt Europees leger en alles erop en eraan.
0: En wordt daar enige aandacht
1: toegegeven?
0: Maar dat
1: is nu net wat niet zo eenvoudig is, hè, omdat er die nationale belangen meespelen. Ja. En ook omdat de Verenigde Staten nog altijd zeer dominant zijn. Dus ook de VS. Kijk, vergeet niet dat de NAVO-uitbreiding deels was ingegeven om Europa te verdelen. Dat was Brzezinski destijds zijn project. En hij wist, als Baltische staten en landen als Polen erbij komen, dan verdelen we Europa en dat verstevigt onze positie in Europa. En dus op die manier, laten we zeggen, leggen zij ook een stukje een hypotheek, of zijn ze er geslaagd om, laten we zeggen, die Europese eenmaking op vlak van veiligheid en defensie voor een stuk te af te remmen?
0: Ja, want ik wil nog 2 dingen kort AfD wil ik nog over hebben en kort Polen eigenlijk, want ja, Polen is natuurlijk een veel kleinere economie, ook minder bevolking, maar die hadden een militaire uitgave in 2019 11 miljard, ten opzichte van de Duitsers in 2015 was het dan 36 miljard, maar ondertussen zitten die aan 50 miljard ook, de Polen. Dus ik dacht dat dat een van de grootste legers ook was, toch in manschappen. 4,7% van Brussel Nationaal Product versmossen ze er al aan. En dan denk ik van, want Polen ziet dan de Duitsers als een bedreiging en dan zal waarschijnlijk ook de Duitsers Polen gaan zien als een bedreiging. Dus ik vraag mij af, op een bepaald moment was ik aan het denken, we hebben nog de NAVO vooral nodig om te zorgen dat we niet onder elkaar gaan beginnen vechten als het zo doorgaat.
1: Ja, maar ik denk, het is een beetje genuanceerder. In Polen is effectief heel sterk aan het militariseren. Natuurlijk met de grote angst te maken, en dat is historisch natuurlijk gevoed, dat zij gevonden fressen zijn naar Oekraïne voor Rusland. Hè, dat zij dus het volgende slachtoffer zijn. En dus daar is een grote wil om heel grote inspanningen te doen. Dat is één ding. En zij kijken natuurlijk ook een beetje wantrouwig naar Duitsland. En dat heeft meer te maken met de politieke ontwikkeling in Duitsland. Ik denk dat Polen het oké vindt dat Duitsland een sterk leger uitbouwt, maar dan moet het gericht zijn tegen Rusland. Maar natuurlijk het feit dat op de deelstaatsverkiezingen, en dat is natuurlijk heel belangrijk bij die ontwikkeling, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, een paar weken terug, daar is AfD als met een monsterscore naar buiten gekomen en AfD is echt extreem rechts en zeker in Sachsen-Anhalt wordt door de Bundesnachrichtendienst, dus de geheime dienst van Duitsland, gezien als een zeer extremistische afdeling met neonazies en dergelijke, dat die bijna 44% haalden. En dus nu zijn de verkiezingen dit weekend in Berlijn. Daar is het beeld helemaal anders, want daar zou bijvoorbeeld de linkse overwinning met die linken, die leiden nu in de peilingen, de verkiezingen kunnen winnen, maar ook AfD toch nog sterk scoren met bijna 20%. Maar vooral in Mecklenburg-Voorpommern, dat is nog een andere voormalige Oost-Duitse deelstaat, daar zou AfD ook een grote score halen van rond de 7, 38% volgens de peilingen. En dus Als je kijkt naar heel Duitsland, dan is AfD op dit ogenblik peilt als grootste partij, bijna 30%. Ja. Ludo, en dat maakt Polen angstig.
0: Ja, Ludo, je schrijft,
1: dat extreem rechts.
0: Ja, je schrijft, de AfD presenteert zichzelf een opvallende mix van traditioneel linkse en rechtse nationalistische standpunten. Volgens de extreemrechtse partij heeft Duitsland zo zich onnodig laten meeslepen in een confrontatiestrategie met Rusland, die handenvol geld heeft gekost. Dus maar ook door de sancties tegen Rusland. Eigenlijk denk ik van dat is een beetje een standpunt dat jullie ook wel kunnen nemen. Waar jullie ook aan kunnen meegaan, hè?
1: Wel, kijk, de AfD is een extreemrechtse partij, hè, om te beginnen, hè, maar heeft, en dat is wat angstig maakt, stel dat AfD ooit bestuursmacht krijgt over heel het bondsland, hè, dus pakt bij de verkiezingen over een aantal jaar. AfD heeft een zeer pro-Russische houding, hè, of ik zal het anders zeggen, AfD is... kijk meewarig naar al dat geld dat weggaat volgens hen naar verkeerde prioriteiten, namelijk de confrontatiepolitiek met Rusland, wapenleveringen aan Oekraïne en zij vragen diplomatie met Rusland. Dus dat is, laten we zeggen, een klassiek links standpunt. En dat is ook een standpunt dat aansluit bij wat de vredesbeweging vraagt, dat klopt. Maar wat AfD tegelijkertijd wil, is niet dat... dat het leger afslankt. Integendeel, zij willen ook een, wat zij noemen, een trots en sterk leger, een goed uitgebouwd leger, dat dus beter gefinancierd en beter bewapend wordt. En tegelijkertijd ook de herinvoering van de dienstplicht, bijvoorbeeld. Hè. Dus een groot leger met veel manschappen, maar dan voor de verdediging van het grondgebied. Hè. Wat zij noemen de verdediging van het grondgebied. Dus zij willen eigenlijk een gemilitariseerd Duitsland, maar niet gericht tegen, tegen Rusland.
0: Maar tegen wie
1: en
0: dan wel?
1: Dat is wat Polen zo angstig maakt, dat extreem rechts aan de macht komt en op een berg wapens zit. Ja. En dan komt het doembeeld naar boven natuurlijk van een Duits-Russisch pact, zoals dat was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, of tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat Polen dan het slachtoffer wordt niet alleen van Rusland, maar ook van Duitsland. En dat is die geschiedenis, zal ik maar zeggen, of dat doembeeld dat in Polen toch weer terug opduikt.
2: Ja, ik had nog snel een vraagje, want het gaat de hele tijd over het aankopen van wapens, maar iemand moet die wapens ook vasthouden natuurlijk. Hè? Dus hoeveel procent van die verhoogde uitgaven gaat naar een uitbreiding van het aantal militairen? Dat was mijn eerste vraag. En kunnen ze mensen daar enthousiast voor maken? Komt er nu een charme-offensief, zoals bij ons, van oh, wat leuk, een carrière in het leger?
1: Ja, dat moet zich bewaarheden. Hè. Bedoel, het is niet min, hè. Wat men vraagt. Men wil echt een uitbreiding van het troepenaantal van een soort dus beroepsmilitair met meer dan 100.000. Hè. Of een kleine 100.000, dus van 186 naar 260.000. Maar vooral de reserve moet uitgebeld worden. En daar komt dan die dienstplicht bij. De vrijwillige dienstplicht, maar blijkt dus dan...
2: Vrijwillige plicht is een beetje raar, hè?
1: Ja, ik bedoel een vrijwillige legerdienst, sorry.
2: Ah ja, oké.
1: maar het is niet zo raar eigenlijk. Eigenlijk is de woordspeling goed, omdat de verplicht kan worden als men niet aan het aantal effectieven kan komen. En dat is natuurlijk iets, blijkt toch in Duitsland, en dat heeft te maken ook met het oorlogsverleden van Duitsland, dat nog altijd een beetje nazindert, ook bij de jonge generatie, dat daar toch veel jongeren niet voor staan te springen. Vandaar dat er al een paar grote nationale acties waren. En de volgende is trouwens op 20 november, hè, een youth strike tegen deze maatregel. Hè. Dus tegen die zogenaamde vrijwillige legerdienst, maar die dan verplicht wordt als men niet aan de effectieve
2: een
1: komt.
2: Een jongerenstaking?
1: Dus een scholierenstaking. Ah, ja. Dus de scholieren zijn al twee keer op straat gekomen om te protesteren. En het is een beweging die groeit. Hè. En nu wordt dat een Europese actie, omdat gelijkaardige ontwikkelingen zich in verschillende... Kijk naar ons land.
2: Ja, hè. Inderdaad.
1: Dus, ook bij ons is de vrijwillige leerdienst. En spreekt men al over een toekomstige mogelijkheid dat er verplichting komt. Wat men niet kan doen natuurlijk, want daarvoor heb je heel veel logistiek nodig. Dus het uitbreiden van je troepen betekent meer kazernes. Je moet die allemaal logistiek dus kunnen plaatsen. Dat kost allemaal geld en vooral veel tijd om dat te organiseren. Dus dat is een proces, denk ik, dat trager zal gaan dan dat men dat wil. Hè. Dus iets makkelijker is natuurlijk om wapens aan te kopen, contracten te tekenen en die aan te schaffen. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat men dus een hoop wapens heeft die nog altijd niet... waarvoor onvoldoende handen er zijn om ze te bedienen.
0: Ja. Goed, Ludo, we kunnen nog eventjes doorgaan. We moeten eruit, want de volgende programmamaker zit al klaar. Dank je wel. Voor deze toelichting, Doris Ludo, de Brabander van Vrede VZW, voor de mensen die enkel het einde van het interview gehoord hebben, en tot een volgende keer. Isie, wil je nog iets zeggen of zo?
2: Ja, niet speciaal tegen Ludo, maar
0: oké, goed. Ik zal afscheid nemen van Ludo dan eerst. Tot ziens, Ludo.
1: Ja,
0: beste. Dag. Ja, zeg het maar.
2: Een medeoprichter van onze radio, namelijk Frits Troobans, had de radiotechniek in het leger geleerd. Dus toch nog nuttig voor iets die dienst
0: doet. Voilà. En volgende week dus Gilbert Egremond, prof nucleaire veiligheid over kernenergie. De kapstok is een beetje de plannen van de nationale overheid in België hier met de oude en eventueel nieuwe kerncentrales enzovoort. Is, heb jij nog iets voor volgende week?
2: Ja, maar ik weet...

0: Want waarschijnlijk, dat is niet voor beluistering.
1: Dat stond nog voor beluisteren op, denk ik.
0: Ah, dat is bizar, want het zit nu wel in de uitzending.
1: Ah. Dan werkt de voorbeluistering niet.
0: Oh, dat is niet zo erg. Oké, in ieder geval...
1: We zullen dan maar overschakelen.
0: Ja, okay. En daar hebben we al de... Ja, die willen we u nu eigenlijk net besparen.
1: Dus binnenkort gaan we het over het Litouws hebben. En dan misschien ook nog het Albanees.
0: Het Albanees, ja. Daar hadden we iemand voor, maar die was dan... Er waren toestanden waardoor dat die even niet kon.
1: En over Engels met een raar accent gesproken, ik wil ook nog eens iets over het Schots doen.
0: Ja.
1: Dat is ook zoiets gelijk dat Italiaans van Adriano Celentano, even raar.
0: Ja.
1: Allee, er staat wel wat op programma. Goed.
0: Tot over 2 weken. Babylonia.

Jesus God.

0: communie.
1: Goedemorgen, liefste luisteraars, zondaars parochianen hier bij de communie. Tijd voor een tweejarige verjaardagseditie. Volledig onvoorbereid natuurlijk, zoals het wel vaker gaat. 2 jaar intussen dat ik hier elke week voor jullie een zielsvervoerende, geestesverruimende klankenmis opvoer. Voor jullie inclusief randcommentaar, spirituele begeleiding en wat nog meer allemaal. En om daar in de bloemetjes te zitten, heb ik hier natuurlijk niemand minder dan de vuurste der aller predikanten. Klaarstaande is Pharaoh Sanders. Natuurlijk, als er toch nog een predikant zou moeten zijn die wonderen mooie misvieringen zou kunnen opvoeren, is het wel Pharaoh Sanders himself natuurlijk. Hier horen we hem bezig. Op de plaat Elevation, Oro Cere, denk ik dat het heet. Tussen haakjes staat er Nigerian High Life. Een beetje meer bewegelijk dan we gewend zijn voor deze, ja, dit moment van de communie. Maar kom zeg, het is 2 jaar. Denk jullie allemaal reeds bij voorbaat om er altijd bij geweest te zijn. Denk ook hier waren Luterus van Hoof, Anthony Delaunay en ook mede-programmamakers Koenraad, a.k.a. Freakscene en Alex van Smegma. Christel Kumpen en nog zoveel anderen om te steunen van in het begin. En natuurlijk jullie, de luisteraars die er elke week ongetwijfeld haarscherp aan het luisteren bijstaan. Hier is Pharaoh Sanders intussen. Welkom bij weer een nieuwe editie van De Communie.

En zo begonnen we vurig, heet en gereed met Pharoah Sanders en OROC Ere overgegaan naar Shakali. Dat is de nonne plume van Simoa Callisto, Finse experimentele elektronische muzikant, producer, componist, noem maar op, die tegenwoordig in Brno, Tsjechië, woont. En die we ook al in duo hebben gezien met een Iraanse muzikant, wiens naam ik weer al vergeten ben, net zoals vorige week. Zo zie je maar hoe goed dit programma altijd voorbereid is. Simoa Callisto dus samen. Dit was solo, maar we hoorden hem eerder als samen met de Iraanse muzikant onder de naam Gnaw. Dat is geschreven GNAW. Loont zeker de moeite om dat duo eens op te zoeken. Maar Radio Centraal zou Radio Centraal niet zijn mocht er altijd wel iets verkeerd gaan. Dus ik heb het woord even overgegeven aan Larage en Kramer om intussen tijds platenspeler numero duo te controleren, want er komt een brommetje door. Tot zo.

Ondertussen kon u genieten van La Raji en Kramer. Excuseer. Met hun plaat getiteld Baptismal. Bonner Kramer is het dus van het legendarische Shimmy Disc Records New York. Vorig jaar helaas ter ziel gegaan na goede 20 plus jaren activiteit. Heeft altijd, is altijd een voorvechter geweest, die man, met zijn label van extreme underground, totale onbekende outsider toestanden. Het bekendste voorbeeld daarvan, die aan oppervlakte is geraakt van de mainstream, is een Daniel Johnston bijvoorbeeld. Die hier nog in Muka, lange tijd terug, of enige jaren geleden, een aantal jaren geleden, een in-situ kunstwerk heeft gemaakt, of ik weet niet hoe ik het juist moet omschrijven. Hij maakt in ieder geval tekeningen op de witte muren. Voilà, ik zal het op een heel eenvoudige manier zien. Maar dus Kramer hier samen met La Raji in een getiteld Ambient Symphony, nummer uno, dus er zou nog een vervolg komen, of meerdere vervolgen. Muziek voor piano's, meervoud en oceaan. Muziek voor piano's en ocean, denk je, best een mooie omschrijving. Ondertussen vrees ik dat ik het zal moeten doen met één plaatsspeler, maar geen nood, ik heb hier nog gelukkig andere afspeelmedia bij, zoals de goede oude cassette en natuurlijk ook telefoon met kwalitatieve WAF-bestanden. Ja, geen paniek, het zullen geen gedeterioreerde, voilà, maar ik kan mijn eigen woorden niet meer uitspreken. Verval MP3's. Dus geen MP3's, maar kwaliteitsvolle geluidsbestanden. Ja, het is altijd een beetje knutselen hier in de palliatieve zorg voor tegendraad andersdenkers. Ondertussen zal ik dat cassetje hier eens in gang zetten. Hopelijk wil dat nog meedraaien. Het is slechts kanaal 2 van de cassettespeler die het doet, geloof ik. Eens kijken of er iets uitkomt. Dat klinkt al min of meer veelbelovend. Maar Kramer dus nog een laatste dingetje. Die brengt binnenkort ook een plaat uit. Hier op het Antwerpse Kleinkaver Records label. Samen met Thor Harris. Die we wel kennen van zijn bijdrage aan de iconische groep Swans. Ook sinds kort of een tijd geleden gestopt. Swans dus Shearwater en ook in zijn eigen ensemble Thor and Friends. Bestaan uit denk een goede 12-tal muzikanten die zich baseren op de typische Amerikaanse primitieve muziek of minimal music liever. En Europese avant-garde. Heel, heel fijn dat project Thor and Friends. Maar dus Kramer en Thor Harris breng je binnenkort een plaat uit op Kleinkaver Records. Hou het zeker in de oog. Het zal een verdere zitting zijn van dit soort ambient muziek. Ondertussen loopt die plaat af en begint dit cassetje volop te draaien. En dat was even piepen. Clara Levy samen met Diatribe. Vorige week hebben we naar kant A geluisterd. Dit is aan kant B. Van een toch heel lange compositie. Over de 40 minuten. La part que jamais transi. Ik zal zo dadelijk eens opzoeken wat dat betekent.

doordreven minimalisme van Claire Levy in diatribe gaan we terug over naar daar waar we gebleven waren een half uur geleden. Bij Chacali, non de plume en Simoa Callisto. In diens plaats getiteld Aurin Copari. Een plaat gemaakt met een hydrofoon, field recordings en Javanese metallofoon. Aurin Copari.

The Orphanage Committee, excuseer. Spreken gaat moeizaam vandaag. Ja, het gaat altijd moeizaam met net geen 4 uur slaap achter de kiezen. Maar dat zijn jullie trouwe luisteraars intussen al wel gewend van The Ego hier op Radio Centraal. Opla, dat was niet de meest elegante fate. Maar het is dan ook een beetje roeien met de riemen die er zijn hier op Centraal vandaag. Dat was Orphanage Committee, dus een zekere Sim. Even kijken hoe die met zijn volledige naam heet, toch? Hè? Toch wel belangrijk om mee te delen. Waar zit hij hier? Sim Kappaard, voilà, gevonden. Uit Sint-Niklaas dan nog wel, God Petert. Heeft al veel muziek uitgebracht op het daar ook lokale label EE Tapes. Maar dit plaatje of dit cassetje liever, Symbols in the Skies, bracht hij uit op het Antwerpse label. Oh, wacht, hoe staat het hier? Audiovisuals Atmospheres of Den Ava. Ook wel beter bekend in de volksmond. AVA. En die artiest of die persoon, die is namelijk nog even opzoeken, maar hij brengt ook muziek uit onder die naam. Of brengt ook zijn muziek uit op dit label. Audio, visuals, atmosphere. En ligt ook wat in het verlengde van ambient en texturale muziek. Net zoals het volgende dat we nu horen, legendarische Helvete van eigen bodem voor harmonium. Ondertussen doe ik nog verder het opzoekwerk.

overvloed aan warme zonnestralen. Om een goedkoop metafoor te gebruiken. Deze muziek van Helvete te omschrijven. Helvete, het alter ego van Glyn Steenkist. Die we kennen van legendarische volkgroep Sylvester Anfang 2. En dan nog de oprichting van het Funeral Folk label. Allemaal een beetje eerder een obscure kent. Maar mits een beetje graafwerk kom je er wel. Glyn Steenkist hier dus. Speelt ook wel af en toe samen met de heren Razen, Brecht Ameel en David Everin. En consorten. Een tijdje geleden, ik denk ondertussen al iets meer dan een jaar geleden, kocht ik een stapeltje platen van Aguirre, het label Aguirre, maar ook wel een mail-order bedrijf. En daar was er waren toch wel een aantal exemplaren van deze cirkel muzikanten inbegrepen. Dus met een beetje vertraging hier eindelijk op de communie, meer dan gepast voor harmonium. Dit was kant A volgende week, als ik er graag natuurlijk. Kant B, of als de platenspeler werkt tenminste. Want het is nog altijd een beetje improviseren hier. We gaan over naar een cassette die ik heb gekocht van een toch wel echt een outsider die alle vakjes aftikt. Een outsider deed het voorprogramma van Latijn in magazijn Ketter een goede half jaar geleden pakt. Chien Fer, of ijzerhond. Klinkt nog wel cool in het Nederlands, eerlijk gezegd. Chien Fer was zowat het meest aangenaam spastische vreemde dat ik in tijden had gezien. Een echte outsider die alle vakjes afvingt met zijn gitaar en kapotte kabels en dubbele bassdrum, samples, loopbox. Ja, hier horen we hem, denk ik, solo bezig, maar ik kan niet echt met zekerheid zeggen wat er ons te wachten staat. Hier is in ieder geval Chien Fer uit Brussel misschien, of een Franstalig gebied. Chien Fer.

Ja, en zo blijkt dus dit slechts een soort mixtape, of toch deze kent. Ja, dat krijg je natuurlijk als je cassettes koopt aan 5 euro, die volledig DIY gemaakt zijn. Zeer charmant, maar niet altijd duidelijk. Dit is dus Kent B van Chien de Fer, Origins. En ik dacht dat hij hier zijn eigen versies speelt, maar hij heeft gewoon de stukken hier aan toegevoegd of opgenomen die hem beïnvloeden. Heel mooi natuurlijk, maar dit is meer werk dat eerder gepast is voor het programma later vandaag, als het zijn beurt is. Of misschien is het volgende week, want het is een tweewekelijks programma. Dus Satan is Real, country queer programma van collega programmamaker Bruce Stevens. Maar ik ging me naar Bruce Springsteen zeggen. Ja, dat is de vermoeidheid. Ja, om de twee weken is er dus queer country en consorten van de bovenste plank hier van op Radio Centraal. Tussen 3 en 4, als ik me niet vergis. En voor meer van zulke muziek kunt u daar terecht. Maar wij gaan toch over naar iets meer obscuurs, meer gepast voor hier de communi. Het is, we gaan luisteren naar Feral Lands en Forbidden Cities door Timelash. Ook geen flauw idee waar het allemaal vandaan komt, maar het komt allemaal bij mij terecht en het klinkt toch wel meer dan behoorlijk, zeg maar. Geestesverrijkend en zielsvervoerend. Ook uitgebracht of in verdeeld door Aguirre Records. Voilà. Als ik het aan de praat krijg hier.

En we pingpongen even tussen Timelash en Brother Raven. Om dan terug naar Timelash te gaan, leek mij, gezien de beschikbare afspeelapparatuur, de betere optie om deze communie af te sluiten, rustig aan. Allebei vrij obscure exponenten uit de onderwereld van de muziek, Underback, met heel veel trots naar buiten gebracht door Aguirre Records. Nu spreekt niet enkel zijn eigen muziek uit of muziek uit van zijn artiesten, maar rakelt ook andermans muziek op uit verschillende hoekjes van de wereld. Zoals dit duo die we zo net hebben gehoord. Brother Raven, een streepje lichte industrial of donkere texturale muziek. Duo uit Seattle, helemaal. Dat is toch wel een heel eindje van hier. Maar nu terug dus Timelash. Ik heb niet kunnen terugvinden van waar ze komen. Hopla, ik kan hier helemaal vast met mijn kabel in mijn voet. Oh my god. Ja, het gaat niet zo heel vlot vandaag, maar het is wel gezellig. En het is natuurlijk extra speciaal omdat het 2 jaar de communie is hier vandaag op Radio Centraal. Elke woensdag weer tussen 10 en 12. Zielsvervoerende en geestesverruimende muziek. Of toch een poging daartoe. Het is ook een uit de kluiten gewassen ochtendprogramma, als we eerlijk mogen zijn. Timelash dus, zoals ik zei, geen idee waar ze exact vandaan komen, maar het is wel opgenomen in Brussel, zie ik hier. En ze spelen een beetje, of ze maken liever een allusie op fantasmagorische beschavingen die nog moeten ontdekt worden. Een beetje fantasy dus, ken er ook wel bij natuurlijk, bij deze pure spirituele klankmis. Maar helaas moet ik dus bien afronden, want ik moet ook nog mijn plicht vervullen in openbare psychiatrie. Dus ik ga van de palliatieve zorg voor koppigaars over naar de openbare psychiatrie voor de mensen die net niet in de psychiatrie passen, maar ook net iets te gek zijn om los te lopen. En dan komen ze bij mij terecht voor een babbeltje en een koffie. Ja, en in de avond moet ik dan weer helemaal naar Leuven rijden, want dan speelt het machtige The Next 2 sets weliswaar in stuk Leuven. Dus een volle dag, maar gelukkig ben ik die al met jullie begonnen, trouwe luisteraars. Blijf vooral hangen, want mijn collega Inja Suppli is hier al aangekomen en zet zich schrap voor 2 uur Latin muziek van de bovenste plank. En als alles goed gaat, dan zie ik jullie volgende week terug live van op Radio Centraal tussen 10 en 12. Maar luister vooral ook naar de andere programma's. Want het is meestal wel de moeite waard. Ik kan niet zeggen altijd, maar toch wel doorgaans meestal. Wees goed voor uzelf en voor de anderen rond u. En tot volgende week.

Thank you.

Goedemiddag, dit is Radio Centrale. Van 12 tot 3 vandaag. Supidelica on Latin. On vinyl. Goedemiddag.

Wie anders dan Tito Puente. Komt uit het album The King. Tito Puente. En het nummer Erasmo el Loco. Uitgebracht in 1968 op het label.

0: Het allerbeste uit de Latinwereld, La Lupe, met het nummer Mi Siento Guajira. Uit het album La Lupe is La Reina. Uitgebracht op Tico Records, 1969.
1: Te digo adiós si acaso te quiero todavía.

komt uit het album La Salsa de Borriquien, volume 1. Het label Borriquien.

Petunias Bayamo. De groep Melodías del 40 komt uit het album Boogaloo con los Tres Grandes.

Tycho Isukombo samen met Ismael Riviera. Komt uit het album Lo Mejor y Lo Último. Het nummer Yayabo.

En ik denk aan de piano Ruben González. Eveneens iemand van de Buena Vista Social Club, maar ik ben er niet zeker van. Ik denk dat het Ruben González is.

Spanish rock of Chicano rock, Latin rock, Chicano power. Het heeft allemaal in dezelfde naam. De groep Harvey Ahern Barrio Band uit Spanish Harlem. Het nummer Cayuco.

Roberto Rodríguez,

Mongo Santa Maria komt uit het album Soy Yo, uitgebracht in 1987. Hier hoor je aan de piano Charlie Palmieri.

Alberto Fonseca met het nummer Sal al Malecón. Komt uit het album La Gran Diversión.

0: Love is on the air.
1: Elke twee weken op woensdag is er liefde in de lucht. Met de enige, echte, authentieke Nederlandse presentatrice Birgit Kersbergen.

0: Love is on the air.
1: Radio Centraal.
0: Love is on the air.

Liefde.

0: En vandaag eindelijk weer een gast bij Love is on the Air. Welkom.
1: Dank je wel.
0: Even zien, hè. Jij heette Anna Kina. Dat is je artiestennaam?
1: Yes, klopt.
0: En je echte naam is?
1: Anna Borodikina.
0: Anna Borodikina. Yes. Nou, dat is eigenlijk ook niet zo ingewikkeld. En ik heb in jouw cv gelezen dat je podiumdichter bent, theatermaker. Kijk, check hier even voor het geluid. Performer, muzikant. En wat vergeet ik nog?
1: Docent ook, denk ik.
0: Ja.
1: Ik geef ook workshops en lezingen en soms cursussen ook, dus docent.
0: Ja, misschien mag je iets dichter bij de micro spreken.
1: Yes.
0: Want anders horen we je moeilijk.
1: Yes.
0: Ja, dat is beter. Check. Hoor je jezelf goed?
1: Ja, ik hoor mezelf keigoed.
0: Oké. Okay. Kijk, en wat heb ik nog in jouw cv gelezen? Dat je een mengeling bent van Kazachstan. Ik wou zeggen Oezbekistan. Dat is niet Oekraïne, Rusland, Polen en Tartaren.
1: Tataren, ja, klopt inderdaad. Dus ik ben geboren in Kazachstan. Langs mijn moeders kant Tataarse roots. En langs mijn vaders kant Russisch, Oekraïns en Poolse roots.
0: Ja, en Tartaarse roots, wat houdt dat precies in? Waren de Tartaren, is dat een volk geweest met een eigen land? Of is dat gewoon was dat altijd een volk zonder land?
1: Het was oorspronkelijk een nomadisch volk dat een roots had in Mongolië. En eigenlijk zo, dat was een nomadenvolk en die reisde dan door Centraal-Azië, door Europa ook wel. En waren daar dan overal zo wat verspreid geraakt. En ik denk dat de meeste Tataren nu wonen in Tatarstan. Dus dat is een republiek binnen
0: Rusland. Dat heet echt Tatarstan?
1: Ja, Tatarstan.
0: Ah,
1: ja.
0: Okay.
1: Maar er wonen ook heel veel Tataren in Bashkurdistan. Dat ligt daar een beetje naast. Dat is zo'n republiek zoals de meeste mensen zo Tsjetsjenië kennen. Tatarstan en Bashkurdistan zijn ook zo republieken. Maar Tataren kan je eigenlijk over heel de wereld vinden. Zo in Europa, als in Centraal-Azië, Azië, echt overal wonen ze.
0: En wat definieert een Tataar?
1: Wat definieert een Tataar? Goeie vraag. Tataren zijn vaak islamitisch. Ze zijn ook vaak wel iets traditioneler in hun cultuur.
0: Wat bedoel je met traditioneel?
1: Traditioneel, sommigen leven ook wel echt nog steeds in zo kleine dorpen, waar ze heel traditioneel leven, hoe moet je dat zeggen, zo boerderijleven, beetje, of zo, heel veel bezig met hun geloof ook wel, en met hun cultuur, dat bedoel ik een beetje met traditioneel.
0: Ja, en wat is de positie van de vrouw bij de Tartaren?
1: Goeie vraag.
0: Ja, misschien... Overval je misschien met deze vragen, hè?
1: Ik weet niet heel veel over de politiek in Tatarstan. Maar wat ik weet van mijn moeder en zo, zijn mannen en vrouwen er ook wel gelijkwaardig. Maar binnen de cultuur ook wel verschillende taken die soms wel wat meer traditioneel zijn. Zoals, denk ik, in heel veel culturen daar.
0: En ook over heel de wereld misschien wel. En ja, bedankt voor de informatie over de Tartaren. Ik had het ook kunnen opzoeken, maar dat heb ik niet gedaan.
1: Ja, want u zegt Tartaren, maar ik denk de meeste mensen zeggen Tataren. Maar inderdaad, vroeger werd het wel...
0: Oh, wat goed van jou dat je mij verbetert.
1: Ja,
0: Tataren.
1: Tataren, inderdaad.
0: Ah,
1: ja. Maar veel mensen denken bij Tataren ook wel bijvoorbeeld aan tartaarsaus of steektartaren.
0: Ja, maar dat heeft er niks mee te maken.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, Tataren.
1: Tataren,
0: okay.
1: Yes.
0: En het toeval wil dat ik vroeger folkloristische dansen heb gedaan. Mm-hmm. En wij deden, er was één dans die wij deden, dat deed iemand alleen. En dat was een dans uit Kazachstan. Mm-hmm. En dat ging over een boom met een appel.
1: Ah ja,
0: een appeldans.
1: Wauw. Ja, dus appelen komen blijkbaar oorspronkelijk van Kazachstan.
0: Precies, ja. Dat heb ik ook eens.
1: En, de plek waar ik ben geboren, Almaty, die naam Alma-Ata, heeft blijkbaar ook een verwijzing naar appels.
0: Ja, de appel. Ja, dus blijkbaar is er dus in de folklore een dans die speciaal
1: aan
0: de appelboom is. We hadden ook zo'n namak appelboom op het podium en dan deed ze zo van alles zo rond die,
1: dan moet ik rond
0: die boom.
1: Ja, zo, ja, maar die bewegingen die je net deed, en zo, ik zie
0: dit,
1: dat wel.
0: En ze deed zo voor, achter de hele tijd. En dan zo naar die
1: dat
0: boom.
1: Zie ik wel vaak terugkomen, inderdaad.
0: Wat leuk. Oké. En, jij bent als kind eigenlijk hier naartoe gekomen toen je nog jong was, naar België gelijk? Zijn je ouders gevlucht of hoe moet ik dat zien?
1: Ik kan zeggen dat de situatie daar op dat moment niet veilig was om daar te blijven. En mijn ouders voelden zich genoodzaakt om weg te gaan. En zo zijn we eigenlijk in België beland, waar we heel lang ook geen papieren hadden, heel lang in illegaliteit zaten. Maar sinds 2019 heb ik eigenlijk mijn Belgische identiteitskaart gecreëerd.
0: Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden.
1: Dat is niet zo heel lang geleden, inderdaad. Het was wel echt een zoektocht naar papieren. Toch wel niet altijd makkelijk.
0: Hoe moet ik mij dat voorstellen? Als je hier dan zonder papieren bent, kan je dan een huis huren? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Goh, ik weet niet. Ik was 3 jaar, dus dat is 2000. Maar ik ben niet zo goed in rekenen.
0: Nee, ik ook
1: maar
0: niet.
1: Ik denk dat de reglementen toen ook een beetje anders waren. Ik weet niet exact hoe. Ik denk dat het nu veel moeilijker is om zonder papieren echt een leven op te starten hier. Maar ik denk dat toen wel iets makkelijker was. Ik herinner me ook dat mijn ouders zeiden dat we wel in het bevolkingsregister waren ingeschreven. Ah, dat wel.
0: Okay. Dus, je hebt nog broers en zussen? Of?
1: Ja, die zijn hier geboren.
0: Okay. Ja, en dus die zijn jonger dan jij?
1: Ja, klopt. Ja. Inderdaad, ik ben de oudste.
0: Ja, hoeveel broers en zussen heb je?
1: Mijn broer is 20 en mijn zus is 25.
0: Okay. Dus, ja. En jullie wonen nog altijd? Jullie wonen in de buurt van Antwerpen of in Antwerpen?
1: Ik woon niet meer thuis. Mijn broertje wel en mijn zus is ook onlangs ook alleen gaan wonen.
0: Okay.
1: Dus ik woon alleen, mijn zus alleen en mijn broertje woont nog thuis bij mijn ouders.
0: Ja, en als je dan zo zonder papieren leeft, heb je dan, ik vraag me af voor een ziekenverzekering, maar ik denk kinderen hebben dat sowieso wel, hè? En je hebt sowieso recht op.
1: Ja, klopt. Ik herinner me wel dat ik zo een Pippas, ik weet niet hoe dat... dat had vroeger een naam. Dat
0: was ik weet wat je bedoelt. Dat heb ik ook nog gehad.
1: Ja, dat soort pas had ik wel inderdaad. Dus, maar het was vooral een probleem als we zo naar buitenland zouden moeten gaan. Als we bijvoorbeeld met school, dat zo, als we dan met de bus naar Duitsland zouden gaan, dan was het wel...
0: Dan heb je wel een probleem.
1: Ja, dat was wel een probleem. En ik herinner nog dat leerkrachten ook echt zo zeiden van als we een politiecontrole krijgen, dan gaan we je verstoppen onder de zetels.
0: Oh jeetje, wat spannend.
1: Dus dat was altijd zo spannend om over de grens te gaan van gaat er een controle komen?
0: Heb je daar als kind stress door ervaren of een gevoel van dat je niet hier thuis hoort of dat je extra moet bewijzen of heeft dat impact gehad?
1: Ja, dat heeft wel impact gehad inderdaad. Zeker zo de stress rond inderdaad naar buitenland gaan, maar ook omdat wij geen papieren hier hadden, konden we ook niet meer teruggaan naar onze familie daar. Dus zo die band met oma's en opa's, tantes, nichtjes, die is wel verwaterd natuurlijk daardoor. En het heeft me altijd wel zo een gemis gegeven om zo klasgenootjes te horen praten over familiefeesten en zo en kerstfeestjes met alle familie en ik had dat niet en dat was altijd zo'n beetje een gemis van dat is jammer dat ik mijn oma en opa hier ook niet heb.
0: Ja, en ook vanuit school, je krijgt ook soms opdrachtjes, hè, dat je iets maakt voor je opa of oma of dat soort dingen komt ook gewoon in het lesprogramma wel naar boven en dan ben je eigenlijk altijd een buitenstaander.
1: Ja, klopt.
0: Als je dat niet hebt inderdaad. Of als je geen ouders meer hebt of als je eigenlijk afwijkt van het gemiddelde.
1: Ja, klopt. Dat was altijd wel een beetje een verdrietig gevoel van ik heb hier mijn omaatje niet bij mij.
0: Nee.
1: Of ik kan niet zomaar naar een nicht of een neef of zo gaan of naar een tante of naar een andere plek. Dus je wordt daar wel mee geconfronteerd, zeker op school.
0: Ja, het is natuurlijk wel gek, omdat er zijn ook veel mensen die hier wel hun familie hebben, maar die de familie dan nooit meer gaan bezoeken of daar geen contact mee hebben. Dat heb je dan ook wel weer. Maar ik zou er ook een gemis ervaren, want ik heb niet een hele overdreven grote familie, maar ik vind het toch wel belangrijk om daar nog contact mee te hebben.
1: Ja, zeker belangrijk.
0: Ja, en mijn kinderen hebben ook veel contact met mijn ouders nog. Die leven nog steeds, die zijn wel 90.
1: Oh, wow.
0: Maar je merkt dan hun dat dat wel veel waarde voor hun heeft, dat contact er is.
1: Ja, dus, klopt.
0: En heb je heb je het gevoel dat je voel je echt thuis in België?
1: Dat is een vraag die ik via kunst eigenlijk vooral probeer te onderzoeken. Ik werk heel veel rond het thema thuis. Voel ik me echt thuis hier? Waar is eigenlijk mijn thuis exact? Want ja, omdat ik hier ook heel lang geen papieren had en eigenlijk onbewust zo wat het signaal heb gekregen van België van ah ja, je hoeft hier niet te zijn of je moet hier niet zijn. Het feit dat ik tot 2019 moest wachten op papieren gaf me altijd het gevoel van oké, België wilt me hier niet. En zelfs toen ik op universiteit zat en zo en opnieuw die aanvraag indien om Belg te worden en ik had nog één vak van mijn bachelor dat ik nog niet af had gemaakt, statistiek, en ik herinner me dat ik zo de brief terugkreeg van ah ja, maar je bent niet op schema met je bachelor. Dus daarom gaan we uw Belgische identiteitskaart niet geven. En dat vond ik wel heel frappant om zo, oké, er zijn zoveel mensen hier in België die geen bachelor hebben, maar omdat ik niet helemaal op tijd ben met mijn bachelor, is dat een reden om mij hier niet te mogen laten verblijven of zo. Dus ja, dat heeft mij wel altijd zo het gevoel gegeven, oké, ik hoor hier niet helemaal thuis misschien volgens de overheid, ondanks dat ik mijn best doe om gewoon alles te doen om hier wel te kunnen zijn en horen. Ik werkte, ik studeerde, mijn ouders ook. En dan zo ook tegelijkertijd het feit dat ik zo niet terug kan naar mijn geboorteland, waar mijn familie zit. Geeft me altijd het gevoel, oké, maar waar hoor ik nu eigenlijk thuis? Is dat hier in België met mijn familie? Is dat daar in Kazachstan met mijn familie? Is dat misschien nog op een andere plek? In de landen van de roots van mijn ouders? Of ja, wat is nu eigenlijk een thuis? En dat probeer ik zowel via poëzie als theater als muziek eigenlijk zo wat te onderzoeken. Maar ik ben dus heel veel bezig met het thema thuis vanuit dat verhaal eigenlijk.
0: Ja, ja. En wanneer kan je nog herinneren wanneer je bent begonnen met poëzie schrijven? Of is er een moment geweest dat je geïnspireerd bent geweest door iemand die je las of hoorde? Dat je dacht, ah, dat wil ik ook doen, of?
1: Dus toen ik werd geboren, de eerste 3 jaar van mijn leven, zat ik heel veel bij mijn oma in Kazachstan. En zij las me heel vaak poëzie, Russische poëzie voor. En zij liet me ook sommige poëzieboeken of poëziestukken memoriseren. Ik moest die dan onthouden. En ik vond het heel leuk om zo naar voren te brengen en zo voor haar. En ik denk dat daar zo wel zo de zaadjes zijn gelegd voor mijn liefde voor poëzie. En dan eenmaal hier in België ben ik ook, toen ik nog Nederlands aan het leren was, zo aan het experimenteren geweest met zo kleine gedichtjes eigenlijk te maken en zo als kind. Ik denk dat daar zo wat begonnen was. En dan zo altijd wel een klein beetje blijven schrijven, maar niet echt serieus. En dan rond mijn puberteit is dat denk ik wat meer geworden. Dat was niet direct poëzie, denk ik. Allee, nee, ik schreef wel gedichten en zo, vaak over zo liefde en dergelijke, gebroken harten en zo. Maar dan geraakte ik ook heel erg geïnteresseerd in Nederhop, alleen Nederlandstalige hiphop. Dat was toen echt zo Keizer en Jesser.
0: Ik probeer meer in de micro te praten.
1: Sorry. Ja. Ik vond dat wel heel cool hoe dat zij speelden met woorden. Zo, dat was vooral in Nederland, dat de Nederlandse rappers daar mee bezig waren. En ik vond dat wel heel cool. Ik begon zelf ook kleine rapstukjes te schrijven thuis, maar ik was zo nog wel een beetje te verlegen om daar echt iets mee te doen. Ja.
0: Heb je een voorbeeld van een artiest?
1: Jesser vond ik echt wel heel...
0: Jesser. Jesser.
1: Jesser.
0: Oké, en dat is een Nederlandse rapartiest,
1: toch? Ja, klopt. Oké. Okay. Het trad ook veel op met Ali B. Misschien

0: zo'n ghostwriter, een beetje op mijn 13. Oh. En ik dacht, oké, ik wil hier misschien meer iets mee gaan doen. Maar ik durfde dat nog niet echt. Ik was echt heel verlegen als kind ook. En dan, denk ik, rond mijn 14 begon ik zo mijn gedichten en raps en zo in te sturen in wedstrijden. Ik had zo in Antwerpen een wedstrijd genaamd Kunstbinden. Dat bestaat nu niet meer.
1: Ja, zeker.
0: En dat was van fameus. En dat was ook binnen verschillende categorieën. Je had video en tekst en dans en zo. En ik schreef me in voor tekst. En ik had toen die wedstrijd gewonnen. En de jury die zei toen tegen mij van, ah ja, Anna, uw gedichten zijn echt gedichten dat je op een podium moet brengen.
1: Ja.
0: En ik kon me daar nog niet echt iets goed bij inbeelden en zo, maar ik wou wel blijven bezig zijn met poëzie. En dan, ik denk rond mijn 14, 15, deed ik mijn eerste slam poetry workshop. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik zo in contact kwam met, oké, poëzie hoeft niet enkel te bestaan op papier, kan echt naar een publiek toe worden gebracht, kan reacties uitlokken, kan mensen emotioneel maken, kan mensen raken, kan mensen van gedachten doen veranderen of laten nadenken over dingen. En ik vond dat zo cool. Die interactie die er ontstond eigenlijk tussen de dichter en het publiek en zo de impact daarvan, vond ik heel interessant. Maar ik was toen ook nog steeds te verlegen om dat uit te proberen. Dus ik bleef wel schrijven. En dan rond mijn 17, 18 had ik eindelijk al zo wat meer zelfvertrouwen, zeg maar. En begon ik zo op open podia ook teksten uit te proberen. Omdat ik dacht van, oké, maar ik wil wel dat mijn woorden ook anderen raken of misschien ook anderen kunnen laten nadenken over iets. Dat waren dan vooral politieke kwesties of maatschappijkritische teksten die ik schreef. En ja, al vrij snel werd ik opgepikt toch door boekers of door podia die mij dan begonnen te boeken voor hun optredens. En eigenlijk zo is het een beetje gegaan bij mij. Ja.
1: Herinner je de eerste keer nog dat je op een open podium met je eigen tekst stond?
0: Ja, ik denk dat dat Mama's Open Mic was in de Zomerfabriek.
1: Bestaat dat nog?
0: Nee, dat is nu Open Mic Wednesdays geworden, denk ik. Dus Mama's Open Mic niet, maar er is wel nog steeds een open mic concept met vaste artiesten ook op woensdagen.
1: Dat klonk zo fijn, dat was zo'n fijn iets, dat Mama's Open Mic.
0: Ja, klopt. Maar het idee is niet verdwenen, het is gewoon onder een andere naam en onder een andere organisatie eigenlijk verder gezet in Zomerfabriek.
1: En is dat elke woensdag in de Zomerfabriek?
0: Ja, in de zomer wel, maar
1: in de zomer.
0: Door het jaar denk ik niet dat dat... Nee, de Zomerfabriek is enkel in de zomer open. Dus. Maar er zijn ook wel wat andere poëziepodia.
1: Ga ik langs.
0: Ja, heel gezellig daar.
1: Ja, dus dat was voor jou de eerste keer dat je daar dan...
0: Klopt. Echt met trillende handen en trillend papier en alles. Maar wel heel leuk om te doen.
1: En als je zo één keer begonnen was, ging de spanning er dan een beetje af? Omdat je voelde dat dat wel klikte met dat publiek? Of?
0: Op dat moment zelf misschien niet voor mij, maar ik denk dat ik nerveuzer was dan ik eruit zag of zo. Want er is denk ik ergens ook een video van die performance en ik herinner me dat ik echt... Ja, ik was echt aan het trillen in mijn stem en mijn papier en zo, maar in die performance zelf ziet je dat denk ik niet echt heel hard. Je zou niet denken van dit is mijn eerste keer.
1: Nee.
0: Maar sindsdien is het wel steeds minder eng geworden, maar ja, nu 10 jaar later is het soms nog steeds een beetje eng. Zeker als ik een nieuwe tekst breng die ik nog niet helemaal van buiten ken, dan is het altijd een beetje...
1: Oh. Ah ja, want dat van buiten, dat is natuurlijk bij die slam, je moet daar echt van buiten leren.
0: Ja, ja klopt. Ja, ja ik sta er soms nog wel met papier en zo, maar...
1: Dat is een uitdaging, hè?
0: Ja,
1: van
0: toch
1: buiten leren.
0: Ja,
1: wat is eigenlijk... je hebt slam poetry en je hebt rap.
0: Mm-hmm.
1: Wat is het verschil?
0: Goeie vraag.
1: Technisch, het is een technisch ding.
0: Rap is ritmisch praten op een beat.
1: Ja.
0: En slam poetry, als je echt de reglementregels erbij had, want slam poetry wordt gebracht in poetry slams, dus poetry slam wedstrijden. En daar krijgt een artiest max 3 minuten en er mag geen beat gebruikt worden.
1: Nee. Dus eigenlijk klopt het dat je eigenlijk je eigen ritme maakt?
0: Ja, klopt.
1: Door hoe je spreekt?
0: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dat kan ook met knipjes of met voetstampen of dat je het publiek eigenlijk het ritme laat geven.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat zo wat het verschil is. En ik denk bij slam poetry heeft het performance gedeelte ook wel belang. Sommige mensen zien slam poetry ook wel als een kunstvorm die ligt tussen rap en theater.
1: Ja.
0: Omdat je ook wel zo de performativiteit, alleen zo de grote.

0: grootheid, de theatraliteit in die performance ook wel hebt, dat je bij rap niet altijd ziet. Daar ligt de klemtoon meer op het ritmisch spreken.
1: Ja.
0: En bij slam poetry ook op de performance. Hoe sta je daar? Hoe is jou?
1: Ja, want ik kan me voorstellen, als je voor slam poetry schrijft, dat je... Ik kan me voorstellen dat het veel vrijer is. Of tenminste, nee, dat zeg ik verkeerd. Je hebt minder met een bepaald rijmschema of dergelijk iets te maken.
0: Ja, toch wel. Je kan ineens wel switchen van ritme. Je kan trager gaan stoppen, opeens even niet rijmen, dan terug wel rijmen. Dus ik denk
1: bij rap is dat niet haalbaar. Daar zit je toch heel erg in een bepaalde...
0: Tenzij dat je de beat zelf aanpast. Stel je voor dat je heel traag begint met een trage beat, daar traag op praat en dan de beat opeens verandert naar wat sneller en dan daar sneller op begint te spreken.
1: Maar is dat schema van je teksten, is dat niet... Ik heb het idee dat bij rap is het... Natuurlijk, het is ook breedte, maar ik heb het idee dat er altijd zo heel erg een bepaald schema... Een schema zit.
0: Ja, maar rap is wel heel vaak rijmend. Ja. Dat is het ding wel. En slam poetry hoeft niet per se rijmend te zijn. Daar kan je...
1: Ja.
0: Af en toe wat rijm gebruiken, helemaal geen rijm gebruiken, alle rijm gebruiken. En bij rap, om dat echt goed te laten klinken, vaak moet je echt wel eindrijm gebruiken of beginrijm.
1: Precies.
0: Dus daar ligt misschien ook wel een beetje het verschil.
1: Ja, en begin jij met je, als je een rap maakt, begin je met je muziek of begin je met je tekst?
0: Dat is heel verschillend vaak, toch wel bij mij. Als ik echt zo'n beat heb waarvan ik denk van, oké, ik wil deze beat echt... Ik wil hier echt iets mee doen, dan ga ik echt wel schrijven op die beat. Maar vaak is het ook wel zo een idee dat komt of een bepaalde tekst en dat ik dat daarna laat afstemmen op die beat zelf. Dus ja, langs beide kanten eigenlijk.
1: Ja. En maak jij zelf je beats of heb je iemand die beats maakt? Of?
0: Vroeger maakte ik wat meer live beats, ook met Loopstation.
1: Ah, ja.
0: Dat is zo een apparaat waarmee je stem kan loopen. En dan kan je daar ook wel zo soundscapes of beats mee maken en dan daar live op rappen. Maar mijn laatste EP bijvoorbeeld, heb ik wel samengewerkt met producers die... toch wel meer ervaren zijn in producing dan ik om beats te maken.
1: Ja, maar het klinkt wel als, lijkt me wel een hele toffe live belevenis om jou bezig te zien met je Loopstation en je rap. Doe je dat wel eens? Op dat moment? Heb je dat gedaan?
0: Ja, ik heb dat wel gedaan inderdaad vroeger. Nu mijn laatste EP uit is, perform ik meer met die EP, met de beats van die EP. Maar vroeger deed ik dat wel vaker. Vaak ook poëzie optreden, dat ik daar ook mijn Loopstation meenam. En daar eigenlijk op het moment zelf ook een beat maakte waar ik mijn poëzie bracht.
1: Ja, vind ik altijd tof.
0: En ook in mijn theater gebruik ik ook nog steeds heel vaak Loopstation.
1: Ook dus. Omdat... Theater is in feite een live ervaring.
0: Hè?
1: En als je dan ook echt iets live ziet gebeuren, waarvan je... En dat, bij een Loopstation zie je dat wel. Dan zie je wel dat iemand iets zingt, het loopt en dan gaat dat verdubbelen. Of, dus dan zie je wel die live actie.
0: Ja.
1: Dat is, vind ik persoonlijk altijd een grote toevoeging
0: als
1: iemand
0: cool.
1: performt.
0: Ja. Dat is wel heel cool, inderdaad, dat het echt zo à la minuut wordt gemaakt voor de ogen. Er kan ook wel tegelijkertijd ook heel veel misgaan.
1: Ja, maar dat is juist het live gebeuren. Mm-hmm. Het feit dat het kan misgaan.
0: Ja, klopt.
1: Dat hoort er juist bij.
0: Dat is waar.
1: Ik heb niet per definitie iets tegen op mensen die iets met een tape doen of zo. Hè. Maar ik moet wel zeggen, ik heb zelf veel theater gewerkt en ook geregisseerd. En ik ben daar toch wel altijd naar op zoek, naar dat live moment.
0: Mm-hmm.
1: Juist ook omdat het mis kan gaan.
0: Ja, dat is ook wel intiem inderdaad.
1: Want als het misgaat, is het vaak ook een cadeau. En het publiek vindt niks leuker dan dat het misgaat. Omdat ze dan het gevoel hebben, we zijn getuigen van iets.
0: Ja, dat is wel echt.
1: We zijn getuigen van nu, dit moment, wij samen, hier in dit moment. En er is geen ander moment dan dit.
0: Dat is ook wel heel intiem inderdaad ook wel. Hè.
1: Dat
0: maakt
1: het dan wel.
0: Blootgeven, zo van,
1: waardevol.
0: Ja.
1: Ook gewoon als happening, als evenement. Mm-hmm. Maar goed, zoals evenement.
0: Ja, het is ook... bijvoorbeeld in theater, soms staat er dan bijvoorbeeld al iets vast op de Loopstation. Of heb ik al een idee van, oké, dit ga ik elke keer doen. Maar toch blijft het elke keer iets anders. Het wordt elke keer wel iets anders.
1: Leuk.
0: Het is nooit echt hetzelfde. En zelfs op het moment zelf, soms heb ik ineens een idee van, oké, laat ik dit geluid erbij doen. Of dit proberen, of dit effect of zo. Dus ja, dat maakt het inderdaad ook wel echt uniek, omdat het elke keer anders is.
1: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is en ook heel tof om te horen dat je dat doet.
0: Ja,
1: ik ga even mijn computer kijken voor jouw muziek. Oei, mijn computer is helemaal... die heeft geen zin meer. Ah, hier is het. En je hebt me een aantal nummers van jou doorgestuurd.
0: Yes.
1: Ja, waar zullen we mee beginnen? Met Galoppeer of met Onderweg?
0: Misschien Laat me bestaan.
1: Laat me bestaan.
0: Ja,
1: okay.
0: Dat is misschien wel leuk.
1: Kijk, jij weet het. Nou, dan doen we dat. Voilà.

0: Laat mij bestaan.
1: Laat mij bestaan, ja. Yes. Waarschijnlijk heeft dat ook een beetje te maken met de papieren kwestie.
2: Ja, dat ook. Maar dit nummer gaat specifiek wat meer over mijn genderidentiteit en seksuele oriëntatie en afkomst in combinatie. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat kan ook nog.
2: Ja. Ja, voor identiteit eigenlijk. En ja, ja. Het gevoel van geaccepteerd te worden, zowel door mezelf als door mijn omgeving.
1: Ja, is dat iets wat. Is dat een thema geweest op school? Bijvoorbeeld? Of meer in de familie? Of?
2: Op school nu niet echt, maar met mijn familie wat meer. Ja, meeste, ik denk heel veel mensen herkennen wel het feit dat als je van een andere afkomst bent buiten Europa, dat het niet altijd makkelijk is om geaccepteerd te worden in een andere seksuele oriëntatie, omdat mensen buiten Europa vaak denken van ah ja, homoseksualiteit is iets Europees. Of is iets dat enkel in Europa voorkomt en daarbuiten niet. En voor mijn ouders was dat ook wel een beetje zo.
1: Ja, die hadden wel zo'n traditioneel gedachtegoed.
2: Ja, ik herinner mij nog. Ja. Ja, ik was per ongeluk zo uit de kast gekomen toen ik 14 was. En er zo iets dat mijn moeder tegen mij zei toen. En me altijd zo bij is gebleven. En dat is, we zijn niet naar Europa gekomen zodat jij lesbisch zou worden. En dat. Ja, dat stond. Dat stond inderdaad. Oh, mij wel een beetje bij is gebleven van oké.
1: Okay. Ja,
2: het is voor mijn ouders ook
1: wat
2: wel
1: heb jij, een wat heb jij dan wat doe je dan op zo'n moment?
2: Goh, ja, ik weet, ik herinner me wel dat ik toen straf had gekregen.
1: Straf ook?
2: Ja, echt straf. Ik zou huisarrest. Ja, en oh het is daarna ook wel een proces geweest voor mijn ouders om het wat te accepteren dat ik ook op vrouwen val. Maar ja, dat is gelukkig wel goed gekomen.
1: En hoe lang heb je dan huisarrest gekregen?
2: ik denk dat het echt wel een maand was.
1: Oh my god.
2: Ja, en ik had toen ook een vriendin in die tijd en ik vond dat echt, mijn hart scheurde.
1: Oh, je had ook een relatie op dat moment?
2: Ja, ja. En, alleen niet zo heel serieus natuurlijk.
1: Nee, maar toch, je kon eigenlijk geen. Nou ja, je ging wel naar school, dus daar kon je haar misschien wel zien.
2: Ja, ze zat niet op mijn school, dus dat was extra moeilijk dan ook.
1: Maar je kon wel stiekem, dat is dan wel weer leuk.
2: Ja, stiekem wel.
1: Dat was wel iets tof dan. Dat geeft toch wel weer een extra lading, dat stiekem
2: klopt.
1: Is.
2: Klopt, inderdaad.
1: Naast de triestigheid ervan ook, hè. Ik begrijp me niet verkeerd, maar ik bedoel. Jeetje, dat is toch. We zijn niet naar Europa gekomen. En Maar ja, wel goed dat je gewoon uit de kast bent gekomen, zoals dat dan heet. En dat je er nu ook mee kan lachen, want je kan er mee ook wel mee lachen.
2: Ja, klopt, inderdaad. Toch? Mijn ouders kunnen er ook wel mee lachen.
1: Die kunnen er nu ook mee lachen. Ja. Oh, super, super fijn om te horen. Ja, en dan op een bepaald moment hebben ze al een keer een soort positieve affirmatie gegeven? Alles een keer, heel voorzichtig?
2: Ze hadden wel een keer mijn ex-vriendin, we zijn nu niet meer samen, maar een ex-vriendin wel, toen ik met haar samen was, wel uitgenodigd, ook voor mijn verjaardag en voor nieuwjaar. Dus dat vond ik wel heel ontroerend.
1: Wel. Oh, fijn.
2: Dat is wel fijn dat die haar ook wel zien als deel van
1: mij. Oh, ik krijg een broek in mijn keel.
2: Ja,
1: dat is
2: voor mij ook heel sentimenteel. Super. Van,
1: dat zijn dan niet zozeer de woorden, maar dan de daden die dan toch klopt, zoiets zijn van, oké, je hoort er ook bij.
2: Ja,
1: super fijn.
2: Ja, dat is heel fijn.
1: Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. laat mij bestaan dus.
2: Ja,
1: inderdaad.
2: Laat mij bestaan.
1: Dat was de aanleiding. Mm-hmm. Ik begreep dat jij ook onlangs een theatervoorstelling hebt gemaakt. En ik vroeg mij een beetje af, hoe is dat zo gekomen? Waarom wilde je graag een theatervoorstelling maken? Mm-hmm. Met wie heb je die gemaakt? Mm-hmm. Waar is dat, gaat dat nog te zien zijn? En wat kan je met theater dan wel doen, wat je dan bijvoorbeeld met rap of slam alleen op een podium niet kan?
2: Het laatste stuk dat ik heb gemaakt heeft dezelfde naam als mijn EP, Grenzeloze Golven, de muziektheatershow eigenlijk. En dat is mijn tweede voorstelling die ik heb gemaakt. Die ging in februari in première. En
1: waar ging die in première, als ik vraag?
2: In de Arenberg, hier in Antwerpen. Ja. Dat is al een heel.
1: Die hebben zo'n. Ik heb ooit eens ik heb ooit eens Evangeline. Ken jij die?
2: Ja, klopt.
1: Die heb ik ooit, haar voorstelling heb ik toen geregisseerd.
2: Oh, superleuk.
1: Ja, en die zat in zo'n speciaal Dat was een speciaal festivaletje.
2: Bijou festival.
1: Dat zou best wel eens kunnen.
2: Ja, klopt. Ik heb toen ook een beetje met haar samengewerkt om de tekst wat aan te passen en zo. Okay. En ik heb die ook in première zien gaan in de Arenberg tijdens het Bijou festival.
1: Ja.
2: Klopt. Ik heb daar zelf ook aan deelgenomen met mijn vorige theaterstuk. Ik had die wedstrijd toen ook gewonnen. En zo ben ik eigenlijk ook geïnspireerd geraakt om ook meer bezig te zijn met theater. En dus mijn tweede stuk nu, Grenzeloze Golven, de muziektheatershow, is eigenlijk de muziektheatervertaling van mijn EP. Okay. Mijn eerste voorstelling heette Niemandsland en ging eigenlijk ook inderdaad over de zoektocht naar thuis in een niemandsland, in een plek waar je misschien niet helemaal thuis voelt. En deze EP ging meer over identiteit. En vanuit daaruit ben ik vertrokken van oké, ik wil een theaterstuk maken met die nummers die ik heb gemaakt, maar ik wil daar een theatrale versie van maken. Dus ik heb dan subsidies aangevraagd bij Stad Antwerpen. Ik heb die dan ook gekregen voor het maken van de EP. En dan via de single ben ik in residentie gegaan, omdat daar dan... ik had daar ook een budget gekregen om dan het uit te werken naar een muziektheatervoorstelling. Ik had dan ook twee dansers. Ik had een hele choreografie voor elk nummer ook. Een heel intense choreografie ook.
1: Maar heb je die zelf gemaakt?
2: Ik heb die samen met mijn dansers gechoreografeerd. Okay, maar zij waren eigenlijk de leidende kracht achter de hele choreografie toch wel.
1: Maar jij wist wel een beetje van, dit wil ik wel zien in die choreografie.
2: Yes, een beetje wel van, oké, dit is de sfeer, deze beweging wil ik misschien ook wel erbij. Ja. Of dit moet het uitstralen. Dus ze hebben me er heel goed bij geholpen. Het was een intensieve residentie ook wel. Want tegelijkertijd maakte ik ook mijn decor. Dat waren zo twee grote bergen van karton die je zo helemaal uit elkaar kon schuiven en zo. Zodat de dansers die ook konden gebruiken. Daarvoor werkte ik ook samen met mijn decorontwerper. En dan ook nog mijn dramaturg. Twee dramaturgen, denk ik. En tijdens mijn voorstelling...
1: Het is goed omringd.
2: Ja. En er was ook een dombra-speler aanwezig tijdens... Een dombra-speler.
1: Weet je wat het is?
2: Een dombra is een gitaarachtig instrument met twee snaren dat vooral bespeeld wordt in Centraal-Azië. Maar ik weet dat Turkije ook heel veel dombra-spelers heeft. Want Centraal-Azië en Turkije zijn ook al in de geschiedenis met elkaar verbonden geweest. En dat was heel mooi om dat stuk muziek ook live te kunnen horen tijdens mijn voorstelling. Omdat het ook in Kazachstan heel veel wordt bespeeld als in Turkije. Dat was dan ook.
1: Ja. Dus dat was de reden eigenlijk om... om dat instrument te gebruiken, omdat het iets zegt over jou.
2: Ja, klopt, inderdaad.
1: Jouw roots eigenlijk.
2: Ja, klopt. En dan mijn eigen verhaal ook wel kunnen vertellen doorheen de nummers. Met de nummers, met de choreografie, met de muziek, met de bergen die ook tegen me spraken soms ook en zo. En ook monologen.
1: Oké, de bergen spraken tegen jou. Hoe heb je dat technisch gerealiseerd?
2: Op mijn loopstation eigenlijk.
1: Oh, cool.
2: Ik was degene die de stem insprak van de bergen via zo'n effect op de loopstation zelf dat zo dat vervormend liet klinken. Ja. Alsof die zo... Ja, dat was ook zo'n monsterstem. Die zo,
1: En jij keek dan naar die bergen of zo? Ja, ik ben nu heel concreet.
2: Ja, ik denk dat ik wel inderdaad af en toe
1: de mensen
2: keek.
1: Hadden echt wel het gevoel van, ook dat komt uit die bergen.
2: Ja, inderdaad. Maar tegelijkertijd ben ik het ook aan het live aan het zeggen.
1: Maar dus dat mag, hè? Ja. Tegenwoordig hoeven we niet meer... we gaan niet een soort poppenkast meer spelen.
2: Nee, exact. Dus dat was wel ook een emotioneel moment in het stuk toch wel. Dat was zo wat de... Ja, het antwoord of zo op de vraag van wat is nu mijn thuis? Of wat zeggen de bergen erover of zo?
1: Cool.
2: Ja, dus dat was heel
1: klinkt wel klinkt wel heel fijn allemaal dat je zo... En ook wel fijn dat je zo toch allemaal... Dat je en muziek en dans en dan die live speler. Dat zijn heel veel... En dan dat decor klinkt als heel veel interessante ingrediënten om je verhaal te vertellen.
2: Ja, en er was ook poëzie, er was ook rap. Dus dat was heel fijn om zo al de kunstvormen waar ik mee bezig ben zo te kunnen integreren in één stuk.
1: En hoe lang duurde het?
2: Een uur en een kwartier.
1: Nice.
2: Ja, toch wel...
1: Goed gewerkt. Ja. Chapeau.
2: Dank je wel.
1: Ja, super. We zullen nog een muziekje draaien.
2: Een muziekje, ja.
1: Jij mag weer kiezen.
2: Doe maar Onderweg.
1: Onderweg, kijk. Ze weet precies wat ze wil. Zo moet het zijn.
2: is ook zo wat de volgorde waarin ik het live breng.
1: Dus, ja, nee, ik vind het helemaal perfect.

0: Ja, Anna is altijd onderweg. Dus ja, dan had ik hier nog een paar vragen. Lig je wel eens ergens wakker van?
1: De wereld momenteel. Wat er allemaal aan het gebeuren is. Zo in Palestina als de rest van de wereld. Ja, gaat me wel wakker van hoe hard mensen kunnen zijn ook wel. Ik heb dit jaar ook wel heel wat vrienden verloren. Ook wel door verschillende omstandigheden. En meer geleerd over hen en over mijzelf. En ja, toch wel het gevoel gaat van oké, de wereld is wel harder dan ik dacht. Of mensen zijn minder zacht dan ik zelf. En dat is toch wel confronterend van oké. De wereld zit niet vol goede mensen of met die de juiste bedoelingen hebben. Dus ja, daar lig ik wel wakker van hoe hard dat mensen soms zijn voor elkaar. En ja. Voor...
0: Ervaar je soms ook hardheid tegen jou in je omgeving? Dat je het gevoel hebt van, nu voel ik me echt verraden of...
1: Die vriendschappen, die enkele vriendschappen die beëindigd zijn geweest, ja, daar was wel een vorm van verraad in. Of een vorm van, ik dacht dat mensen ook wel, of vrienden toch wel, zeker je beste vrienden, wat meer loyaler zijn naar je toe. En die loyaliteit, die vindt niet iedereen zo belangrijk, heb ik geleerd. En dat is toch wel een pijnlijke ontdekking van, ik zou wel voor anderen alles doen en altijd hun kant kiezen en nooit kiezen voor hun, ik weet niet, vijand of een persoon die niet mogen. Of als iemand heeft je gekust, ik ben daar echt zo van, ik haat die persoon ook. Die heeft u gekust, ik haat die persoon ook. Maar daar ben ik misschien zelf extreem in, maar anderen zijn, niet iedereen is zo. En dat is wel pijnlijk om zo te voelen van, maar je blijft omgaan met een persoon die mij pijn doet. Die mij kwetst, waarvan je weet dat die mij... toch niet goed heeft behandeld. Hoe kan je dat over je hart krijgen? Of zo? Ik zou dat niet over mijn hart kunnen krijgen. En dat is wel iets waar ik deze jaar heel hard op heb gebotst. Ja. Ook wel. En ja,
0: want zo. Voor jou is... Want wat ik nu even begrijp is in verband met het kussen... dat als je een relatie hebt... dat voor jou heel monogaam moet zijn. Dus dat... Als iemand dan met een ander kust, is dat dan een probleem?
1: Dit, wat ik net vertelde, ging meer over vriendschap, echt. Maar ja, inderdaad, in relaties ben ik wel monogaam. Alleen daar
0: dat zou je heel vervelend vinden als je vriendin dan met iemand anders zou kussen.
1: Je hebt
0: niet zoiets van, kom er gezellig bij.
1: Nee. Alleen toch niet in mijn...
0: Tenminste, het ligt toch aan hoe
1: niet
0: die...
1: in mijn huidige relatie. Toch wel. Maar vooral binnen vriendschappen, dat ik ook wel echt loyaliteit echt wel waardeer. Of toch meer waardeer dan ik dacht.
0: Ja, loyaliteit is natuurlijk ook een abstract begrip. Mm-hmm. Ik denk dat ik wel een beetje begrijp wat je bedoelt, maar... Loyaliteit is natuurlijk iets, hoe omschrijf je dan loyaliteit? Wat is dat dan? Mm-hmm. Loyaliteit in vriendschap. Mm-hmm. Misschien is het dan alleen de ervaring van het verraden. Dat je je verraden voelt, mm-hmm. is al genoeg, waarschijnlijk.
1: Mm-hmm. Ja, het is zo. Als je van een andere persoon weet dat die... Stel je voor, je hebt een vriendin en je hebt zelf iets meegemaakt met iemand die je heel hard heeft gekwetst. En die vriendin, die weet daarvan, die vindt die actie van die andere persoon ook niet oké. Maar kiest er dan nog steeds voor om met die andere persoon te blijven omgaan. Dat ik denk van... Dat is toch wel kwetsend.
0: Dat ervaar je als kwetsend. Jij zou ook als... In dat geval zou jij dan ook niet meer met die andere persoon omgaan?
1: Nee. Ik zou echt wel de kant van mijn vrienden altijd wel blijven kiezen. En zeker als die andere persoon niet per se heel belangrijk is in die persoon in hun leven. Ik denk van,
0: ik begrijp wat je zegt, maar dat is natuurlijk ook een beetje aan iemand zelf om te beslissen hoe belangrijk die persoon is.
1: Tuurlijk.
0: Die andere persoon zal dat helemaal... Iemand kan het ook doen om iemand anders echt een hak te zetten. Die weet, dit doet die persoon pijn, dus ik doe dit. Maar het kan ook iemand zijn die het belang van jouw problematiek met de ander niet ziet. Dat zou kunnen.
1: Maar als je dan die problematiek uitlegt op een manier... en die persoon kiest nog steeds om met die persoon te blijven omgaan... of een vriendschap te starten met iemand die je heel hard heeft gekwetst... terwijl je daarvoor misschien niet echt bevriend was... met die persoon denk ik van, dat is toch wel...
0: Dan lijken er ook zoals je het nu uitlegt, lijken er andere motivaties mee te spelen.
1: Ja, klopt, klopt.
0: En daar gaat het dan eerder om.
1: Klopt, ja. Inderdaad, ja. Ja.
0: Oké, okay, sociale media. Ik vraag dat maar even, omdat in mijn leven speelt dat eigenlijk geen rol van betekenis. Ik ben van alle sociale media af. En ik doe wel met de app, maar niet. Bijvoorbeeld, ik heb twee zonen, 25 en 22. Die van 25 is er eigenlijk niet veel mee bezig, maar die van 22 wel. En ik merk zo, ja, dat is toch ook wel een ding eigenlijk. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, als artiest is dat wel belangrijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Om op sociale media te zijn. Ik denk, moest ik niet zo openbaar kunst maken of iets. Of gewoon geen kunst maken, zou ik waarschijnlijk veel minder op sociale media zijn. Maar ja, als artiest is dat wel belangrijk om dingen te blijven promoten. Optredens die eraan komen, cursussen die ik geef. Maar ook in contact te zijn met boekers. Soms word ik ook geboekt via sociale media. Soms sturen mensen mij via Instagram een boekingsverzoek. Of ze vinden niet direct mijn e-mail terug en dan sturen ze iets. Dus ja, dat blijft wel helaas als performer, artiest wel belangrijk. Ja, ook al zou ik er zelf niet altijd heel graag mee bezig willen zijn.
0: Er is ooit eens een gast hier, die had ik ooit eens geïnterviewd. Dat is die woont in België, maar ook in Nederland. En hij is cabaretier. Ik ben zijn naam even kwijt, is al even geleden. En die heeft zichzelf volledig gepromoot via sociale media. Het is ook iets wat hij zelf ook goed kon en veel deed. Maar die heeft op een bepaald moment een burn-out ervan. Die zei, op een bepaald moment was ik echt uitgeput.
1: Ja, jezelf echt promoten via sociale media, dat is nog een ander verhaal. Juist. Want ik post vooral dingen als performances aankomen of iets. Of ik heb een leuk optreden ergens gedaan. Of dat is belangrijk, dan post ik dat. Maar om echt reels te gaan maken. En
0: volgens mij deed hij dat allemaal.
1: Ja, zo het knippen plakken van video's en zo. Ik ben daar ook helemaal niet goed in.
0: Maar in de Aremberg is er iemand die dat doet voor je. Toch, tenminste, ik meende bij Eveline wel. Ja, ik vond ons wel goed omringd. Ik dacht, dat is wel chic. Er kwam dan iemand langs en die zei, die ging dat dan doen.
1: Dat was ook de bedoeling voor mijn stuk toen in Aremberg. Maar er was toen echt een uitval geweest van een communicatieteam. Dus dat was helaas toen.
0: Dat was dan jammer.
1: Niet echt gebeurd en zo. Maar ik heb wel een opname van het stuk zelf, gelukkig wel. Maar echt veel
0: gefilmd. Er is niet veel communicatie rondgevoerd. Maar het festival zelf is wel redelijk populair, dus die zaal zit ook altijd wel goed vol, hè?
1: Ja, Bijou was wel... Daar steken ze wel echt heel veel moeite in. Achter promo en ik zie constant video's en filmpjes voorbij komen, dus dat is daar wel.
0: We gaan nog snel een nummertje spelen en dan nog een paar korte vraagjes.
1: Doe maar Nomade.
0: Nomade, ja.

0: En we gingen al even over naar Galoppeer. Mm-hmm. Maar die is voor straks.
1: Yeah.
0: Voilà. Maar ik was te veel over mezelf aan het praten. Dus toen ging de tijd ineens helemaal snel.
1: Ja, het is echt snel aan het gaan.
0: Ik mag niet over mezelf praten. Dat is oninteressant. Ja, wat ging ik nog vragen? Oh ja, wat... heb je plannen voor de toekomst? Of heb je echt een idee van... Nou, dit wil ik nog graag doen de komende tijd?
1: Ik heb net mijn master seksuologie binnen.
0: Welke?
1: Mijn master in de seksuologie.
0: Oh, je hebt seksuologie. Volgens mij heb ik dat wel ergens gelezen, maar ik was het vergeten.
1: Ja, dat kan wel.
0: Ik kan het niet uitspreken. Seksuologie.
1: Ja, seksuologie, ja. Waar ik toch heel blij mee ben. En ik wil altijd wel iets doen rond... theaterseksualiteit, of iets met jongeren.
0: Cool.
1: Ja, dus daar ben ik nog voor aan het zien van, ja, hoe kan ik kunst en seksualiteit eigenlijk gaan combineren of misschien iets in de media gaan doen daarmee. Ik ben daar nog een beetje aan het uitzoeken en zo, welke kant ik daarmee op kan gaan, want dat wil ik graag wel onderzoeken. En voor de rest wil ik graag nog meer muziek uitbrengen natuurlijk. Ik wil heel graag een dichtbundel uitbrengen ook, want daar dat heb ik helaas nog niet. Na 10 jaar podiumdichten op podium staan met poëzie, staat er niet echt iets op papier. Echt, dus daar wil ik ook echt werk van maken dit jaar hopelijk. En ja, dat zijn denk ik mijn dromen voor nu. Ik denk dat ik ook nog wel wat theaterstukken nog ga maken. Ja, ik denk dat ik dat vooral eigenlijk wil gaan doen.
0: Ja,
1: ja, inderdaad. En misschien, ja, inderdaad, echt een... met seksologie ook iets serieuzer gaan doen. Misschien mijn eigen praktijk oprichten daar rond. Of dat part-time doen. Want ja, ik had nooit echt gedacht dat ik met kunst echt geld kon maken. Of kon leven van kunst. Ik ben nu al 3 jaar zelfstandig in hoofdberoep. Met echt performen en workshops, lezingen.
0: Dat is uitzonderlijk.
1: Ja, toch wat niet makkelijk. Maar het is wel heel leuk.
0: Knap,
1: en ik ben
0: zeg.
1: Heel trots dat ik
0: ja,
1: er kan van
0: dat mag
1: leven.
0: Je wel zijn. Want ja. Dat is echt dat is zo niet evident.
1: Nee, klopt.
0: En het is, ook wel, het is natuurlijk ook wel heel... Als het in hoofdberoep is, is het ook echt wel heel zwaar.
1: Het is
0: want als
1: heel
0: je
1: zwaar,
0: even
1: ja.
0: Zo, er gaan altijd wel mindere periodes zijn.
1: Dat was inderdaad ook.
0: Dus het in bijberoep ja. Doen, is misschien toch wel verstandiger.
1: Ja, klopt. Maar dat ik dit echt fulltime kan doen, ja, vind ik wel heel, heel fijn.
0: Ja, ik vind het waanzinnig.
1: Dat is echt
0: wel
1: heel
0: zwaar onder de indruk eigenlijk.
1: Heel cool, dank je wel.
0: Super. Dus nou, ik zie jou gewoon straks ben jij. Over 10 jaar ben jij zo. Heb je ergens een positie, zo bij een theater of zo?
1: Hmm,
0: dat zie ik wel voor me.
1: Ja, ik kan echt alle kanten op gaan. Ik vind het moeilijk om zo echt zo één ding te kiezen.
0: Ja.
1: Daarom dat ik ook poëzie en rap en theater doe.
0: En is dat voor jou zo, is dat gemakkelijk om zo... Omdat als je op deze manier werkt, moet je ook... Ik begrijp nu, voor jou komen er ook wel wat dingen van buiten. Wat stimulansen, dat je gevraagd wordt voor. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel momenten dat je toch altijd zelf je eigen motor moet zijn. Zoals een poëziealbum in principe.
1: Ja.
0: Een poëziealbum, dat klinkt echt uit dat wat we op de lagere school invulden voor elkaar. Dat bedoel ik niet.
1: Poëziebundel.
0: Poëziebundel, juist,
1: ja,
0: dank
1: ja,
0: u.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ik kan me voorstellen dat je... Of heeft iemand dat ook gevraagd? Heeft de uitgever gezegd, nou, het wordt tijd dat je die poëziebundel gaat schrijven?
1: Ik weet niet. Nog niet echt heel veel.
0: Nee,
1: eigenlijk.
0: Maar je hebt dan zelf wel, dat was eigenlijk mijn vraag. Je hebt zoiets van, daar ga ik nu aan beginnen en dan ga ik dat doen.
1: Ja, dat is echt al heel lang een droom van mij. Maar ik vind het ook zo moeilijk, want ik perform veel en... Ik weet niet, mijn gedichten, ik voel van... Ah, die moeten op een bepaalde manier gebracht worden om echt begrepen te worden of volledig het gevoel mee te krijgen. En als dat op papier staat, dan mist er ook een heel groot stuk
0: daarvan. Dat is absoluut
1: zo. Dus ik ben daar nog op zoek van, oké, hoe kan ik daar ergens zo de link mee maken? Of misschien QR-codes dan naar performances of zo van het gedicht zelf. Of daar ben ik nog een beetje aan het zoeken hoe dat ik dat ga doen. Maar dat wil ik heel graag doen, ja.
0: She knows what she wants. Very good. Ja, we zijn aan het einde. En treed je binnenkort ergens op?
1: Toevallig morgen in Borsbeek op het Woordfestival. Deze zaterdag ben ik ook te vinden op Queer Leuven. Zo'n queer festival in Leuven om 5 uur. Diezelfde dag ben ik ook in Aarschot te vinden om 2 uur, waar ik een heel grote performance geef van 1 uur. Dat is echt met poëzie en muziek en alles.
0: Is dat zaterdag, zei je dat?
1: Deze zaterdag, ja, in Aarschot. Ik denk als je Anna Borodikina Aarschot, En deze zaterdag in TikTok je er wel bij komt.
0: Je hebt sowieso een website, denk ik.
1: De website is nog in opbouw, inderdaad. Ja. Maar als je mij op Instagram volgt, daar post ik ook altijd updates. En er start ook binnenkort een cursus bij Whisper, Spoken Word en Slam Poetry. Dus als je graag wilt komen schrijven samen en leren performen, schrijf je dan ook zeker in.
0: Alright. Yes. Nou, bedankt. Het was super boeiend.
1: Ja, dank je
0: wel. En nog heel kort een stukje galoppeer, maar dat kan ik niet helemaal meer spelen.
1: Galoppeer, let's go.
0: Galopperend aan het einde.

0: sound.
1: Bikes.
0: Thank you for listening.

Het is nu 17 uur op Radio Centraal. Voorspel komt eraan. Voorspel tot 18 uur. Radio Centraal 106.7 FM. Wereldwijde streaming radiocentraal.be of .org en DAB+. Nog steeds aanwezig in de omgeving ook. Vandaag in Voorspel. Vandaag en volgende week. In Voorspel uitzendingen 12 en 13 in de reeks van 17 met gedichten van Patrick Conrad uit zijn verzamelbundel Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973 verschenen in 1973. Vandaag breng ik de cyclus Rest in Peace uit 1970. Met als centraal personage Norma Jean Baker, beter bekend als Marilyn Monroe. Ze overleed in 1962 op 36-jarige leeftijd. De muziek bij de gedichten vandaag komt uit twee compilatiealbums met werk van Marilyn Monroe. De dubbel CD Marilyn Monroe Déjà Vu Retro Gold Collection. En uit de CD The Story of Marilyn Monroe, 21 Greatest Film Hits. Verder werk uit de CD van Artificial Memory Trace, volume 5. Vanity Abstract uit 1995. En een track uit het album van Patrick Conrad. Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Oorspronkelijk verschenen in 1973 op LP. Uitgebracht door de Pink Poets. Heruitgave in 2012 door Kraak. Album samenwerking Patrick Conrad en Roland van Kampenhout in de eerste plaats. Dat is later in de uitzending. Even kijken waar we gaan beginnen. Met Artificial Memory Trace. Korte stukjes zal ik brengen. Ja, een kort stukje Artificial Memory Trace. Dan Marilyn Monroe met Lazy. Dat is een stuk uit 1954. Uit de film There's No Business Like Show Business.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

Patrick Conrad, Rest in Peace, de cyclus Rest in Peace, uit 1970. Proloog. 1926, geboorte van Norma Jean Baker, dochter van Gladys Baker, krankzinnig, en Stanley Gilford, verder onbekend. Hier sta ik, met het noorden, het wier dat wiegt en wacht in het water. En in het zuiden de vage vijand, de vreemdelingen en de venen. Hier en zo sta ik uiteraard tot de tranen ontroerd door triptieken achter tralies. Hier sta ik te prevelen over dit kissend kind. Ik, die nooit de parfum van haar gave schaamte, de reuk van haar kleren, in mijn kleren droeg. Pauze. 1935, verkrachting. 1942, Van Nuys, Los Angeles, Norma Jean Baker wordt Norma Jean Dougherty. Radio Plain Company.

Ja, dit voor Artificial Memory Trace hoorde u Rachmaninoff en Chopsticks uit de film A Seven-Year Itch uit 1955. Verder met de cyclus Rest in Peace van Patrick Conrad uit 1970. Eén. En tot slot nog dit. Of dit. Een aars die aarzelt. En lager. En vlakbij. Een geurende zon die zuigt en zucht. Zo leerde ik tijdens deze mijmering, laks en verwonderd, en langzamerhand, de extase kennen. En de extase is universeel. Van twijfel naar nieuwsgierigheid, van nieuwsgierigheid naar vergelijking, van vergelijking tot schuld. En toen werd het licht, en toen werd het dag. 1946, 16 juli. Ik word één. Norma Jean Dougherty wordt Marilyn Monroe. Oké, honey, zegt Ben Lyon, directeur van de Fox. You're in pictures. Pauze. 1946, $50 voor een naaktfoto op een nu historische kalender. 1950, Asphalt Jungle. En in december overlijdt Johnny Hyde.

2. Glorious and glamorous. Haar lippen kennen slechts één letter. O. En dit betekent de veilige holte, de koker, de goddelijke woning, de verwondering waarin wij verdwijnen. Eén nacht zonder liefde, dacht ik, is een verloren nacht en de hunkering is steeds sterker dan het bezit. Zie ik één vrouw voor mij staan of zie ik er twee? Na de ontpopping paart een vlinder, onmiddellijk, en daarop dadelijk sterft. In het laaiende licht van een gloeilamp, in een bokaal, een verzameling of gewoon op de rug tussen woekerplanten die wel tot de hemel schijnen te groeien. Pauze. Ja, na Artificial Memory Trace, een lied uit 1953, even kijken, ja, When I Fall in Love. En wat u net hoorde, Bye Bye Baby, ook uit 1953.

1955. Norma Jean Dougherty, Marilyn Monroe, wordt Norma Jean DiMaggio. Beauty and Force, The Beast and the Beauty, Korea. 1956, Norma Jean DiMaggio wordt Norma Jean Miller. Maar Arthur heeft haar slechts geopend en gesloten. En de zucht van haar lippen rook naar sommige zeldzame Engelse fotoalbums over filmsterren. En wanneer later de woorden in de woede wankelen, kan hij slechts haperend en vaag over haar val verhalen. Skadahei, skadahoe. Steeds weer in de bevende rechthoek van licht. In mijn hand dan de zeer roerloze op haar mos en een vinger die peilt. En ik vergeet dat ik vandaag de zee zag met haar wrakken en haar geruis en haar beesten en haar puin. Pauze.

4. Payne-Whitney Clinic, Urological Institute of Columbia. 1962, Something's Got to Give. De weg van de liefde terug naar het leven is uitputtend, diep en duister en betekent voor sommige sterren in stilte sterven. En wat op de nacht van 5 augustus volgde, was inderdaad de stilte. Of althans, wat de mensen in hun bittere onvolmaaktheid de stilte noemen. Er is geen drama, slechts een teken in de vorm van een punt. En netels die groeien tussen mijn ogen en mijn ogen. De dood is geduldig, maar wordt niet steeds geduld. De dood is een geduldige spiegel. Here lies Marilyn, 37, 22, 35. Rest in peace. Pauze.

0: love the most, like your own mind. But baby, I like it hot.
1: Ja, dit was Some Like It Hot uit 1959. Daarvoor A Fine Romance, of This Is A Fine Romance uit 1960. En wat er zo meteen aankomt, na nog een interventie van Artificial Memory Trace, zijn korte stukjes. Marilyn of Love Happy with Groucho Marx, 1949, kort stukje. Marilyn Best Actress, 1952, met with Lauren Bacall. Marilyn Meets the Press in Hollywood in 1956. Happy Birthday, Mr. President. JFK Birthday Party. Dan Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Twee korte stukken daaruit. En dan heb ik hier staan aankondiging voorspel. Dat is voor volgende week, die aankondiging. Maar ja, de korte stukjes heb ik geïntroduceerd.

0: President of the United States. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet, open manner.
1: Kleuren van Como. 'S Nachts. In de winter. Gestreeld door de dwalende schaduwen der doden. Martelen maanzieke minnaars. Hun bleek. Bange. Maîtresses. Wie luistert? Hoort de dames gillen achter het riet. Rooiende heren met hoeden rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren, had ik ooit, in een zalmkleurige Rolls-Royce, Rolls-Royce-kleurige zalm, op toast. En geen mens, die het merkte. Nog steeds niet verrast door de radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van mijn misdaden, laat ik ze zingen, laat ik ze vloeken. Deze vrouw is mijn haven en haar schoot.

Nu de aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel. De 13e aflevering in de reeks van 17 uitzendingen. Rond Conrad Live on Stage uit 1973. Ik breng volgende week gedichten van Patrick Conrad uit zijn cyclus 11 Sad Songs for Edward Keenholz. Een cyclus uit 1971. De muziek erbij komt uit een cd van de Antwerpse groep Kiss My Jazz. In the Lost Souls Convention uit 1997. Verder werk uit de cd van Artificial Memory Trace, Amazone 1, Black Waters uit 2011. En een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973, waar u net ook enkele twee korte tracks uit hoorde. En voor alle duidelijkheid, ik ga niet die 11 sad songs in één keer brengen. Dus het gaat ook in enkele keren gebeuren. Maar een aantal al reeds volgende week. Marilyn Monroe. In het hoesboekje zegt, even kijken, Do It Again, 1953, unreleased recording. Of niet eerder uitgebracht, neem ik aan, deze versie. Hier komt ze.

0: but then, oh, do it again, please.
1: Do it again.
2: Pauzeknop vraagt om een iets hardere druk, heb ik de indruk. Maar ja, zometeen staat er weer iets klaar nog van Marilyn Monroe. Maar eerst de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht. In 1984 verscheen het boek van Dick Rijmakers, De Methode. Ik zal tijdens Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur eruit voorlezen. Overigens uit een heruitgave uit 2014. Doorheen de uitzending veel muziek van Dick Rijmakers. Uit de box met drie cd's, The Complete Tape Music of Dick Rijmakers. Een uitgave uit 2006. En uit de box met vijf cd's, Popular Electronics, Early Dutch Electronic Music from Philips Research Laboratories, 1956 tot 1963. Verschenen in 2004. Daaruit werk van Dick Rijmakers en van zijn alter ego Kit Baltaan. Er zit ook veel werk van andere componisten in die box, maar dat komt morgen niet aan bod. Ergens halverwege de jaren 60 vroeg filmmaker Stanley Kubrick aan Dick Rijmakers muziek te componeren voor zijn film 2001 A Space Odyssey, die in de maak was en in 1968 werd uitgebracht. Dick Rijmakers ging niet in op het voorstel van Stanley Kubrick. Ik breng morgen een ruime selectie uit de soundtrack van 2001 A Space Odyssey, hernomen in een bioscoop in Amsterdam in 1984. Zou je eventueel kunnen veronderstellen. Dat is mogelijk. Verder even kijken, muziek van Giorgi Ligeti, Richard Strauss, Johann Strauss en anderen. Verder een keuze uit Nederlandstalig werk op vinylsingles uit de jaren 60, gevonden in een platenbak in 1984. Maar in werkelijkheid is het een keuze uit de compilatie CD Beat, het is Prop, volume 2, verschenen in 1999. Een compilatie met Nederlandstalig werk uit de jaren 60, daaruit werk van Fabien Collin, Hut, Ronnie en de Ronnies, André van Duin, Rolf de Meijer en Willem O.P. Schepper. Verder een keuze uit het laatste studioalbum van groep 1850, Polyandrie, verschenen in 1974 of 1975. Eind jaren 60 migreerde groep 1850 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Ze stopten in 1976. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken, twee nieuwe films. Frontera, geregisseerd door Judith Colel, en The Invite, geregisseerd door Olivia Wilde. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben naar een museum geweest in Amsterdam. Op de gevel staat anno 1861. Het gebouw was er al dus in 1984, maar is sindsdien herhaaldelijk gerenoveerd, ook nu. Pas eigenlijk heropend na toch renovaties. En die renovaties zijn nog niet helemaal klaar, maar er zijn wel drie tentoonstellingen geopend, waar ik morgen over zal praten. Nadav Kander, The Edge of Things, nog tot 31 januari 2027 te zien trouwens. Hailun Ma, Hometown, tot 20 januari 2027. Dus als u niet meteen het gevoel hebt, ik ga er zo meteen naartoe. En nog derde tentoonstelling, Kertana Kunat, Not What You Saw. Die is tot 27 november te zien. In FOAM, noemt dat? Ja, FOAM. Fotografie Museum Amsterdam, Keizersgracht 609 in Amsterdam. Ja, dat zijn de ingrediënten voor deze thuisreis. Thuisreis naar Amsterdam in 1984 vanuit Maastricht. Zoals beloofd staat er nog wat klaar. Van Marilyn Monroe, even naar de klok kijken. De zandbak-invulling zal om 18 uur aanvatten. De persoon is reeds aangekomen. Wacht, ja, You'd Be Surprised, wordt het. One Silver Dollar en I'm Gonna File My Claim. Ik geloof dat ik dan wel rond ben met de zendtijd. Ja, zoiets. You'd be surprised uit... waar staat dat ook alweer? Hier moet het staan. Ja. Oké. Ja, er staan wel filmstitels bij. Het is al jaren 50 natuurlijk op zich. Dat is het gegeven. Hier komt Marilyn Monroe. Tot aan de klok van 18 uur. Als slotakkoord van dit voorspel.

I'm ready to name. It's big and strong.

0: Welkom beste luisteraars hier in de Zwarte Zee om 18 uur bij Radio Centraal. De Zwarte Zee waar we rondvaren tussen eclectische muziek en gevaarlijke beestjes. En waar af en toe ook een keer iets anders komt bovendrijven waar we onze tanden helemaal gaan inzetten. En vandaag ook in de Zwarte Zee ben ik niet alleen. Ik ben vandaag slechts een matroos. En ik heb ook echt een kapitein meegebracht, Louis, een van mijn beste vrienden.
1: Hallo, hallo. Ja, ik ben Louis. En de eerste keer op radio ooit. Dus ik ben eens benieuwd wat vandaag gaat geven.
0: Oké, heel spannend. Louis, wat jij niet weet, is dat je hier vandaag op auditie bent als mijn sidekick.
1: Goed.
0: Nee, dat is niet waar. De enige reden dat ik u eigenlijk heb meegebracht hier is zodat ik toch minstens al één luisteraar heb.
1: Voilà, zeker. Dat is sowieso.
0: Dat is fantastisch. Zeg, Louis, de Zwarte Zee, zegt u dat iets?
1: Ah ja, zeker. Ja, ik ben van beroep zeeman geweest. Lang als tweede stuurman gevaren. En dan nog maar recentelijk gestopt. Maar de Zwarte Zee heb ik nooit bevaren.
0: Nooit op de Zwarte Zee?
1: Nee,
0: weet je
1: nee.
0: iets over de Zwarte Zee?
1: Nee, zelf weet ik daar eigenlijk heel weinig van. Buiten dat dat in de Balkan is. Ik heb er zelf al wel eigenlijk op gevaren. Op een klein
0: Toch?
1: Bootje ja, in Kroatië. Met vrienden. Op reis.
0: Ah ja, dus volgens mij is dat aan de Adriatische Zee.
1: Ah ja, nee.
0: Aan de andere kant.
1: Ah ja, dat kan ook wel.
0: Zie,
1: ja.
0: Dat is toch al meteen leugens verkondigen hier. Maar dat kan hier allemaal, want dus alles wat hier wordt gezegd moet je met een korreltje zout
1: Grote
0: nemen.
1: Grote korrelzout, zeker.
0: En ja, Louis, gisteren heb je eigenlijk ook weer tegen mij gelogen. Wanneer dat we... Ja, ik was bij jou, we waren aan het praten over, over muziek en over Altin Goen. Zei je dat dat een band was van een Nederlandse muzikante die allemaal geen Turks konden, maar dus dat is... Niet waar, heb
1: ja,
0: ik gevonden.
1: Exact.
0: Dus Altin Goen is een Nederlandse band, van oorsprong door een Nederlander gestart, maar heeft er wel Turkse muzikanten bij gehaald.
1: Ja.
0: Ja, voilà.

0: Dit was de Frontiers Psychiatrist van de Avalanches. Een Australische groep, veel samples hebben jullie gehoord, waaronder voornamelijk het Canadese komische duo Wayne & Shuster, die dan Frontiers Psychiatrist, dat is een van hun optredens. En Louis, ja, we moeten nog meteen eigenlijk iets anders vertellen. Uw vader, Daniel, Danny.
1: Zeker, zeker.
0: Hij is wel een kapitein.
1: Ja. Dan is een lange kapitein geweest ook. Lang een omvaart. En dan wanneer dat ik geboren ben, dan is hij meegestopt.
0: Ja, die man die moet wel echt enorme verhalen hebben, denk ik.
1: Ja. Ja, je hebt ze zelf ook al veel gehoord, maar...
0: Heel veel.
1: Ja, deze man heeft heel veel te vertellen. Heel veel meegemaakt ook. Overal geweest.
0: Ja,
1: in heel de wereld.
0: Een gekste verhaal van hem?
1: Gekste verhaal? Hij is ene keer onderschept door piraten.
0: Echt?
1: Maar dan was hem zelf en ons mama, die vaarden zelf mee. En die waren toen aan het slapen, toen dat de piraten aan boord zijn gekomen.
0: Ja.
1: En dan wanneer dat hem op zijn wacht kwam, dan waren ze al weg. Maar dan hoorden hem alles ervan. En, hij kan dat veel sappiger vertellen dan mij natuurlijk. Dan moet hem zelf maar eens uitnodigen hier.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een intens verhaal.
0: Oké, het is eigenlijk, dat is de reden dat ik hem aanhaal, want dus Daniel, ik wil hem zeker hier in de studio krijgen, maar dat kunnen we niet zomaar doen natuurlijk, want hij had een verzoeknummer en normaal gezien, ja, ik heb dat nog niet gedaan, echt een verzoeknummer hier en ik wil dat ook er geen gewoonte van maken, maar toch, ja, kijk, om dan Daniel, Danny in de studio te krijgen en ook, moet ik er nog bij vertellen, die man heeft echt een platenkast.
1: Ja. Het is al 500 plus. En elke keer als er een marktje is, dan gaat hem singeltjes verzamelen voor zijn jukebox.
0: Ja, want die heeft thuis een Wurlitzer staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Echt een prachtig toestel. Wij hebben dat niet meer gekend, denk ik, in het café. Ik zou er niet weten hoe we dat nu moeten vinden. Maar toch, ja, speciaal voor Danny, we doen dat nu, omdat hij nu enkel kan luisteren en ze biedt niet meer. Dus we gaan nu... een liedje spelen voor hem.

0: Ardeen Taylor met Gotta See Jane. Shout-out naar Danny. En zeg, ik weet niet wat er aan de hand is hier in de Zwarte Zee.
1: Wow, wat is deze?
0: Wat is er aan het gebeuren?
1: Er
0: komt iets bovendrijven, ik weet niet. Louis, kan jij het zien?
1: Ja, dat is precies een cassette of zo. Ja.
0: Is dat echt?
1: Ja.
0: Ik kan dat niet zien.
1: Met een
0: periscoop.
1: Ik heb het hier vast in mijn hand.
0: Amai. Ja. Jij hebt veel verbeelding, ik kan dat niet zien.
1: Ja, dat is hier. Dat is een zwart cassetje. Dus staat hier topgeschreven, maar ja, ik kan uw geschrift meestal niet
0: dat
1: zo
0: goed lezen. Dat moet ik eens zien,
1: hè,
0: dus. Ja, dus hier. In de Zwarte Zee komt af en toe toch eens een keer iets bovendrijven, dat we toch... dat we niet weten wat dat we meemaken. Maar in dit geval, wat staat erop? Fantastic Mr. Fox.

0: ene boeren. Wat volgt is een kat-en-muisspel tussen de boeren en meneer Vos, waarin de fantastische Vos toch altijd te slim af is. Net als andere boeken van Roald Dahl is Fantastic Mr. Fox verfilmd geweest. Wanneer een boek verfilmd wordt, rijst de vraag of er niet te veel wordt gerommeld aan de geest van het oorspronkelijke boek. Toen Wes Anderson zich in 2009 aan een stop-motion-verfilming waagde, voegde hij onverminderd zijn eigen stijl toe. Daarnaast wordt ook het verhaal stevig uitgebreid en worden er belangrijke karakters toegevoegd. Toch is dit voor mij de ultieme versie van de fantastische wereld van meneer Vos. Het gaat dus om een stop-motion film. Bij stop-motion wordt beweging beeld per beeld gecreëerd aan de hand van fotografie. Je maakt een foto van een set, verplaatst de poppetjes en objecten een beetje en maakt dan opnieuw een foto. Door al die beelden heel snel achter elkaar af te spelen, ontstaat de illusie van beweging. Een standaard stop-motion film heeft net als een gewone animatiefilm 24 beelden per seconde. Dat wil dus zeggen dat voor elke seconde film er 24 foto's worden gemaakt en de poppetjes tot 24 keer per seconde verzet moeten worden. Om één scène in beeld te krijgen, is een animator dus soms meerdere weken bezig.
1: How much time in the film is this going to take? Is this going to occupy?
2: This is 18 seconds shot.
1: 18 seconds.
2: Yes.
1: So you can imagine all you freaks at home that have like a small train set and the amount of time it takes you to glue a bush down. How long it's going to take these people to get these 18 seconds worth of footage?
3: How long will it take to do the 18 seconds,
2: Kim? It took me 8 days.
3: Eight days, and we're on the ninth day now.
2: Yes, yeah.
0: Een ander fascinerend aspect van stop motion is dat alles wat je ziet in beeld met de hand is gemaakt. De sets, de poppetjes, de kleren, de props, alles is in miniatuur op meticuleuze wijze gemaakt en tentoongesteld in de stijl die zo eigen is aan Wes Anderson. Elke set zit boordevol details die iets vertellen over de personages en hun wereld. Zo zien we bijvoorbeeld in de kamer van Ash, de zoon van Mr. Fox, een miniatuur treinset, een kartonnen helikopter die hangt aan het plafond en posters van de superheld White Cape. En dit is slechts één van de honderden sets in de film. Elke keer dat je pauzeert, ontdek je weer iets nieuws.
1: Even though it's stop motion animation, it has all the quirkiness and the attention to detail that all his films have. You know, so it's delightful to watch. It's delightful to walk through and see and just laugh because you know that he intentionally made, you know, that bottle look like this, you know. He intentionally made this bottle look like this, you know.
0: Sommige details kom je alleen te weten als je verdiept in de behind-the-scenes boeken of documentaires. Zo is er een scène die plaatsvindt in de ciderkelder van Boer Bean. Deze scène bestaat uit echte ciderflessen die verlicht worden door individuele lampen achter elke pot. Het ziet er prachtig uit, maar het betekent ook dat die lichten perfect afgesteld moeten zijn om dit effect te creëren. En elke keer als de camera beweegt, moeten deze lichten individueel verplaatst worden om hetzelfde effect te behouden. Dit zijn het soort details dat dit echt een heel andere film maakt dan een CGI-film. Ook over de kleuren is, eigen aan Wes, enorm veel nagedacht. De film speelt zich af in de herfst en dat gezellige, warme aspect wordt door gans de film behouden. Je zal er nagenoeg geen blauw of groen in vinden. De achtergronden in de buitenscènes, die geschilderd zijn door Thurlow Griffin, vervolledigen de film tot de herfstachtige, speelse wereld van Mr. Fox. Het originele verhaal van Roald Dahl wordt voor de film behoorlijk uitgebreid en in een veel menselijker jasje gestoken. In de film is Mr. Fox een journalist voor de krant die zijn job beu is en steeds meer heimwee krijgt naar zijn vroegere, wilde leven. Ash, de ongemakkelijke zoon van Mr. Fox, wil vooral indruk maken op zijn vader. Tot zijn ongenoegen gaat dit Christofferson, zijn neef, die bij hun logeert wegens een zieke vader, veel beter af. Christofferson, die niet in het boek verschijnt, is rustig, intelligent en sportief, waar Ash best jaloers op is. Ash's interne strijd voegt een extra vader-zoon-dimensie toe aan het verhaal. Hij moet proberen om op zijn eigen manier fantastisch te zijn en zijn unieke eigenschappen te omarmen.
4: Hey. I can fit through there.
5: Hmm?
4: You wanna know why?
5: Why?

0: because I'm little. Give me that shoelace.
1: Er is ook nog een andere interessante toevoeging aan het verhaal. De wolf. Mr. Fox haalt verschillende keren aan dat hij bang is van de wolf. Dit heeft te maken met het contrast tussen het beschaafde leven van Mr. Fox en het ultieme wilde leven van de wolf. Mr. Fox wil voor zijn vrouw en zijn kinderen een goede huisvader zijn, met een stabiel inkomen en een mooi huis, maar kan de verleiding van het wilde leven en het jagen niet weerstaan. In de ogen van Mr. Fox is de wolf echt een wild dier en staat het symbool voor de ongetemde puurheid waar hij denk ik stiekem ook wel naar hunkert. Wanneer het tot een confrontatie tussen de twee komt, levert dat dan ook echt een bijzondere en magische scène op.

0: De stemmen in de film worden gegeven door George Clooney als Mr. Fox, Meryl Streep als Miss Fox, Jason Schwartzman speelt Ash en Eric Anderson, de broer van Wes, speelt Christofferson. Wat de stemmen in de film zo bijzonder maakt, is dat ze niet zomaar zijn opgenomen in een studio. Om de dialogen natuurlijker te laten lijken, speelden ze op locaties die leken op de sets in de film en bootsten de acteurs ook de behandelingen van de poppetjes na. Dit is heel atypisch voor een animatiefilm en levert daarnaast ook absoluut hilarische beelden op.
1: I understand what you're saying and your comments are valuable, but I'm going to ignore your advice.
2: We need to make some fake price tags and wrap these chickens in wax paper so it looks like we got it from a butcher shop.
0: De muziek is gecomponeerd door Alexandre Desplat, die al voor verschillende films van Wes Anderson voor de soundtrack heeft gezorgd. Ook hier krijgen we een heel gevarieerde soundtrack die een belangrijke rol speelt in het karakter van de film en de personages. De muziek is doorheen heel de film vooral speels. Tijdens Mr. Fox zijn nachtelijke escapades worden we bijvoorbeeld vergezeld door een geniepige melodie met een banjo en een gesprongen snaar. Op andere momenten hoor je dan weer net veel kleine belletjes en violen.

0: De muziek is niet zomaar achtergrond, maar beweegt mee met de wereld van meneer Vos, wat simpele momenten echt bijzonder maakt. De vaakst genoemde kritiek bij een verfilming is dat het verhaal veel te veel wordt veranderd. Er worden dingen weggelaten of de personages krijgen een heel ander karakter. Ook in deze film zijn er toch wel enkele substantiële veranderingen tegenover het simpelere verhaal van Roald Dahl. Toch voelt het aan alsof de geest van het verhaal hier nooit wordt vergeten. Ik vind dat het stop-motion aspect en de stijl van Wes Anderson heel goed aanleunen aan de humor en de ondeugdheid van Roald Dahl. Maar wat de film echt bijzonder maakt, is dat het na de aftiteling mij hetzelfde gevoel geeft als toen het mij werd voorgelezen als kind.
1: Bye.

0: Ja, Fantastic Mr. Fox.
1: Ja, ik heb hem vanochtend nog van u moeten zien. Hè, want ja, daarvoor hebben we nog samen naar een vorige film van Wes Anderson gezien.
0: I Love Dogs,
1: inderdaad, ook stop motion.
0: Ja.
1: En dan deze heb ik dan deze ochtend nog gezien. Ik was vroeg wakker, dus...
0: Ja, ik had u gestuurd gisteravond laat.
1: Ja.
0: En om 8 uur ochtend had je al gezegd, ik heb hem al gezien.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is wel fantastisch.
1: Ja. Nee, dat was er helemaal voor. Ja, en ik vond hem wel fantastisch, ja. Ja, heel snel, hè.
0: Bedoel je dat de poppetjes snel bewegen?
1: Ja, ja, dat gewoon dat de film heel snel gaat, maar dat is ook wel begrijpelijk, aangezien dat je... Wat was het? 20 frames?
0: 24.
1: 24 frames, ja. En dan voor... dat dan een dag duurt, of 10 dagen duurt voor maar een paar... 20 seconden te filmen, dat is wel insane.
0: Ja, dat is... gek. Ik heb hier nog van alle andere weetjes bij over de film eigenlijk. Ik heb ook een boek bij.
1: Ja, zeker. Daar ben ik door aan het bladeren nu.
0: Ja, inderdaad. Dat is de boek gemaakt eigenlijk over de film. Daar zijn alle details van het maken van de poppetjes en alle scènes en de muziek. Er staan ook interviews in. Zeker de moeite waard. En over die poppetjes die snel bewegen. Dus een leuk weetje is dat normaal gezien... En dat heb ik me niet laten horen. Is dat normaal gezien worden die... maar per 2 frames verzet. Okay. Dus eigenlijk toch 12 keer per seconde. Maar in echte snelle scènes, dan doen ze dat op double time, noemen ze dat dan. Double time, dus dan worden die echt wel dubbel zo snel bewogen, dus 1 keer per frame.
1: Oké. Okay.
0: Nog een ander heel leuk weetje, en dat is ook... Ja, we hebben ze gehoord in de reportage, Kim Keukeleire. Dat is een Belgische animatrice, was een van de... key animators van Fantastic Mr. Fox. En zij kan echt wel alles. Ze is een Franstalige Belgische met Koreaanse roots. En die heeft aan van alle andere films meegewerkt. Ook Guillermo del Toro, Pinocchio. Tim Burton, ook heel bekend.
1: Ja.
0: En nog belangrijker, of nog haar meesterwerk, dat kent je zeker wel normaal. Dat is op tv geweest, 10 jaar geleden, denk ik. En dat is namelijk de advertentie van de lijn, het stressmannetje.
1: Ah, het stressmannetje. Hier een euro!
0: Ja, hier een euro!
1: Ja. Ja, exact.
0: Zo, dat is... Zij heeft dat gedaan,
1: Maar
0: poppetje?
1: Dat is dus volledig die haar professie, kleine dingetjes maken voor van die...
0: Ja, het animeren ervan. Ja, echt wel. Er staat verder ook nog op haar website, staat er zelf dat ze in 2009 met George Clooney heeft gekust.
1: Oké, en dan waarschijnlijk aan aanleiding van die film.
0: Het kan er iets mee te maken hebben.
1: Die man kan wel heel suave zijn. Ja,
0: George Clooney, dat is misschien... Zou je het erg vinden, moest je lief met George Clooney? Zou dat mogen of toch niet?
1: Goh, eerst een beetje boos, maar daarna misschien wel een beetje impressed.
0: Ja, maar George Clooney, dat is natuurlijk echt een filmster van, toch, denk vooral populairder bij misschien onze ouders of zo.
1: Een espresso, toch?
0: Ja, natuurlijk een espresso, ja.
1: Een espresso, ja.
0: Zijn er nog andere leuke weetjes? Ja, ik kan hier nog uren over blijven vertellen, hè, maar dat boeit de luisteraar misschien toch niet zo hard. Wat ik er nog zeker wel bij wil vertellen, is dat de mol... In de film, je hebt hem misschien gezien, die heeft een pianobretelle aan.
1: Ja.
0: Ik heb die dus ook aan nu.
1: Ja, dat is...
0: En ik wist dat niet op voorhand. Ik had die gekregen van mijn vriendin Anja. Anja Gvala Volimte. Die heeft mij dit gegeven. En dan wist ik pas een jaar later, nadat ik de film nog eens heb teruggezien, dat dus ook... Dus daarom voel ik toch wel echt een band...
1: Een sterke connectie.
0: Een band met de film. We gaan nu toch niet de mensen, denk ik, blijven... we gaan misschien toch eerst even nog... Beetje muziek spelen.

0: Laura Nero met And When I Die. Vond je het een grappige film, Louis?
1: Ja, ja, zeker. Zeker, er, zijn wel, er wordt wel gewoon ingepikt op humor, sowieso. Maar dat is Ronald Dahl, hè. Dat is Ronald? Ja. Nee,
0: Roald.
1: Roald Dahl.
0: Roald Dahl.
1: Ja, ik zeg altijd Ronald. Ik denk dat dat gewoon komt van twee leraar. Daar, ja. Daar las mijn, mijn leerkracht toen.
0: Okay.
1: Altijd voor in de GVR.
0: Ah ja.
1: De Grote Vriendelijke Reus.
0: Ja.
1: Maar dat is dan ook de enige boek die ik daar echt van,
0: okay.
1: van ken.
0: Maar die vond je wel interessant?
1: Ja, ja, dat was mega leuk. Dat was altijd dan zo... Je kijkt daar naar uit op een week, hè, want lessen zijn zelf een beetje saai. Je wilt geen wiskunde, je wilt gewoon dat jij voorleest uit je boek. En dan op een jaar of zo heeft hij dan heel die boek kunnen uitlezen.
0: Oké, okay, en dan hou je toch de aandacht aan...
1: Ja, ja, en dat blijft bij. Allee, ik ben nu ook al 28 en dat zit er nog steeds in, dus...
0: Oké, okay. De GVR is ook verfilmd geweest. Verschillende keren, denk ik.
1: Ja, ook een live action of zo, man.
0: Ja, ik heb het zelf eigenlijk niet gezien.
1: Nee.
0: Ook andere film, hè? Weet je, de bekendste verfilming van een boek van Roald Dahl?
1: Nee.
0: Dat is denk ik Sjaki en de Chocoladefabriek.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dat is ook van Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ook, ja, toch wel... Ik heb het boek eigenlijk ook daarvan niet gelezen, dus ik kan er niet veel over zeggen, maar toch ook op verschillende... manieren
1: verfilmd
0: geweest.
1: Onlangs nog een uitgekomen met een Timothy Chalamet.
0: Ah ja, dat is waar, ja. Nog een ander leuk weetje dat ik kan zeggen over de film is dat Christofferson, dus de Christofferson, de neef, die dat, waar dat Ash best wel jaloers op is, de alle aandacht gaat naar Christofferson. En dat hoor je ook in de muziek, want Christofferson die heeft een eigen thema, een eigen liedje, Christofferson's Song, en Ash dus niet.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja, zo zie je maar ook in de muziek, dat zijn dan de details. Nog iets anders, Louis, hier in de Zwarte Zee, daar durft nogal een keer iets naar boven te drijven, en ook nog eens iemand, want er is mij gisteren iets speciaals overkomen.
1: Okay,
0: namelijk, we hadden het gisteren over Mauro.
1: Ja, dat klopt.
0: Mauro, dierbare vriend Mauro. Ja. Die dat we niet meer zo vaak zien, jammer genoeg. Maar gisteren had het over Mauro en ik was in de Colruyt. En daar was Mauro erbuiten.
1: En je hebt hem nog tegengekomen?
0: Ik heb hem tegengekomen gisteren. En wat dat blijkt, is... ik ben dus in de rij en ik was hem aan het bellen. Hij belde niet, dus ik had gewoon uit de rij gegaan. Om dan helemaal naar voren... Ja, ik had mijn boodschappen laten liggen. Ik had hem tegengehouden.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo graag wou ik hem dus nog eens zien. En soms dan gebeuren er zo van die dingen dat je denkt dat, dat het toch een bepaald teken heeft of zo.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: En namelijk het teken dat ik dan hier dacht te voelen, is dat dus, ik heb dan met Mauro gepraat, blijkt dat zijn broer letterlijk achter mij woont.
1: Oké, amai.
0: En ook, wat ik nog niet wist, is dat dus zijn moeder, Waldrada Onzea, die dat sommige luisteraars zeker wel gaan kennen. Want zij heeft namelijk ook een programma hier gehad op Radio Centraal.
1: Oké, amai.
0: Ja. Verschillende programma's zelf. Mauro zei dat zij een programma had over vegetarianisme.
1: Vegetarianisme.
0: Vegetarisme, denk ik. En ook iets waar dat ze dan gewoon wat praten met vrienden belachelijk, eigenlijk meer wat dat wij nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat is wel heel speciaal. En ja, Mauro's moeder was ook wel echt een heel speciaal persoon. Ze maakte ook heel veel kunst. En speciaal voor haar gaan we ook natuurlijk een liedje spelen.

0: fanfare. Ach, ik moet even mijn bril opzetten. Maar verschrikkelijk, ik kan het dus niet lezen. Ik kan dat niet lezen. Fanfare Giocalia met een Moliendo Café. Dat is een groep brass, een brassband van Roemenië. Een Romani brassband. Roemenië, dat ligt wel aan de Zwarte Zee.
1: Dat ligt dan wel aan de Zwarte Zee.
0: Ja, dat weet je wel. Ja, ja, niet Kroatië.
1: Nee.
0: Ik heb dus de Zwarte Zee. Mensen vragen zich misschien af waarom de Zwarte Zee. Mm. Er zijn verschillende redenen over. Ja, eerst... Ja, biologische weetjes. Het biologische weetje van vorige week was zo populair dat die dat moeten terugbrengen. Normaal was het niet de bedoeling dat ik...
1: Ja, veel mensen zullen u hebben aangesproken als je onderweg waart naar huis.
0: Ja, dat kun je niet geloven. Ze zijn allemaal het biologische weetje van de week moet blijven. Al de rest mag weg.
1: Mm.
0: En het biologische weetje van deze week gaat dus over de Zwarte Zee. De Zwarte Zee, dat is niet de Dode Zee, hè? Maar... Onder de 150 meter diepte is dat eigenlijk wel een dode zee. Dus dode zee, het zoutgehalte is daar veel hoger, mm. waardoor er daar geen wezens zijn, geen levende wezens en ook geen zuurstof is.
1: Ja.
0: Wat dat maakt dat er ook alle schipbreuken dat er zijn gebeurd, die dat er op de bodem van de oceaan liggen, die zijn heel goed bewaard geweest. Dus ja, nog altijd. Dus daar zal heel wat te zien zijn... geweest. Meer dan 900 gezonken schepen.
1: Oké, okay, misschien nog wel schatten te rapen dan.
0: Ja, wie weet. We kunnen met een duikboot...
1: Ja, misschien eens eerst leren duiken dan.
0: Dat kan misschien wel goed zijn. Zeg, heb jij ooit schrik gehad op zee?
1: Ja, ja, verschillende keren. Ja, de laatste 2 jaar heb ik op de Noordzee gespendeerd.
0: Oké. Okay.
1: Daar kan het weer wel heel extreem zijn.
0: Stormen en zo.
1: Ja, ja, ja. Als je kwam 1 keer uit de haven van Amsterdam en daar buiten... was het 4 meter golven. En onze kapitein was zo gek genoeg voor buiten te gaan varen. En 4 meter.
0: Komt dat dan over het schip heen? Of moet ik dit dan
1: ja,
0: zien?
1: Ja, want wij gingen direct op de golven. Dus we waren zwaar aan het stampen.
0: Ja.
1: En dan hebben we maar 2 minuten de haven buiten of zo. En onze, een van de 2 schermen van de computer, die vloog omhoog van een desk. Helemaal kapot.
0: Amai.
1: Ja. En dan hebben we dan nog 6 maanden op mogen wachten op een nieuw scherm.
0: Ja. Dat kan ook gebeuren, natuurlijk. Ja, en werd jij dan bij de dappere van de groep? Of toch heel erg bangerijk?
1: Ja, ik was op wacht. Ik kon niet anders dan...
0: jij moest het gewoon
1: mee op de brug zijn, ja.
0: Was
1: de
0: rest aan het slapen?
1: Ja, dat was de nachtshift. Ja.
0: Ah, oké. Okay, dus... ja.
1: Maar we werkten toen in 2 shiften.
0: Dus is het moeilijk om te slapen op de zee als het storm is?
1: Ja, je hebt er wel wat trucjes voor.
0: Oké.
1: Okay. In uw kajuit heb je dan eigenlijk... je hebt een enkel bed, maar je hebt dan ook... ik pak dan altijd mijn life vest en dan onder mijn matras schuiven, zodat je eigenlijk een kuiltje hebt, zodat je gewoon in een kuiltje ligt, zodat je niet kunt beginnen rollen wanneer dat schip beweegt, zodat je uit je bed kunt vallen.
0: Ja. Dat zijn dan de tips. Ja, als we nu op de Zwarte Zee zitten, kan dat soms ook wel eens gebeuren, denk ik. Ik weet eigenlijk niet...
1: Ik weet niet wat dat de weeromstandigheden zijn.
0: Dat weet ik ook. Dat is toch
1: ik
0: wel
1: wist het niet eens zijn, dus...
0: dat is zo verschrikkelijk dat ik dat dan niet weet. Nog voor de luisteraars nog een ander extra weetje. De luisteraars uit Emblem, die zullen zeker de Zwarte Zee kennen. Daarom heb ik ook de naam een stuk gekozen. Want de Zwarte Zee, dat was vroeger de naam van een discotheek, een legendarische discotheek in Emblem. Dus het dorp waar ik van ben, dat is een dorp in Ranst. Dat was eerst de Zwarte Zee, daarna de Barclays en dan de Cosnix. Ik heb nog wel de Cosnix geweten, maar ik was te jong om daar dan uit te gaan. Ik heb het jammer genoeg nooit kunnen doen.
1: Nee, dat bij mij geen balk.
0: Nu zijn dat appartementen geworden.
1: Dus ah, ja.
0: Nu kun je daar wel gaan wonen op de legendarische locatie.

0: De Zwarte Zee, waar we samen varen met twee. De Zwarte Zee. Ik was me net aan het bedenken, we moeten nog een soort van intro-liedje.
1: Ja, we waren erover aan het nadenken, maar...
0: Nee, dat moet, heeft toch wat oefening nodig.
1: Ja,
0: een echte radioshow heeft natuurlijk een intro-liedje.
1: En waarschijnlijk als veel het... mensen hoofdpijn geven nu juist.
0: Ja, en er straks ook misschien met die hier de neuro. Dat is
1: ja.
0: Maar kijk, ik vond het alvast heel leuk met jou erbij, Louis.
1: Ja, ik vond het super tof.
0: Echt. Het is een beetje onwennig, denk ik, hier te praten. Ja, voor mij was dat ook heel onwennig. Ik moet het nog altijd een beetje aanwennen.
1: Ja.
0: Ja, wat hebben we gehad? We hebben vandaag, ja, we hebben het echt over Fantastic Mr. Fox. Toch altijd een inhoudelijk stuk, hè, over in de Zwarte Zee. Dan gaan we toch, er drijft al iets tussen die slechte muziek en goede muziek. En drijft er toch soms eens een keer een cassette open met iets... Iets interessants.
1: Dat ja, kan elke week ook iets... had ik het gevonden, hè, want jij had het niet gezien.
0: Nee, inderdaad. Dat kan elke week ook iets anders zijn. Dus nu is er natuurlijk film. Ook de luisteraars die dat vorige week echt... Hey, daar had ik ook heel veel feedback over gekregen. Van Anja. Hè, Anja, haar stem. Dat was ook fantastisch. Zij zou dat zeker ook nog eens zien zitten om dat te doen. Hè. Dat
1: zeker. Dus, en als ze eens een keer naar België komt, dan kan ze hierbij.
0: Ja, dan komt ze hier zitten. Inderdaad. Dan neemt ze misschien wel uw plek in dan.
1: Ja, dan toch niet. Misschien dat ze dan toch niet komt.
0: Oké, bedankt. Ik wil nog even zeggen,
1: ja,
0: bedankt.
1: Bedankt.
0: Ja, maar het gaat niet altijd over u. Ik hou het eigenlijk over de luisteraars nu. Bedankt aan de luisteraars om te luisteren in 3 weken lang in de zandbak. Het was mij echt een genoegen. Ik heb er heel veel van genoten, ook heel veel dingen geleerd. En ik heb toch het gevoel dat ik na die 3 weken, dat het toch wel een bepaald concept is geworden. En omdat we zijn gestart met Nick Drake, het allereerste liedje, wil ik nu toch ook verder gaan of eindigen met Nick Drake. Dan ga ik er eerst een liedje uitzoeken dat de perfecte lengte heeft om de show te stoppen hier. Ja. Hier is Nick Drake met Place to Be.

Welkom in de capkamer op Radio Centraal 106.7 FM Centraal op DAB+. Ingestroomd op radiocentraal.be. Ik heb vandaag voornamelijk een heel pak nieuwe albums mee. We beginnen met een nummer genoemd Kwaye Yehikmat.

Een van de albums die vandaag aan bod komen is dat van Hassan K. Gerbzadet. Dat is uitgekomen op 9-11, 11 september dit jaar op de labels Carton Records, Cheap Satanism, Gandula Discos, Industrie Musicale, Istotne Nagr. Dat is waarschijnlijk Istotne Nagrania in het Polen. Extra Normal Records in oktober toon. Hassan K, solo-project van Frans-Iranese geluidsartiest genaamd Keivani Alinagi. De titel van het album, Gerbzadet, betekent verwestering. Het is gebaseerd op de Iraanse muziek uit de Qajar-dynastie, een dynastie van zes heersers tussen laat 18e en de eerste kwart van de 20e eeuw. Een dynastie die opende het koninkrijk voor deze verwistering, ondanks de toen reeds gekende expansiedrang van Rusland in het Britse Rijk. U hebt uit dit album reeds een nummer gehoord. Het allereerste, nog een album dat aan bod zal komen, is Gerorbit. Gerorbit met Ultra Diffused Ascendance Pipeline. Deze maand uitgekomen op Ungodly Rain Productions. Gerorbit betreft een trio uit Turkije. U hebt dit nog niet gehoord. Tijd voor een dub.

Nog meer albums die vandaag aan bod komen. Is het nieuwste album van Duflan, Minigolf, Un Percorso, Piano di Ostacoli. Dat is uitgekomen begin september op Rockerill Records, Hyper Jungle Recordings. 666, La Chasse, Love, Mazout, Jaune Orange, Dégélite, Amertume Records, The Cape Records, Attila Tralala en Staatskanker. Het is een vierde album en de cover bestaat uit een zeer boeiende vorm van pixel art. Dat uitgevoerd is op een ruitjespapier met de hand. Wat een aangenaam organisch effect gecombineerd met de pixelachtige 90s VGA kunst. We hebben al een nummertje van deze schijf gehoord van Duflan Duflan. Er komt er nog wel eentje. Ook aan bod komt Lumpen met Progresso. Dat is met een vraagteken van echter in augustus uitgekomen onder eigen beheer. Ze zijn uit Barcelona. En misschien ook iets van Casimin Elink op het Gorong Gorong Records uit de Denpasar, Indonesië. Daar gaan we wel een nummer uit draaien. De dub die je er net hoorde was The Tux, The Mighty Tiger Dubs. De 21ste uitgekomen op Ago Records in New Jersey. The Tux is het studio dub project van de Siciliaans muzikant-producer Nicola Giunta. Zij schreef en produceerde de muziek en de uitvoering van de opnames is door Nicola Giunta samen met Andrea Davi. En tenslotte JPI Violence Command in de split met Vodun. Deze keer meer aandacht naar Vodun. JPI Violence Command is al aan bod gekomen met Messa Nera. Vodun is een Italiaans black magic noise duo. Waar Terrip de Bijlen, de Hamers en de Schreeuwen verzorgt in Anti-Human War Machine. Een laagfrequentie ontheiligingsapparaat in allerlei oorlogslawaai. En JPI Violence Command is de Uruguayse eenmansband Alamis Takeo. Dan gaan we voort met Les Percussions de la Montagne Verte, volume 2, het kwartet bestaande uit Shep Samir, Maria Violenza, Manuel Zinner, Baptiste Filippi, waarin ze teksten gebruiken van La Lega, X-Ray Speaks, Umberto Martucci en Franco Migliacci.

Wat ook aan bod kwam in het programma is Block Control met Vecesto Od Casa. Onlangs uitgekomen op D3T Records in Berlijn. Block Control, electro body music uit Oekraïne. En zo net hoorde u Psychobab met Dead Nap, The Dance 2. Komt van de split met Takaat, waar dan ook het nummer Ik heb Kaban van Takaat op staat. Psychobab, dat is een duo uit Japan met Yoshimi O en Yoshida Daikiti. En daarnaast zal er ook nog een oudere plaat aan bod komen uit 1984. Een cassette eigenlijk uitgekomen op het toenmalige Broken Flag label in de UK. Het gaat over Distress Signals nummer 1 door Controlled Bleeding. Album gemaakt van opnames uit 1983-84. Dit is de eerste reissue uitgekomen in 2016 op Artifact Records in Canada, Toronto. Er zijn twee versies van, omdat de origineel bedoelde opname die nu is uitgegeven als Distress Signals 2 samen met deze per ongeluk niet is ingezonden in deze versie wel. Nog eens, Duflon. Duflon met Tubero Artificial.

genaamd Complexity Transceiver uit het album Ultra Diffused Ascendance Pipeline. Dit was de Capkamer op Radio Centraal 106.7 FM, centraal op DAB+, en gestroomd op radiocentraal.be.

Goedenavond en welkom bij Lokaal Metaal. Je hoort het misschien al, maar het is niet Christophe deze keer. Je kon er niet zijn vanavond en je hebt mij gevraagd om in te vallen. Voor de mensen die mijn stem niet herkennen, ik ben Sacha Boer. Wel beter gekend van de Kicks en de Music City, etc. Dit was een binnenkopper met Uncle Acid en de Deadbeats. I'll Cut You Down, binnenkort ook te zien op Desert West. Inluid deze keer, maar daar heb ik het subiek nog wel over. We zullen beginnen met wat dichtstbij is. Morgen nog eens een vuile geitshow. Het is precies weer even geleden. Het is met Sex Mac, een Poolse band, als ik me niet vergis. Dentel is er weer ergens op gekomen via een label dat een vet vond. Dying Victims Productions, als ik me niet vergis. Ik ben vooral niet aan het aflezen. Dat is een van zijn favoriete labels, waar ik hem veel zieke bands op vind. Dus Sex Mac is een Poolse band. Ik heb er een nummertje van doorgestuurd gekregen van een tijl. Dat ik zeg, dat moet je zeker draaien als je iets van wil draaien. Ik ken geen Pools. En de titel ziet er Pools uit. Ik wil wel mijn best doen, maar... Zalangzna Dziewicza, of ze weet.

Dat was dus niet seks, Mike. ik moet er nog even in komen met alles, knopjes tegelijk. Maar dat was dus wel Works of the Flesh, die onlangs op IMF Mini hebben gespeeld. Die ik ook sowieso ging draaien. Dus dan hebben we die al gehad. En kunnen we even over een Antwerp Metal Fest Mini Edition hebben. Wat weer echt een top succes was. Kei leuke sfeer, ik ben er wat mee gaan helpen. Echt een leuke variatie van bandjes bij elkaar. Een afzwakker van formaat. Het was echt top. Echt goed geamuseerd, ik denk iedereen dat er was. Dus voilà, dan hebben we die al gehad. en zal ik nu seks mee draaien. Voor een tijd, want ik is blijkbaar ook aan het luisteren. En dat kan natuurlijk direct horen dat ik niet zo'n seksmaak was. Dus dan gaan we erin draaien. Let's fucking go.

Dat was dus wel seks, Mike. Morgeltjes in de Music City, helemaal vanuit Polen. Het evenementje zijn natuurlijk op Facebook bij Vuile Geert. Samen in een package deal met Rapid uit Finland. Dus ja, dat wordt weer wel een coole avond in Music City met twee bands die waarvan we verder komen. Altijd interessant. So let's go, ik zou er ook zijn. Dan ga ik er nog eentje draaien, dat ook op Antwerp Metal Fest was. Een paar gasten die ik ook wel ken. Een topdrummer. De Kamp, samen met Highest Order. Zijn nieuw bandje. Samen met een paar toffe gasten, die de Glingen en zo. Dat balk je al goed, dat gaat snel. Die gasten hebben al wel eens wat samen gespeeld. Sommige van die mannen, dus dat helpt ook elke keer wel, denk ik. En elke keer zet ik hier wel een coole performance neer. Kleine zalen, grotere podiums. They go for it. Dus alle respect daarvoor. En natuurlijk ook dat onze scene is dichtbij. Ik geef hem een shout.

Dat was Opium Heating. Dat was ook echt weer een graaf optreden. Altijd vetje mannen. Dus dan zijn we terug bij Stoner gekomen. Goeie reden om over Desert Fest te praten. Deze keer dus in Luik. Iedereen heeft er zijn gedacht van. Maar uiteindelijk heb ik het toch ook maar beslist om te gaan. Wel een paar factoren hebben meegespeeld om mij te overtuigen. Aangezien dat ik met vrienden een huisje kan delen, is dat dan ook weer plezant. Ik heb ook al Desert Fest Berlijn 3 keer gegaan, Desert Fest Longen. Dus uiteindelijk is deze gewoon weer een Desert Fest op verplaatsing. Dan in plaats van gewoon thuis. Wat we natuurlijk al gaan missen, hè. Zeker de scene van Music City. De P was er ook altijd bij. Wat een toffe tijden. Ik denk dat we dat 10 of 11 keer hebben gehad. Ik weet niet met corona ertussen hoe het nu echt 10 keer is. Ik denk dat het eigenlijk 10 keer is geweest. En ik denk dat ik ze allemaal heb gegaan, waarvan 2 keer een dag en geen weekend. Dus ja, dat was echt wel een vaste waarde, hè. En mijn liefde voor stoner rock, desert, doom, alles eromtrend, is daar wel gegroeid, denk ik. Dat ik de eerste keer weer dat ik de Core Haze heb gezien. Oh, dat was echt een droom om die live te zien. Ik omgang een gast aan mij die ik leren kennen, nog niet zo heel lang geleden, was overleden toen, Kurtje. Dus dat was echt een speciaal moment en dan vergeten zo'n dingen niet meer, hè. Dus Desert Fest blijft een apart verhaal. Veel genres bij elkaar. Maar ik kijk natuurlijk weer uit naar bands zoals 1000 Mods. Mongolord, als ik me niet vergis. Uncle Acid en the Deadbeats, dat was het eerste nummer dat ik gehoord dat ik straks heb gespeeld. En nog veel meer natuurlijk. Hè. Een van mijn graafste bands dat ik ook daar ooit voor de eerste keer heb gezien, Dope Lord. We zullen daar eentje van laten horen. Reptile Song, wel gekend bij de Dope Lord fans, denk ik. Dat gaan ze 9 van de 10 wel sowieso weer spelen, naar het einde van de set toe. Oh, dat is een meezinger, ga je een meeroeper. Stop. Dus bij deze Dope Lord van Reptile Song van Dope Lord. Oké, okay, schuiven.

Dat was dus Reptile Song van Dope Lord, maar daar gaan we al wel door. Alright, ja, Desert Fest volgende maand, 16, 17, 18 oktober. Let's fucking go. Schiet slim vinden om daar in de buurt te logeren, lijkt me wel. Is de moeite om te gaan verkennen daar. De line-up is zeker de moeite. Dus, er speel ik zo'n nog wel eentje van. Wij spelen trouwens ook nog eens in Gent voor het eerst, ik mag niet vergissen, met Astro Driver op een label night van Pesticide Records, maken van ons aan de kanten. Van Mosquito Memory vooral, die dus zo een beetje DIY label kan ook hebben, een paar toffe bands bij hen willen trekken voor iets leuks uit de grond te stampen. Dus al de support voor them. Waaronder ook High Kick Wizard, hun eigen band Mosquito Memory, Numb Nuts, denk ik, Magnifigies, en nog één of twee bands. En dus meestal die bands gaan daar spelen, 2 oktober, en als je in Gent. Let's go there and show some support voor DIY dingen zoals die gasten allemaal doen. Fucking graaf. Dan heb ik nog een bandje dat binnenkort ook nog eens terug naar de kicks komt. De Vintage Caravan. Reflections heet deze. Ik ga die er zo eens opzetten en dan vertel ik er meer over.

The Vintage Caravan met Reflections. Yes. Ja, die komen dus terug naar de kids. Wat fucking zot is, want dat is echt wel een grote band in hun scene, in de Desertfest community. Daar is er wel een keer een band, hebben daar denk ik al twee keer op de main stage gespeeld ook. Dus top om die nog eens in de kids te hebben, van dichtbij te zien. Ze zijn echt toffe gasten, ook vorige keer dat die er waren, we echt nog goed gewassen. Nog even gaan drinken samen met die mannen erna. Dat was echt, goed gewassen. Grappige gasten, van IJsland trouwens. Hoor je ook niet vaak. Dus 15 november, dat ik me niet vergis. Ik weet nog niet of er nog iets bij kwam of niet meer support. Maar dat zullen we allemaal over socials van de kids zien verschijnen of op die van mij. Dus allen daarheen, want als ik me niet vergis is dat weer al een free show in de kids met toppers. Zoals met DRI en... Alles eventjes. Master, online ook in de kids hebben gehad. En nog zoveel meer natuurlijk. You know, it goes there. Dus 15 november. Je vindt het caravan in de kids. Gratis en voor niets. En als het ruimt, is het waar. Dan ga ik nog eentje van Desertfest opzetten die ik van de zomer ook op Tominator heb gezien. Ik kan dat daar weer eens mee linken. Ook echt natuurlijk een topfestival was. Samen met een Kyle en die mensen van Black Witch. Was super tof. En dat was de tweede keer. En waarschijnlijk volgend jaar de derde keer. En we gaan al blijven doen, zolang we samen met de winkel kunnen doen. En anders op onze eigen manier naar daar. Maar dat is zeker echt een van de leukste festivals dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Met die rivier, dat dorpje vlakbij. Overal elektriciteit, camping en zo, dat is fucking insane. Daar kunnen wij nog heel veel van leren in deze land. Omtrent festivals, maar dat moet ik ook niet uitleggen. Dus, 1000 Mox. Low, heb ik daar gezien. De main stage tussen de bomen en de bergen. Was bangelijk.

1000 max met het nummer low. Daar blijf ik echt goed op gaan op die schijf. Ja, ging trokken, ging opbouwen, die lyrics, die mee opbouwen. En dan ga eindigen met je solo. Ja, goed gang. Goed, dan heb ik hier nog wat informatie voor jullie, om jullie af te vuren. Nog wat coming-up shows van Veiligheid. Natuurlijk met morgen de Sex Mag Show, met Rapid. Die morgen op Paaltje in Team Music City. Dan hebben ze ook nog een showtje in Gent, met Warhead en Coven Japan. Sirion, Heavy Metal, Speed Metal. Dat is, als ik me niet vergis, 8 oktober. Nee, ik moest even nadenken om die cijfers te plaatsen. Dus 8 oktober, Warhead, Coven Japan. Als dat nog doorgaat, want volgens mij heb ik er dingen over gehoord dat juist dat wat ingewikkeld was, maar ik weet het niet meer zeker. Of dat is nu in Asgard in Pakistan, ja, dat zou wel aangepast zijn. Ja, sorry, ik heb hier geen veiligheid bij mij, dus ik doe maar mijn best om wat support te smijten. Ik ben niet even up-to-date als die andere twee veiligheden zijn. Maar alleen moest werken en een andere zit in de bergen van Peru, dus ja. 15 oktober aan Hellpoison van Brazilië. Black and Trash en nog wat death metal erbij. In Trinity Music City. Dan 16 oktober, Het Was Hunter en World Decay. Dat zijn wel twee gekende namen, die zeggen mij in ieder geval er al meer dan de rest. Dus dat wil ik al iets zeggen. ja, dat wordt sowieso een topavond, hè. In Legal Devil in Tilburg deze keer. Dus ik denk dat dat voor de eerste keer is, denk ik, dat Veiligheid daar iets gaat doen. Als ik me niet vergis, ik zeg het. Pak me niet op mijn woorden, vooral Tijl. Just doing my best here. Dan Critical Defiance. Samen met Overdozer, waar een item van Accident in speelt. En onze kleine Dante. Dat is Trinity Music City natuurlijk, dus hometown show, okay, met hometown volk, altijd plezant. Dan in Chemicide, samen met Het Was Hunter en Accident, ook in de Music City, 12 november. Dus weer al bekende gezichten, Het Was Hunter, dat is ook niet de eerste keer dat ik voor Veiligheid speel. Ja, dat wordt ook weer een topavond, er zijn er nog twee achtereen in Music City dus. En dan nog een hier, Blood Soaked Necrovoid. Damn, wat een naam. Van de eerste keer, jongen, first try. En dan Nekus, of Nekus, hoe dat je het ook allemaal moet uitspreken. Dat is dan nog eens eentje in de kicks met Veiligheid. Dus, daar ben ik meestal ook wel bij de andere shows. En aan de hand van mijn shiften, kom ik ook wel wat helpen of supporten als het uitkomt. Maar ik ben geen vaste Veiligheid, hè. Dat is nog altijd Max en Tijl, die gaan ook super goed doen. Dus alle respect daarvoor, shout-out naar die twee. Blijven doen wat jullie doen, ook al ga ik als soms aan moeilijk, ik raak hier een beetje, sorry. Ik raak excited hè, als ik over Veiligheid praat, dat wil ik al iets zeggen. Maar ja, ik heb ook niet veel nodig. Dat brengt mij dan naadloos. Bij de band Accident, die van de jaar ook op Dominator hebben gespeeld. Ja, altijd een feestje met die gasten ook, hè. Dat is echt een top band. Ik moet hier even wat stretchen. We gaan gewoon een bekendste nummer opzetten. Dat is ook een plezant. Ik kan iedereen die dat nog nooit heeft gehoord ook wat meer genieten van kring dat de meeste groefingen, denk ik dan. Accident of Trash van Accident. Ja, wat moet ik nog zeggen over die gasten? Ik denk dat iedereen in onze scene, de meeste mensen die aan het luisteren zijn, wel al kennen Accident. Ook mijn eigen country, die dan ook bij Overdose gespeeld. Geluk. Allemaal toffe gasten. Ik ken de meeste ook al van de kids vroeger en zo. Dus, ja, echt elke procent van die gasten gezien, die zijn echt keigoed bezig. Die eerste plaat is wel gewoon gevangen. Of tweede plaat, maar ik denk dat het de eerste plaat is, hè. Ja. Dus, geniet ervan. Accident met Accidental Trash.

Accidental Trash van Accident. Fucking vet, ja, man. Dat was vroeger op Terminator. Maar ja, aan de beach stage, aan het water. Fucking gezellig, ja, man. Dat was kapelzang. Een goed setje. Jammer nog veel te kort. Maar ze hebben hun ding gedaan. En ze waren er ook een heel weekend. Dus ik denk dat ze dat helemaal niet zo jammer vonden zelf. Natuurlijk. Natuurlijk. Check, check. Oh, ik wil even weg. Alright. Dan zijn we bijna bij het einde aangekomen. Dan heb ik nog tijd voor één nummertje. Dat heet Brainwasher van Apex Tanks. Sorry, ik moest even klaarzetten terug. Die komen ook naar Desert Fest. Gasten van Gewalen ook. Dus voor hun is het dan een Desert Fest dichterbij thuis, denk ik. Die hebben ook al op deze quest Antwerpen gestaan, een paar keer in de Kicks gespeeld, in de Music City, en overal zo. Je ziet die mannen overal wel meer en meer op duiken. Die zijn ook begonnen als een improv bandje, gelijk wat ik nu ook hoor zo heb met Andreas, met Stiglitz, namelijk Vulkar. Die mannen, ja, die hebben wel een plaat uitgebracht, maar toch live is dat elke keer een beetje een andere ervaring. Ik denk dat je wel meer en meer een beetje een rode draad hebben gevonden in hun set, maar toch varieert dat wel nog altijd als je je live ziet. Ik denk dat elke show nog altijd anders is en dat dat vooral een insteek is. En dan kun je wel wat dingen behouden natuurlijk om vanuit te starten of naartoe te werken, denk ik dan. Ik zou je mannen eens moeten uitnodigen voor een interview, denk ik. Ik denk dat het wel interessant is om die over hun muziek te horen praten. Dus misschien is het een ideetje om die tot hier te krijgen. Apex Tank. Dat is 5 minuten en dan nu ik 5 minuten. Dus let's fucking go. Brainwasher van Apex Tank.

Dit was het dan voor Lokaal Metaal. Merci allemaal om te luisteren. Het was een beetje wennen alleen voor de eerste keer. Maar ik heb het op de goede einde kunnen brengen. Geniet van Brainwasher.

0: luistert naar Radio Centraal.
1: Zoals u hoort. We zijn in Atelier Centraal.
0: Atelier vanavond. Centraal. Op 106.7 FM.
1: Yes.
0: Rechtstreeks vanuit de studio. Rechtstreeks vanuit een studio. Eén studio. Eén.
1: Enkelvoud.
0: Enkelvoudige studio. Oké.
1: Mm.

Look out.

0: Schraam.
1: Later!
2: Ordehandhaving door de Noormannen.
3: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
2: 12 december 2024, vanaf 20 uur, live in het bos.
4: Ankeruij,
2: Antwerpen.
4: En live te beluisteren via Radio Centraal.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers aanzingt.

לך לעשות משפט, כי אתה אין כל...

0: Zijn daar stil.
1: Radio Centraal en Ultra Eczema presenteren.
0: 4 minutes and 50 seconds is the new 4 minutes and 33 seconds.
1: 12 december 2024, vanaf 20 uur, live in het bos, Ankeraai, Antwerpen. En live te beluisteren via Radio Centraal.
0: 45 live concerten van telkens 4 minuten en 50 seconden.
1: Remark, Lisbeth Swings, Tina Scott, Adia van Herentals, Raphaël van der Putten, Jeroen Stevens,

0: Engler,
1: DJ Snakebite,
0: Older de Kort
1: en Boris van den Einde,
0: Vincent Stroh,
1: Natasha Maatenszonen,
0: Liegenaar,
1: Ria Bakay,
0: Helene van Hagenborg,
1: Ruin,
0: Mandje,
1: Blaastaal,
0: Echo BT,
1: Daniel, de wereldvermaarde botanicus,
0: Kana die Kool.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10 uw twee wekelijkse portie zetpil. We zijn een week of twee of twee maal afwezig geweest, dus eigenlijk zijn we gewoon 4 weken afwezig geweest, maar we zijn terug en we zijn ook begonnen met Michael Nyman en zijn A Walk Through Age, dat u kan terugvinden op de compilatie genaamd From Brussels with Love. Dat is een compilatie uit 1980 en die is nadien ook op CD verschenen. Zoals ik vanmiddag al aankondigde, gaan we gewoon verder met wat printscreens die ik gemaakt heb terwijl ik luister naar muziek. Maak ik printscreens van nummers die me bijblijven. Zoals de muziek van Michael Nyman, die vaak ook muziek schreef voor films van Peter Greenaway. Maar ook muziek van bijvoorbeeld Electric Sandwich, een krautrock groepje dat in 1972 een LP uitbracht genaamd Electric Sandwich. En daarop staat deze China.

Electric Sandwich met China uit 1972. En in datzelfde jaar verscheen Das Gewitter van Uwe Schikora und seine Gruppe. En uit die plaat komt deze Deine Augen. U luistert nog steeds naar Radio Centraal en zet wil tot 10 uur.

Eivind Aarseth uit Noorwegen, gitarist, verscheen in 2021 zijn album Phantasmoria of a Different Kind of Journey. En daarop deze Duloc the Cat's Eye. Een jaar later, in 2022, verscheen Antilopers, Earthlings of Pink Dolphins. Zo heette de plaat, Pink Dolphins. En Antilopers was het geesteskind van de drummer Jason Nazari, die samen met Jamie Branch een plaat maakte. Dus Pink Dolphins verscheen na de dood van Jamie Branch, die voortijdig, veel te vroeg, overleden is. Trompetist, jazz-trompetist, verscheen op International Anthem. Dit is Earthlings.

Earthlings van Billy Cobham en daarvoor ook Earthlings door Antiloper, maar een totaal andere Earthlings was dat op Pink Dolphins. Dit was Billy Cobham in 1976 live in New York City, de Hofstra Playhouse. En ik heb dat gekocht omdat daar twee covers stonden van Zappa. En dat hoeft ook niet te verbazen aangezien George Duke meespeelde, maar ook John Scofield. En dan nu Tibet. Niet Tibet, maar wel Tibet. De Ginkgo Monica uit Tibet en de Libation Dorée staat ook op een compilatie van Okora met daarop muziek van over alle continenten, waaronder dus ook Tibet. En dat is geen continent, maar wel een onderdeel van een continent.

Goedemiddag. Iets na tweeën weer tijd voor Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky en straks een stukje Crucial P met Old School Style. Maar ik heb al nieuwe dingen meegebracht en u hoort al deze prachtige ritme op de achtergrond. Down in Jamaica, de track van Culture uit 1979 alweer te vinden op hun album Kumbolo. En het is nog eens opnieuw uitgebracht door Irie Eyes. Zij hadden hem al eens gereedited in 2017, maar nu is hem nog eens opnieuw gedaan met een aantal extra versions erbij op een One Rhythm album. En uiteraard, de tracks zijn weer gedaan door Mafia en Fluxie. En deze nieuwe dub is ook wel very nice. Maar we gaan de vocals laten komen. Eerst King Lorenzo met Show Some Love.

Friends, we enter King Lorenzo met your show Some Love, indeed, voor de verandering zeker doen. En de andere kant van Conrad Crystal, hij is inmiddels overleden dit jaar op 17 juni op zijn 61ste. Maar hij met zijn duo maat Sugar Roy zijn onvergetelijk geworden met al hun releases. En ze staan hier ook op deze Down in Jamaica Rhythm met

0: en Jamaica Rhythm of ID Eyes. En op datzelfde label is deze tune ook uitgekomen. Jesse Dick samen met Mystical Man en met Back to the Roots van het gelijknamige album van Mystical Man, dus ook op het ID Eyes label in de Skankman Studios opgenomen. En nog meer standaard tunes. De volgende is Perfidia. Dat is eigenlijk een nummer uit 1939, gemaakt door de Mexicaan Alberto Dominguez. Ondertussen dus long time ago, maar Chaka Dumas heeft het ook opnieuw gedaan hier samen met Aisha Bell in Perfidia.
1: This is a profound violation of trust. Pain, shock and confusion. Judge.

Ja, ontelbare versies zijn er al door de loop der jaren uitgebracht. En hier die zoontje met Aisha Bell en ook Chaka Demers. Je kent van Chaka Demers en Pliers en hun grote hit Murder, She Wrote. Hij bestaat nog steeds en brengt dus deze nieuwe uit op het Bright Star label. En dan verder met Anaya Roots Levi. Zij woont in Zweden, maar ze is naar Costa Rica getrokken, want daar woont Costa Rebel. En daar hebben ze deze single opgenomen, Stronger, op de Satisfaction Rhythm.

Straight from Sweden, Ayaya, Roots, Levi en Costa, Rebel met The Stronger. En dan over naar enkele nieuwe albums. Queen Afrika uit Jamaica heeft een nieuwe plaat opgenomen. Die heet A Breed of Life. Op het New Rush label samengewerkt ook met Tufkong. En daaruit deze Change the World.

God With Love willen dat ook eens doen, meer zegt het. Queen Ivrika, dat op haar laatste album Breath of Life op het No Rush label. En nog een andere nieuwe plaat is uitgekomen van Kabaka Pyramid. Die heette Rebel Music, de lyrics tape. En daaruit deze Rotation.

Rotation, Cap Back, Happy Rotation uit zijn nieuwe album Rebel Music, zeer stevige plaat. En de laatste voor mij is van Sonji met Rescue Me. Daarna is het tijd voor Crucial P en zijn selectie, maar eerst in deze dus. Sonji, Rescue Me.

0: Rescue Me, Sonji, op het VR record label uitgebracht. En meneer is weer mijn laatste voor vandaag. Maar Crucial P is weer in zijn platenkast gedoken.
1: Ja, in een van de platenkastjes. Ja. En ik heb weer geopteerd voor een 10-inch selectie. Ik had de vorige maal dat ik hier was ook een 10-inch selectie bij. Ja, en ik dacht, waarom geen deel 2 ervan maken? En ik heb een selectie gemaakt van een 9 à 10-tal. We zullen wel zien wat de tijd ons brengt om te presenteren vandaag. En als eerste het legendarische label Coxon van Coxon Dot Studio One Records. Maar hier het dochterlabel van de Studio One Records, het Music Lab label. Hij opereerde toen Coxon Dot in New York zat en daar opnam en platen uitbracht. Heeft hij wel wat gereleased op 10-inch op het Music Lab, Lab label. En dat zijn beautytjes allemaal. Stuk voor stuk. Dus hij werkte samen met onder andere deze groep, de JT's. Come to me.

Zoals ik reeds zei, wat een beauty toch, die 10-inch op het Music Lab label van Cox & Dot eigenlijk. Ja, dezelfde sound als Studio One en van het Music Lab label over naar Winston McEnough. Zijn bijnaam is wel The Electric Dread en hij maakt sinds jaar en dag deel uit van het collectief Ina The Yard. Dit is een oude 10-inch dat ik opgesnord heb en hij stond verkeerdelijk afgedrukt als een nummer van Earl 16, maar bij nader toezicht hebben we wat opzoeking gedaan. Het blijkt Winston McEnough te zijn met deze Malcolm X.

Winston Macken of the Electric Dread, nummer uit de jaren 70, het jaar toen moet ik u schuldig blijven. Malcolm X noemt dat. En van Winston Macken over naar Jazz Stitch. Ken je Jazz Stitch nog? De man overleed reeds in 2019. Jammer genoeg. Hij werd vooral in de jaren 70 bekend op de sound system Tipper Tone en Black Harmony. Hij werkte veel samen met onder andere Bunny Stryker Lee. En daarvan komt deze track. Rock'em off in style, Jazz Stitch.

Jazz Stitch met Ragamuffin Style, productie van Bunny Lee. En zoals ik reeds zei, Jazz Stitch heeft een geweldige carrière achter de rug. En de laatste jaren van zijn actieve carrière was hij vooral werkzaam voor het youth promotion label van Sugar Minot. Hij heeft ook nog een andere klassieker gemaakt in 1976, No Dread Can Dead, want er werd er toen een aanslag op zijn leven gepleegd die hij gelukkig overleefd heeft. Jazz Stitch, toch wel een grote naam in het DJ-gebeuren. Hij heeft ook samengewerkt met Yabby U en die ligt nu klaar, Yabby U op 10-inch Rally Dub.

misschien niet direct herkenbaar voor de reggae-liefhebber, maar dit was wel degelijk Errol Holt, a.k.a. Flabba Holt, een levende legende. En de legendarische bassist van The Roots Radix. En man was vroeger ook nog lid van een vocale groep die zich de Marwills noemde. Dit was African Train uit 76, als ik me niet vergis. Productie van niemand minder dan Niney, The Observer. En van Niney, The Observer, zijn label, over naar het legendarische Channel One label. Zoals ik straks reeds zei, die 10-inch van Music Lab, Studio One, zijn hebben dinges, maar ook die Hitbound 10-inch, gereleased door Channel One, dat zijn ook hebben dinges. En dit is een van die obscure zangers daarop, Vincent March, Don't Cry.

toch wel een mooi nummer van Vincent March. Tennis op het Hitbound Channel One label. En het droevige nieuws bereikte ons 2 weken geleden dat de resterende muren van het legendarische gebouw van Channel One op Maxfield Avenue, dat die volledig gesloopt zijn. Toch wel jammer eigenlijk. Er had van alles mee kunnen gebeuren, maar het heeft niet mogen zijn. We blijven bij Channel One, 10-inch Hitbound. Pat Anthony and the Black Man's World.

Geweldig toch, die Channel One Sound, Channel One Studios, opgericht in 1873 door de fameuze Hokim broers Jojo, Kenneth, Paulie en Ernest, waarvan alleen nog Jojo Hokim in leven is. Legendarisch toch wel. En die andere legendarische figuur, King Jammies, die mag er ook wezen, want die zijn catalog die overstijgt misschien nog wel die van de Channel One catalog. Hier is, of beter, zijn de Mighty Rudos. Dat is een vocaal trio. Jammies werkt niet zoveel met vocale groepen. The Travelers, Black Uhuru, Black Crucial en deze Mighty Rudo met een 10-inch Ain't No House.

0: Ja, Mighty Rudo en Ain't No House. Ik vind dat wel een geweldig nummer. Black Crucial is ook in diezelfde trant. En in de jaren 70 werkte Jummies ook samen met The Travelers en Black Rudo. En ik had er nog eentje klaar liggen, maar wegens tijdsgebrek zal het voor een volgende keer zijn. Ik ga niet zeggen welke het.
1: Inderdaad. Maar we denken toch maar weer al eens Crucial People voor zijn fijne selectie van 10-inch plaatjes. En daarvoor had ik ook het een en ander meegebracht van de nieuwe stijlen. Voor de rest was dit dus weer Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Volgende week zal Dubwave eens aan de beurt zijn. En dan zien we verder nog wel. Ik zeg al, peace, love, respect to each and everyone. En tot dan.

Hartelijk welkom bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM en op internet en DAB plus radiocentraal.be. U hoort de Cajun muziek bij Namaste, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4 op 106.7 Radio Centraal. En we begonnen met de Mamou Cajun Band. En nu heeft u een liedje van Dudley. Hoe heet het? Dudley en James Favor. De Petit. A.T. De Ma. Tot 4 uur Namaste, volkmuziek en veel Cajun muziek vandaag. Cajun van Louisiana, Mississippi, zuiden van de Verenigde Staten, bij de moerassen. Franse kolonisten die daar gestrand zijn in de moerassen met hun muziekinstrumenten. Altijd gezellig boel van Cajun Dance Party.